0: 30.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. In Panama zijn na de zware aardbeving van vrijdag al meer dan 200 naschokken gemeten. Ze worden wel steeds zwakker. Volgens de hulpdiensten zijn honderden huizen beschadigd en raakten bijna 30 mensen gewond. Maar er is niemand overleden. De scholen in Panama blijven vandaag nog dicht. Weer een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen. Daarbij is een ruit gebarsten en de gevel beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen één zaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. Een dodelijk verkeersongeluk bij Kesteren. Daarbij is een van de auto's volgens de Gelderlander op de kop in de berm terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de N233. Beide bestuurders kwamen om. Twee anderen die in een van de auto's zaten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht. En een jongen van 10 uit het Brabantse Bladel heeft 112 gebeld omdat hij ruzie had in de speeltuin. Dat meldt de regionale omroep. Wijkagenten hebben samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd. Onterecht het alarmnummer bellen is strafbaar, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, maar later komt de zon erbij. Het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 30.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. Het vliegveld van Riyadh heeft bij een nieuwe raketaanval van de Houthis flink wat schade opgelopen. Hoeveel precies wordt nog in kaart gebracht. De 11 gewonden zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Iemand uit Pakistan kwam om het leven. Zaterdag vielen bij aanval op het vliegveld ook al 13 doden. Het geplande AI-datacenter op de Rotterdamse Maasvlakte heeft een eerste klant. Dat schrijft het Financieel Dagblad. Nebius uit Amsterdam levert rekenkracht aan onder meer Microsoft en Meta. Het bedrijf wil een flink deel van de capaciteit afnemen. Zeker is het datacenter nog niet, maar volgens de initiatiefnemer is het een belangrijke stap. Noord-Korea heeft een raket getest met kunstmatige intelligentie die op lage hoogte van koers kan veranderen. Dat zegt de zus van leider Kim Jong-un, die ook een hoge functie in de regering heeft. Noord-Korea voerde dit jaar al 10 keer eerder een rakettest uit. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. De aanval zal gebeurd zijn vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niets te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Dan nog het weer. De rest van de nacht verloopt rustig met lange, heldere perioden. Plaatselijk ontstaat er wel mist. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 30.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Noord-Korea heeft opnieuw meerdere raketten afgevuurd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen ze uit de regio rond Pyongyang en vlogen ze richting de Japanse Zee. De raketten zouden meer dan 900 kilometer hebben afgelegd. Noord-Korea deed dit jaar al meer dan 10 rakettests. Bepaalde tv-spotjes van president Trump mogen in de VS niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een rechter besloten. De reclames waren betaald met belastinggeld, volgens CNN $19 miljoen. Een ervan had de titel God creëerde Trump. Democraten en republikeinen hadden kritiek, want belastinggeld voor politieke campagnes is verboden. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben gisteren urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Er werd gevreesd dat het een oude zeemijn was. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het een oude boei te zijn. In Brussel hebben gisteren tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. Dan nog het weer. Vanochtend begint fris met mistbanken, gevolgd door zon en wolken. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Douwe Bob, Note to Self. Q-Music. Jacqueline, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, Luc. De week gaat weer beginnen. Dus het wordt weer tijd om naar Q te luisteren onderweg naar werk. Hey, maak er weer een hele mooie show van. Hoop dat je gewonnen hebt met voetbal. En toedeledoki. Groeten van Jacqueline.
0: Groeten terug, Jacqueline. Toedeledoki. Nou, over het voetbal kan ik zo meteen wel het een en ander vertellen. Wat is er gebeurd? De velden van VV Voorwaarts. Zondag 3.

0: nieuwe maandag, nieuwe week. Ik heb nou al zin in het weekend.
1: Jojo! Nou, die voel ik ergens wel, Quinty. Die begrijp ik ergens wel. Werner, goedemorgen. Ben jij een beetje positief ingesteld vandaag?
2: Goedemorgen, Luc. We zijn er weer bij. Ja. Lekker weekend gehad. En op naar het volgende weekend.
1: Iedereen met zijn hoofd op bij het volgende weekend. Danny, goedemorgen.
3: Ja, Lucje, daar zijn we weer. Bij jouw show, net als de vorige keer.
1: Kijk, de sfeer zit er goed in. Goedemorgen.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Maandagochtend, 5:30 geweest. Je bent bij Q-Music, Luc van de redactie hier. Ik moet zeggen dat ik een goed weekend gehad heb. Maar als ik mijn weekend in één woord moet samenvatten, dan is dat wel nat. Ik weet niet waar jij in Nederland de afgelopen dagen hebt uitgehangen, maar rondom Utrecht heeft gewoon de kraan opengestaan. Het heeft gewoon de kraan opengestaan. Gisteren ook, toen ik moest voetballen bij mijn voetbalclubje VV Voorwaarts, zondag 3 in Utrecht. Ik moet zeggen, als je gaat voetballen, in mijn geval op een zondag, misschien sport jij wel op de zaterdag bij een clubje. Het gijzelt wel vaak je hele dag. De hele zondag staat dan in teken van voetbal. Ik moet ook zeggen, ik heb er vaak niet zo heel veel zin in aan de voorkant. Je moet namelijk je huis verlaten. Je weet dat je in actie moet gaan komen. Je weet dat de kans is dat je gewoon gaat falen en gaat verliezen. Dus ik zie er altijd een klein beetje tegenop om mijn heerlijke nieuwe appartementje te verlaten om te gaan voetballen. En dit weekend regende. Het is ook nog eens een keer hartstikke hard. Het regende alleen. Maar ik heb nog nooit zoveel regen gevoeld. Echt waar. De kraan ging volledig open. Na een half uur op het veld was ik helemaal doorweekt. Echt tot op mijn sokken helemaal nat. Een beetje regen ben ik wel gewend, maar dit was echt waar, gewoon een regendouche. Nou, toen werd ik in de 88ste minuut zo hard onderuit gebeukt. Maar echt met veel venijn, met veel haat van die tegenstander. De bal was niet eens in de lucht. Ik denk dat hij ook nog eens een keer zijn elleboog gebruikte. De bal was niet in de buurt. En die beukte gewoon alle lucht uit mijn longen. Toen moest ik echt gewisseld worden, dus ik heb het 88 minuten volgehouden dit weekend. In de zeikende regen, koud, nat, maar uiteindelijk wonnen we met 4-3. De eerste 3 punten van het seizoen zijn binnen. Het lek is boven. Na 2 keer een nederlaag is de derde weekend op rij. Nou goed, hebben we een keer gewonnen. En ja, iedere keer als ik dan naar huis fiets, vanaf mijn clubje, vanaf VV Voorwaarts, door Utrecht, dan bedenk ik me wel weer dat ondanks dat ik er vooraf helemaal geen zin in heb, ondanks dat ik helemaal nat geregend ben, ondanks dat ik nu weer blaren op mijn poten heb, dat ik blauwe plekken op mijn arm heb, ik vind dit zo ontzettend leuk om te doen. Gewoon lekker die zondag hangen op je eigen voetbalclub. Een wedstrijdje spelen met de jongens. Een beetje domme grappen maken. Dus mocht je dit weekend op de sportvelden hebben doorgebracht, dan heb je waarschijnlijk wel enig idee waar ik het over heb. En herken je dit heel erg. En dan ga je zo lekker zo'n beetje naar zo'n sportief weekend die maandag in. Goedemorgen, het is dus Q-Music waar je naar luistert. Eens even kijken hoe is het in de app. Patrick, die is erbij. Hey, morgen, Luc. Jeroen Jansen, die laat weten dat hij alweer bezig is aan het werk. En ook Jaap Bransma, die zegt een hele goedemorgen. Lekker allemaal blijven luisteren. Zometeen Topic en Becky G met Sorry Papi naar de Jonas Brothers.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi op Q-Music, waar je 's ochtends al je berichten kan sturen. Ook als je een vraag hebt of een goed verhaal voor Mattie bijvoorbeeld, spreek het dan vooral lekker in. Dat vinden we hartstikke leuk. Die app van Q-Music staat helemaal open voor je. En dat die werkt, dat heeft Jeroen ook bewezen. Jeroen, goedemorgen.
1: Morgen, Luc. We zijn weer op pad met de vrachtauto en dit keer met mijn bijrijder, mijn zoon van 7. Dus we gaan er een leuke dag van maken.
0: Ah, dat is heel leuk. Lekker met je zoon van 7 onderweg in de vrachtwagen. Blijf luisteren, dan ga ik jouw zoon van 7 straks leren hoe je 2.500 euro wint.

0: Olivia Dean, Men Are Needed op Q Music. Iedere ochtend maak jij kans op 2.500 euro. Ja, spits je oren maar eens goed, luister maar eens mee. Hoe werkt dat dan? Nou, je krijgt van ons 4 woorden. En daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie, Annemarie of als ik? Nou, dan win je 2.500 euro. Even een klein voorbeeldje doen. Ad en ik, wij speelden samen een rondje 4 op een rij met deze woorden. Wat zijn jouw eerste associaties hierbij? Omhoog. Dorst. Feest. En mais. Hey,
1: Mattie. Luc, het eerste woord is omhoog.
0: Omlaag.
1: Dorst.
0: Honger.
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, nee, nee.
0: Drinken?
2: Ja, natuurlijk, drinken.
0: Oh.
2: Ja, honger. Oh, oké dan.
0: Ja, alsof jij het altijd zo bij de rechter hebt.
1: Wat had je gezegd bij feest?
0: Muziek.
1: Nee, had zij daar verjaardag. En het laatste woord was geweest mais.
0: Groente. Geel. Tanden. Golf. Soms lekker, maar soms ook niet.
1: Nee, popcorn.
0: Oh,
1: ja, popcorn natuurlijk.
0: Ja, dat was het allemaal niet geworden, Ad.
1: Oh, slecht hondje, man. Slecht hondje. Nou, Ad, dankjewel voor het meedoen.
3: Nou, ik was blij dat ik er doorheen kwam, een keer.
1: Ja, ik vond het leuk om je te spreken. En heel veel plezier in Turkije, hè? Lekker op vakantie.
3: Heerlijk, dankjewel.
1: Oh, sorry, hij zei boer. Ja, hij zei, sorry, ik zit er helemaal niet op te letten. Hij zei boer, niet popcorn.
0: Hij zei bij mais, zei die boer.
1: Ja, excuus. Ja, dan was het al zo niet goed geweest.
0: Nee.
1: Nee, het is

0: Nee. Snap je het zelf eigenlijk nog, wat je hier doet, Mattie? Of wat, is het mij wel de schuld te geven? Ja, maar,
1: sorry, ik zit niet op te letten. Ad, de groeten.
2: Ja.
1: Hoi. Hoi.
0: Deze ochtend om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij. Een nieuwe kans op 2.500 euro.

De nieuwste van Bente heet Parachute. Je hoort hem op Q-Music. Even een klein vraagje aan jou. Hoeveel dagen na de houdbaarheidsdatum zou je nog iets eten? Na 6 uur krijg je een kijkje in de koelkast van Mattie Valk.

0: 30.000 hele euro's.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Bij Kesteren in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde net voor 11 uur op de N233. Er waren 2 auto's bij betrokken en een van die auto's kwam volgens de Gelderlander op kop in de berm terecht. De bestuurders van beide auto's kwamen om het leven, 2 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen gisteravond. De gevel van de zaak is beschadigd. 1 ruit is helemaal weggeblazen. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg een tijdje hun huis uit. Ja, afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. Sommige kappers zouden veel lagere prijzen vragen dan de gangbare tarieven. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is daarbij om het leven gekomen, of anderen raakten gewond. De aanval komt weer van de Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen zij het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. President Trump heeft al laten weten dat de VS mogelijk samen met Saoedi-Arabië aanvallen zal uitvoeren op de Houthis. En bij de gevangenis in Den Bosch werd gisteravond een bijzonder pakketje afgeleverd. Er stond een maaltijdbezorger voor de deur met shawarma, friet, salade en een colaatje. Had hij bij zich voor een gedetineerde, meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Nou, volgens de politie zag het er allemaal erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid.
0: Zonde.
3: Het weer nog dan van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag best wat zon, ook droog. Het wordt zo'n 17 graden.
0: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer met 1 file van een kwartier. Dat is op de A15, Ridderkerk richting Oostvoornem. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. Je vertraging is dus een kwartier met een file van 3 kilometer.
2: Q-Music. Luc van de redactie.
0: We nemen een kijkje in de koelkast van Mattie Valk. Daar is namelijk wat eten over de datum, maar hij eet het wel gewoon op.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music die is begonnen. En volgens mij loopt hij ook ergens weer een kerngezonde Mattie Valk rond. En dat ondanks dat hij soms wel eens risico neemt met zijn eten. Ja, jawel, luister goed. Wat is er nou aan de hand? Mattie en Kiki die koken vaak uit de maaltijdboxen. Maar voor het weekend had Mattie daar een hele belangrijke vraag over.
1: Wij vonden nog twee wat oudere maaltijdboxen. Bram,
0: ja.
1: In een van die maaltijdboxen zat een hamburger. Tot hoeveel dagen over de datum zou jij die hamburger eten? Want ze waren dus over de datum omdat wij op het terras hadden gezeten.
2: Nou,
1: één dag. Laten we daar eens mee beginnen. Eén dag ja. Eet je hamburger.
2: Eén dag denk ik, maar wel ook met ruiken.
1: Oké. Twee dagen over de datum. Eet je hamburger nog?
2: Nee, dan houdt het eigenlijk al wel op. Dan verkleuren ze ook wel een beetje. Dan gaat het een beetje rieken. Nee.
1: Luc, eet jij nog een hamburger met twee dagen?
3: Tuurlijk.
1: Drie dagen, Bram.
2: Eet je natuurlijk niet.
1: Luc?
3: Ja, jawel.
1: Vier dagen?
3: Ook nog wel, denk ik.
1: Vijf dagen?
3: Nee, maar dan wel een beetje ruiken.
1: Ja, maar eet je
2: een beetje ruiken na vijf dagen?
3: Ja, maar hij zit er gewoon in die verpakking ook nog.
1: Bedoel, absoluut.
3: Ligt er een losse hamburger in je koelkast?
1: Absoluut.
3: Nee, ja hoor, dat kan best, denk ik.
1: Ik heb die hamburger op vijf dagen na de verstreken datum. Picobello.
3: Je ziet er super uit vandaag.
1: Niks aan de hand. Volgende. Zalm. Zalmfilet.
2: Oeh.
1: Maar één dag.
2: Ook nog rauw.
1: Eén dag.
2: Nou, één dag, ja.
1: Twee dagen.
2: Nee.
1: Luc. Drie dagen zalmfilet.
3: Oh, jawel. Ook weer in de verpakking gewoon.
1: Ja hoor.
3: Ja hoor.
1: Vier dagen zalmfilet.
3: Ja, makkelijk.
1: Vijf dagen zalmfilet.
3: Ja, komt u maar.
1: Ja, nee. Absoluut. Ja, ik heb ook na vijf dagen de zalmfilet
4: maar waarom
1: opgegeten.
4: Denk je dat die datum erop staat, jongens?
2: Die moeten verplicht op, Danny.
4: Ja, omdat het daarna dus niet goed meer is.
2: Nee, dat is niet zo.
1: Kijk, ze geven gewoon de garantie van sowieso tot deze datum is het houdbaar. Maar daarna, als je gewoon ruikt en als je gewoon kijkt naar de kleur, dan kan je dat toch nog eten. Dus ik had thuis een hele discussie van ja, we kunnen dit niet meer eten. Maar dat is toch
2: kan. Ik schrik er ook een beetje van. En Luc, kijk, je doet wel heel stoer, maar je bent wel je stem kwijtgeraakt.
3: Nee, maar
2: zou dat nou komen?
3: Nee, hij heeft het gegeten en hij klinkt als een klok.
1: Ja. Nee, maar het is gewoon, ik zie aan die datum een advies. Dus niet een soort van, oh, het is nu 9 oktober, flikker maar in de prullenbak, dit kan je niet meer eten.
2: Nee, tuurlijk, het is ook een advies. En vooropgesteld, ik vind het wel heel goed dat je dit doet. En Luc ook, want ja, het gaat wel verspilling tegen. Dus het is alleen maar top.
1: Ja.
2: Alleen, ja, ik ben zelf zo hypochonder als ik weet niet wat. Ik ga zeker met rauwe vis en dat soort producten, dan begin ik hem wel een beetje te zweten als die THT voorbij is.
1: Ja, ik vind het niet zo ingewikkeld. Ik denk dat ik vroeger, toen we met een speer achter dieren aanliepen, stond toch ook geen datum op zo'n beest.
2: Goh.
1: Zo kwam je toch ook niet bij een kadaver en dan stond erbij, ja, dit is maar eetbaar tot 9 oktober. Je moet toch ook een beetje weerstand in het lijfje kweken?
2: Nee, dat ben je goed aan het doen.
1: Ja, ik vind gewoon, ik vind eten weggooien vind ik echt ingewikkeld, kom ik achter.
2: Maar we leven niet in de oorlog, hè, Matt?
1: Nee, dat weet ik ook. Dat weet ik ook.
2: Ja, nee, maar het is hartstikke goed. Nee, maar dat je dat zalmfilet na vijf dagen, jongens, doe even normaal.
5: Ja, ik vond dat ook moeilijk. Ik vond de hamburger nog wel oké. Bij de vis, ja, ik heb het maar opgebakken, maar ik had er ook moeite mee.
2: Het is echt nog net geen witte wormpjes die eroverheen zitten.
5: Ja, nou, Matt vindt het echt moeilijk om dingen weg te gooien. We hebben ook nog ketchupflessen uit het jaar nul. Dat mag gewoon niet weg.
1: Ja, maar dat vergaat allemaal niet, joh. Ketchup, zolang het vloeibaar blijft, is er niks aan de hand.
5: Ja, maar ja, drie ketchupflessen uit 2008, dus ja, is ook niet echt
1: ja,
5: nodig.
1: Ja, maar dat maakt er niet uit. We zitten toch niet in de libreien?
5: Ik bedoel, maar wel heel eerlijk. Ik was er tegen, ik heb die zalm gegeten, het was hartstikke lekker en ik heb nergens last van.
1: Dank u wel.
2: Ja, tot het een keer echt fout gaat.
1: Ja, nee, dat gaat niet fout. Ja, kijk eens even hoe blaak het een keer uitziet, zeg.
2: Ja. Nou, je bent wel wat afgevallen. Ik denk dat er gewoon een hele zieke lintworm in je lijf zit.
1: Nee, dat valt allemaal reuze mee.
0: Over een paar minuten maar even checken hoe gezond Mattie klinkt met zijn lintwormen. Of wel of niet. Nou ja, goed, we gaan het meemaken.

0: Shania Twain op Q-Music, Man, I Feel Like a Woman. En hier op de achtergrond ook meegezongen door Mattie. Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen. Hey, Luc, je hebt het net nog even laten horen. Dat gesprek wat wij afgelopen vrijdag hadden over die data, toch? Die op voedsel staan.
0: De houdbaarheidsdata op voedsel, ja.
1: Ja, ik begreep van mijn moeder, die zat toen te luisteren. Maar ze was net te laat om de telefoon te pakken.
0: Ach.
1: Zij heeft een drie-stappenplan, zeg maar, om te bepalen of iets nog goed is.
0: Ja.
1: Dat is kijken, ruiken, voelen.
0: Die heb ik ook. Dat is al het plan, maar dat is vaak in het dateleven. Dat is net even op een andere sector.
1: Ja, nou ja, dat was precies wat ze zei. Ze dacht, als mensen dan de radio aanzetten, dan zullen waarschijnlijk denken, waar heeft jouw moeder het over? Maar het gaat dus in het kader van eten altijd kijken, ruiken, voelen.
0: Kijken gaan.
1: Wil ik nog even gezegd hebben. Annemarie is vanmorgen van achter aangevallen door Koning Winter.
2: Toch? De Koning Winter.
1: Koning Winter.
2: Ja, ik wil dat toch even benoemen, want ik zit natuurlijk vanochtend vroeg op de fiets. Het was voor het eerst dit seizoen, zeg maar, dat ik dacht, de handschoen had aangemoeten.
1: Ja.
2: Het was fris.
1: Ja, had ik ook.
2: Het was echt fris, toch?
1: Ja, had ik ook. Ik heb een trui aan en een jas aan en ik had het alsnog niet echt super warm.
2: Nee, en dan moet jij gewoon nog naar de parkeergarage onder je huis.
1: Ik moet toch zeker 6 stappen van de deur naar de parkeergarage zetten. Dus bear with me. Maar het is koud, inderdaad, buiten.
0: Ik had het dit weekend. Toen stond ik echt 90 minuten lang in de stromende regen. Gewoon op mijn voetbalveldje bij VV Voorwaarts. Gewoon maar echt alsof de douche aanstond gewoon.
1: Ja.
0: Echt, en ja, dan moet je de tweede helft beginnen. Dan kom je die kleedkamer uit. Je hele shirt helemaal nat. Dan is het ook echt koud.
1: Hey, en gescoord?
0: Niet gescoord.
1: Nee, niet gescoord.
0: Wel gewonnen. 4-3. Gewonnen, jongens. Wel gewonnen.
1: Hey, Luc, nog even een andere vraag.
0: Ja.
1: Wij slaan nu net het krantje open. En het is wel mooi. De week van het praatje is begonnen.
0: Nou, daar zijn we heel goed in hier ochtend.
1: Ja, ik kan net zeggen, ja. We zijn niet gebeld, maar het is vandaag begonnen. Wat is nou het idee? Op bijvoorbeeld het station van Utrecht staat een geel vlak. En daar moet je dan in gaan staan.
2: Ja. Ja, het is echt, zoals je kunt voorstellen, een geel vlak daar dus bij het station. En je moet daarin gaan staan als je even een praatje wil maken met iemand anders. Als je daar dus zin in hebt. Het idee achter die hele week is dat we wat socialer zouden kunnen zijn met z'n allen. Iedereen zit natuurlijk maar op zijn telefoon. Sommige mensen hebben behoefte aan een praatje, maar durven niet zo snel op mensen af te stappen.
1: Ja.
2: En als je dan met z'n allen in dat gele vlak staat, dan weet je, die ander heeft in ieder geval zin in een praatje.
1: Leuk. Er staan wel een soort van mensen al paraat, toch? Het is niet zo dat je in je eentje in dat gele vlak gaat staan en dan moet wachten.
2: Ja, dat wordt heel treurig. Maar er staan sowieso, er zijn al mensen die starten daar. Die doen het startpraatje. Dus er is altijd iemand om tegenaan te lullen.
0: Dus daar eigenlijk is Marie Kels in gaan.
1: Ja. Dus ik dacht, als je nu zit te luisteren, laten we het ook even lekker op de radio doen. Zometeen om 6:30. Wij doen mee aan de week van het praatje. In ieder geval lekker om de week mee te beginnen. Zometeen om 6:30. App even. En het mag dus, kijk, het hoeft niks verheffends te zijn. Het gaat juist om gewoon heel even een klein stukje contact. Dus ja, wil je een praatje met me maken, zometeen op de radio, app dan even via de Q-app. Dan gaan we je even bellen. Nogmaals, het gaat gewoon heel even om hoe gaat het? Hoe zit je in je vel? Heb je nog wat leuks meegemaakt?
2: Ja, even van je afpraten op het begin van de dag.
0: Ja, gewoon een beetje kletsen.
1: Beetje kletsen.
0: Lekker kletsen met Mattie. Wie wil er nou niet?

0: Kings of Leon op Q-Music, You Somebody. De hele ochtend kun je natuurlijk al je berichten doorsturen. En dat is leuk als die dan beginnen met...
1: Hey, Matty.
0: Nou, dit komt er op een ochtend zomaar al binnen.
2: Hey, Matty. Ik wou even zeggen, ik heb helemaal niks met de Formule 1. Maar echt helemaal niks. Maar ik ga het bijna kijken als ik jou er zo enthousiast over hoor praten. Heerlijk.
1: Hey, Matty. Net aangekomen in Brazilië, in Natal. Heerlijk om 3:30 s'nachts naar de ochtendshow te kunnen luisteren.
3: Hey, Matty. Wat begin je toch fucking vroeg.
0: Nou, dat valt in vergelijking allemaal wel mee, hoor. Dat valt allemaal wel mee hoe vroeg Matty begint. Spreek vooral je berichten en vragen in voor Matty de hele ochtend lang. Zo heb ik zelf ook een vraag. Hey, Matty.
4: Ja?
0: Heb je zo even voor Yolanda?
5: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
11: Hey joh, hij is weer terug.
10: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
11: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Denk met de app. Spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
12: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
15: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
20: Nu super
4: superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file van een half uur op langer. Op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorde. Tussen de Botlektunnel en de havens 4052 is een ongeval gebeurd. 4 kilometer file en je vertraging is een half uur.

0: is een tandenborstel van 480 euro.
1: Kiki zegt, blijf op deze plek. En vervolgens sta ik daar alleen op gewoon een swingersfeest. Ik had ook nog een zwarte cape omgedaan.
2: Nee.
3: Ik denk dat het het doorladen is van een M1 Garand uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Twee over half zeven op maandag de 12e van oktober. Goedemorgen Luc.
4: Goedemorgen.
1: Morgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
5: Goedemorgen.
1: Maandag 12 oktober. Heeft Noord-Nederland vakantie?
0: Ja, Noord heeft herfstvakantie.
1: Oké, jongens. Nou, voor de rest van Nederland werkt ze vandaag. Nieuwe week. We zijn de hele week bij je. Ja, opvallend nieuws deze ochtend. Je kan vanaf heden ochtend in een geel vlak gaan staan op Utrecht Centraal. Wat gebeurt er als je in dat gele vlak gaat staan, Annemarie?
0: Nou, dan kan het zomaar zo zijn dat iemand je aanspreekt omdat diegene zin heeft om een praatje te maken. Oh. Dat is in het kader van, de week van het praatje, waarin mensen gestimuleerd worden om een beetje een praatje te maken met een onbekende. Sommige mensen hebben daar behoefte aan, maar durven het niet. Nou, en dat gele vlak, dan weet je in ieder geval, nou, de ander heeft er ook zin in, want je gaat er echt bewust in staan om met een onbekende een praatje te maken.
1: Zou jij erin gaan staan?
0: Nee.
1: Zou jij erin gaan staan?
4: Nee.
1: Oh, nee.
0: Jij, Luc. Ik zie jou nogal
1: zo. Ja, ik zie jou zo staan, Luc.
4: Ja, dat ligt wel aan de dag. Want ik vind het ook lekker om gewoon met een hele grote koptelefoon op de trein in te gaan en dan duidelijk uit te stralen. Ik heb vandaag geen behoefte aan een gesprek.
1: Is er ook een zwart vak dat je denkt, ik wil geen getetter aan mijn oren?
0: Dat is de stiltecoupé.
1: Ja, dat is de stiltecoupé. Ja, precies, ja. We dachten, nou, misschien leuk om dat ook even op de radio te doen. Het is de week van het praatje, dus...
6: Hey, Mattie.
7: Hey, Mattie.
8: Hey, Mattie.
7: Hey.
8: Heb je even?
1: Ja, en er hoeven dus niet hele verheffende gesprekken te zijn in dat gele vak.
0: Absoluut niet.
1: Dus hier ook niet. Hallo, Erik, goedemorgen.
9: Hey, Mattie.
1: Hey, goedemorgen, jongen. Zo, hoe was je weekend?
9: Ja, lekker druk, gezellig, van alles en nog wat. Waar zal ik eens beginnen, joh? Vrijdagavond begonnen met een leuk bruiloftje draaien. Dat doe ik ook een beetje als DJ, dus ik probeer een beetje de Mattie van het Oosten uit te hangen. in de buurt van Denenkamp, een beetje het oergebied waar jouw Kiki vandaan komt.
1: Ja, absoluut. Het oergebied.
9: Beter wordt het niet.
1: Ja, wat goed zeg.
9: Nee,
1: hey, joh. Hey, en wat draai je dan, Erik?
9: Joh, van alles wat ze me horen willen. Een beetje een bruiloft blijft toch een ordinaire visite waar gewoon van alles gedraaid wordt voor jong en oud. Zwaai alle kanten op. Ik bedoel, het Nederlandstalige lied, dat weet je ook. Dat gaat er goed in op het moment.
1: Absoluut.
9: En ik laat de mensen ook wel de keuze. Weet je wel, een beetje zoals Piano House, van die bierveeltjes kunnen ze nummers aanvragen. De helft daarvan gooi ik natuurlijk over de schutting, want dat is natuurlijk rampzalig. En de andere helft denk ik, nou, best gezellig.
1: Ja.
9: Dan wordt het wel een feestje.
1: Ja. Hey, een praatje maken met jou gaat heel makkelijk.
9: Ja, dat is een deel van het vak, hè?
1: Ja, dat begrijp ik ook. Ja.
9: We moeten mensen een beetje entertainen, man.
1: Ja, heel goed, heel goed. Hé, werkt ze vandaag, Erik? Dankjewel.
9: Komt helemaal goed.
1: Hoi, Jolanda, goedemorgen.
10: Hey, Mattie.
1: Hey, goedemorgen. Potverdikkie, wat een gezellige praatjesmakers allemaal. Waarom ben jij zo vrolijk, Jolanda?
10: Ik ben gisteren oma geworden.
1: Nou, wat leuk. Ach. Voor het eerst.
10: Ja.
1: Oh. Hoe heet ze?
10: Hij heet Luc.
1: Oh, wat heb je gedaan? Meen je niet, zeg.
4: Vernoemd naar de enige echte.
10: Ja, Luc Anthony. Mijn dochter heet Angelique en mijn schoonzoon heet Tony. En als je dat bij elkaar voegt, heb je Anthony. Luc Anthony.
1: Nou, wat leuk. En heb je Luc Anthony al gezien?
10: Ja, heel lang leven de moderne wereld via de app.
1: Oh, wat goed. En je bent niet even langs geweest?
10: Nee, ze is heel snel bevallen, dus die was helemaal kapot. Oh. En als ze dan thuis komt, dan heeft ze een hond, twee katten, twee slangen en een gekko.
1: Hé, wat?
10: Ja, ze is dierenartsassistente.
1: Oh, oké.
0: Maar die heeft niet even de deur uitgedaan voor de kraamtijd.
10: Nee. Mijn zoon is er gisterenochtend om 6:30 naartoe gereden. Die heeft op de dierenbender gepast. Ja, het is dierenartsassistent, dus ja, wat verwacht je?
1: Ja.
10: En die is daar waarschijnlijk gebleven. Ik weet niet of hij er geslapen heeft, maar ja, die zijn thuisgekomen. En ja, weet je, vooral honden en katten moeten natuurlijk wennen.
1: Ja,
10: en
1: precies, ja.
10: Ik ben de grootste kat ever, dus ja, het luipaard wacht wel even.
1: Ja, hey, jeetje, die Luc die gaat opgroeien als een soort van Mowgli in Jungle Book, joh. Tussen de beesten, fantastisch. Ja. Wordt heel erg leuk. Ja, heel leuk.
10: Dat kon ook niet anders, dus ik had eigenlijk gehoopt dat hij 4 oktober werd geboren.
1: Ja.
10: Nee, Ik heb het grapje al klaar. Gisteren was het toch coming out day?
1: Ja, zeker.
10: Nou, dat heb je letterlijk genomen.
1: Jolanda, heel veel geluk gewenst, hè?
10: Dankjewel.
1: Hoi. Oh, wat ongelooflijk leuk, zeg. Nou, praatje maken lukt u wel. Ja, morgens om 7:30. Hey, en als je nou echt verlegen zit om een praatje, dan is dit ook altijd een goede zin om tegen een ander te zeggen. Weet je al wat het geluid is? We hebben 2 hints achter de rug met 180 foute antwoorden. Jongens, ik denk dat een beetje overzicht belangrijk is. Een beetje orde in de chaos. Ik heb iemand gevonden die ons dat kan geven. En die persoon die hoor je binnen 7 minuten.

0: Music en Say It Right. Geluid is waard 30.000 euro. 30.000 euro. Ongelooflijk, wat een megabedrag. Straks om 9:30 een nieuwe ronde. Ja, er zijn inmiddels 2 hints gegeven. Hint nummer 1 was Bram Krikke die aan het speeddaten was. En hint nummer 2 was Bram Krikke die aan het pottenbakken was. Je vindt de hints op qmusic.nl en in de app. Nu is natuurlijk ook een beetje de vraag, het is zo verwarrend, wat is nou de overeenkomst tussen die 2 hints? Dat is een latu proces.
1: Bram Krikke.
0: Dat sowieso. Maar welke laag zien wij nog niet?
1: Oh.
0: Luc, ik heb iemand voor ons die ons dat kan vertellen.
1: Ja?
0: Het is een dame.
1: Ja?
0: Het is iemand die is inmiddels gehaat en geliefd.
1: Oh nee.
0: In dit programma, vooral door mij. Hey chat, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: hallo.
2: Hi.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Hi. Hey, even een vraagje. We hebben nu dus 2 hints gehad voor het geluid. En hint nummer 1 was Bram Krikke die aan het speeddaten was.
2: Oh, ja, dat was het.
0: Ja, en hint nummer 2 was Bram Krikke die aan het pottenbakken was.
2: Oh, pottenbakken.
0: Ja.
2: Oké, maar ik denk dat ik het geluid weet. Maar mag ik nog 1 hint?
0: Nee, dat waren ze.
2: Dat was het.
0: Dat was het.
2: Oké.
0: Ja. Dus, wat denk je nu dat het is?
2: Ik denk dat het pottenbakken is.
0: Nee, dat was de hint. Dat is natuurlijk nooit het antwoord.
2: Oh, ja. Oké, is het... Oh.
0: Maar zeg gewoon, wat is de overeenkomst tussen pottenbakken en een speeddate?
2: Ik denk wel dat het...
0: Heb je ook last van de maandag of zo?
2: Ja, dat heb ik ook wel, ja.
0: Ja.
2: Ik denk dat... te maken heeft met iets wat we allemaal wel elke dag doen.
0: Goed zo. Nou, dat weten we eigenlijk al 17 jaar lang. Dankjewel. En fijne maandag.
2: Fijne maandag.

0: Music. En A Sky Full of Stars. Maandagochtend, mocht je vandaag een collega missen op het werk, die is dan denk ik gisteren in slaap gevallen tijdens de Formule 1 en nog steeds niet wakker.
1: Nou ja, was het zo? Max heeft gewonnen, toch?
0: Ja, dat
1: Max
0: Verstappen. Nee, het is absoluut. Het is
2: Max Verstappen, ja.
1: Max Verstappen bovenaan ons klassement.
0: Nee, Max Verstappen heeft gewonnen.
1: Ja.
0: Nee, heel goed. voor Red Bull is het lek boven. Heel goed. En ik verwacht daar ook nog heel veel van de rest van het jaar nog. En ook volgend jaar. Ja, als hij zo blijft presteren, dan vieren we volgend jaar gewoon het vijfde kampioenschap van Max Verstappen. Maar verder, ja, Singapore, dat was gewoon echt saai. Ik heb er nog een foto op Instagram gezet. Ik lag gewoon in diepe rusten. Ik lag gewoon keihard in een remslaap.
1: Dus het is eigenlijk beter dat Max niet wint, want dan is het altijd spannender.
2: Mag ik iets zeggen over die foto?
0: Ja, zeker.
2: Want die verscheen eerst in onze groepsapp, want die was gemaakt door jouw liefde Kiki natuurlijk, want jij lag te slapen. Nou, ik schrok toch even.
0: Ja, jij ging al bloemen bestellen.
2: Nou, bijna wel, want dat was bijna afgedekt. Ja. Ik kwam alleen dat hoofd kwam nog zo boven het dekentje uit. Ik dacht, wat is hier gebeurd?
0: Ja, klopt. Ja, ik was in diepe... Ja, ik vond het zo saai. Er zat overigens wel één leuk moment in. Dat had te maken met de boordradio van Max. Die deed het niet. Dus in zijn microfoontje zit natuurlijk een... of in zijn helm zit een microfoontje. Ja, allemaal kraken. De verbinding kwam niet tot stand. Toen wilde Jean-Pierre, dat is zijn race engineer, vanuit de pitmuur vragen. Van joh, Max. Sorry, het is maandag. Op het moment dat er nu een safety car komt, zou je dan willen pitten? Zou je nieuwe banden willen hebben? Ja, Max kon natuurlijk niks zeggen. Dus Jean-Pierre had een andere oplossing.
3: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tire, sir. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio. Try to say something. Okay, mate. Understood. Thank you.
0: Ja, toch om gelachen.
1: Ja, leuk.
0: Heel erg leuk.
1: Leuk.
0: Hey, zometeen na 7 uur wil ik het graag even hebben over wat je allerleukste moment van het weekend was. Luc, Annemarie, denk ook even na. Je allerleukste moment van het weekend. Dan ga ik die van mij ook delen. Ik had zo'n leuk moment. Ik heb namelijk voor het eerst fanmail in mijn handen gekregen. En wel van een heel lief meisje van 6. Die gaf mij fanmail. Het mooie was, op die fanmail stond niet mijn naam.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die

En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

0: van Bruggen.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
1: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
2: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
1: Oei, ik voel de bui al hangen.
2: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
1: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
3: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
4: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
5: Langer mee doen is goedkoper.
4: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
21: Verzekeringsgedoe? Nee!

0: kunnen door.
1: Direct door. Allianz Direct.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 30.000 euro.
3: Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
4: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
6: Goedemorgen. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel van de zaak beschadigd. Bewoners in de buurt moeten uit voorzorg even hun huis uit. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Afgelopen zomer waren er bij meerdere kapperszaken in Vlaardingen incidenten. Volgens Rijnmond was er zelfs sprake van een kappersoorlog. Het zou allemaal draaien om oneerlijke concurrentie. Een heftig verkeersongeluk in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beelden is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegelopen met een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. En de hete zomer was voor deze mensen de reden om in actie te komen.
7: Ik denk dat ik deze zomer voor het eerst het gevoel had dat het ook echt aan mijzelf reikte, de klimaatcrisis.
8: Ik heb wel het gevoel dat de opkomst groter is, inderdaad, omdat het lokaal hier in België ook wel echt voelbaar is geweest deze zomer.
6: Hoorde je bij de VRT. De demonstranten willen onder meer dat olie- en gasbedrijven zwaarder worden belast. En op het strand van Scheveningen is gisteren urenlang onderzoek gedaan naar een verdacht object dat was aangespoeld. De politie was bang dat het om een oude zeemijn ging. Een deel van het strand werd meteen afgezet. Een explosieve opruimingsdienst kwam erbij. Uiteindelijk viel het allemaal mee. Het was een grote stalen bal, mogelijk van een oude boei. En weer dan van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder krijgen we een mix van zon en wolken. Niet koud, graadje of 17.
4: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 50 minuten of langer. Dat is op de A15, Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen Benelux en de havens 4.5200 is een defect voertuig op de weg. 7 kilometer file, je vertraging is 55 minuten. Dit is Q-Music, het radiostation van het Foute Uur. En natuurlijk de Foute Party. Afgelopen jaar stonden wij in het PSV-stadion. Een paar maanden geleden in Eindhoven. Nu is het ding, we noemden dat de Big One. Maar de Big One wordt nog bigger.
3: Q-Music.
9: Hey, Mattie.
4: Deze ochtend hoor je waar de Foute Party plaatsvindt volgend jaar, inclusief de line-up. En dit is Temper City.

0: Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Annemarie, wat was jouw leukste moment van het weekend?
2: Nou, ik kan je zeggen, ik heb serieus de mooiste regenboog gezien die ik nou ooit heb gezien in mijn leven.
0: Oh, zo'n hele afgepolijste, zo'n volledige...
2: Nou, het leek wel een sprookje waar ik in zat.
0: Mooi.
2: Ja, het was in Enschede, ik was met mijn schoonouders, die wonen hoog. Dus we hadden heel goed uitzicht. Ik heb er ook een mooie foto van gemaakt, al zeg ik het zelf met mijn camera die erg slecht is. Maar de regenboog die knalde er doorheen.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Overigens over het weer gesproken. Het is, als je nu naar buiten gaat, voelbaar najaar is begonnen. Ja. Het is echt jassie-dassie.
2: Het is nu nog koud. Het wordt later wel wat warmer, hoor. 17 graden.
0: Luc, wat was het mooiste moment van het weekend?
1: Oeh, ik had zaterdagmiddag een wijnproeverij met mijn hele familie en nog een bevriende familie erbij. Dat was erg gezellig.
0: Leuk.
1: En was er een wijnboer. Ik denk dat hij of uit Italië kwam of uit Frankrijk. Die werkte dan in Nederland. Die ging dan uitleggen over hoe die wijnen gemaakt worden. En dan proef je een beetje en dan kijk je een beetje serieus.
0: Ja, ze zijn jou wel toevertrouwd.
1: Ik heb eigenlijk alleen nooit geen idee wat ze nou zeggen. Ik snap het nooit. Ik heb al een paar keer zo'n wijnproeverij gehad. Want het is een gezellige manier om samen te komen. Een beetje te borrelen, bij te kletsen. Maar ja, dan heb je verschillende soorten druiven. Verschillende soorten houtvaten. Waar ze op verschillende lengtes van tijd in zo'n vat moeten zitten. Wanneer is iets wit, wanneer is iets rood. Hoe maak je dat precies? Nou, is er een pers? Er is ook geen pers. Er is vacuüm, wordt er gezogen, ook weer niet.
0: Ja,
1: ik begrijp het niet.
0: Nee, true.
1: Ja,
2: maar vraag ook niet van wat vind je lekker, dat kun je ook niet echt...
1: Dat kan ik ook niet.
0: Nee,
1: en dan stop je neus in het glas en zeg je, nou, ik ruik hout en vanille. Zeggen ze heel goed, maar mijn buurman zegt dan, ik ruik bosbes. En een stuk schors, zeg ja, ook goed, ook goed.
0: Ik merk ook hoe verder in de proeverij, hoe minder ik tijd heb voor de achtergrondinfo bij het wijntje. Dus op het moment dat je bij wijntje 6 zit, dan denk ik alleen maar, schenk in.
1: Ja,
0: schenk in.
2: Maar jij spuugt dan niet uit. Jij spuugt niet terug in zo'n emmer.
0: Nee, vind ik zonde.
2: Nee,
0: vind ik zonde. Ja,
2: dat is echt wel lam.
0: Kiki, wat was het leukste moment van het weekend?
3: Gooise Vrouwen stond online.
0: Oh, Gooise Vrouwen staat online. Eindelijk. Ik heb meegekeken met jou. Toch wel weer echt gelachen.
3: Echt genieten.
0: Ja,
3: het is echt
0: genieten.
3: Top.
0: Echt top. Even een leuk stukje uit de Gooise Vrouwen, zonder al te veel spoilers te geven.
3: Ja, ja. Nou, wat ik heel grappig vond, is Tante Cor, die is natuurlijk sowieso heel grappig. Zij krijgt een aanrijding met een hele chique Gooise vrouw. En die vrouw die begint een beetje moeilijk te doen.
4: Jij bent echt zo'n augurkje, hè?
5: Pardon?
4: Nou, zo in azijn verdronken, zure Gooise trut hola, die zichzelf beter voelt dan een ander, ondanks het feit dat ze geen leven heeft en bij gebrek aan beter het stiekempjes moet hebben van dit soort kleine botsingjes. Kijk, nou, die mensen hebben wel een leven. Heb ik toevallig ook. Dus als je het niet heel erg vindt, dan gaan wij door.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, jongens, veel plezier met het nieuwe seizoen van Gooise Vrouwen. Ja, mijn mooiste moment van het weekend was afgelopen vrijdagavond. Ik zat even in de kroeg in Rotterdam. Toen werd ik op mijn rug getikt. Het stond daar een heel lief meisje van, ik denk een jaar of 6. Ik zat in mijn eentje in de kroeg, een beetje het leven te overdenken. 8,5 liter bier. Achter een halve liter bier.
2: Oh, ik dacht, je zei 8,5 liter bier. Zo, nee. 8,5 liter
0: dat bier. Is misschien ook wel gewoon.
2: Ja.
1: Lekker.
0: En toen kreeg ik een hele mooie tekening van haar. Nou, dat vond ik zo lief. En ik kijk naar die tekening. En daar staat... Hey, Motti.
1: Motti.
0: Hey, Motti. Hey, Motti. Toen liep ze weg. En toen zei ik, dankjewel. En ze zei niks terug. En toen liep ze naar het tafeltje waar haar ouders zaten. En toen zag ik daar een beetje gebakken lei. Toen vlogen er allerlei veel stiften de lucht in. Toen kwam ze weer terug. Ze kreeg weer een tekening. Hey, Matti.
1: Ah,
0: dat vond ik zo lief.
1: Kijk,
0: tekening heb ik opgehangen naast alle tekeningen van Jip.
1: Succes bij de vrouwen dus dit weekend gehad. Lekker, man.
0: Ja,
1: hey.
0: Goed, ja, lekker. Overigens ook een geluksmomentje van afgelopen weekend. Dat was om 3:50 tijdens de top 40 met Domien. Toen hoorde ik dat het allerleukste liedje van dit moment Alarmschijf is geworden. En ik weet zeker, jij bent er ook blij mee.
6: De Q-Music. Alarmschijf.
7: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Heerlijk, mijn gebeden zijn verhoord. Jamie Miller is de alarmschijf deze week. Je hoort hem extra vaak met Baby Doll. Het is 2026. Het is een tijd waarin alles uitlekt. Niks of niemand is meer veilig voor juice channels, roddelpers. Er zijn geen grenzen meer. En dus kun je beter de vlucht naar voren nemen.
1: Wat heb je nou weer gedaan?
0: Nee, het gaat over Annemarie.
1: Oh.
0: Die wil zometeen opbiechten dat ze valsheid in geschrift heeft gepleegd.

0: Agostinho Back to Music en L'amour toujours. Ja, we nemen dus de vlucht naar voren. Annemarie die heeft iets op te biechten. Ik zei net, ze heeft valsheid in geschriften gepleegd.
1: Ja.
0: Is wel sprake van.
1: Ja, is wel sprake van.
0: Ja. Nou, voor de draad ermee, wat is er gebeurd?
1: Ja, ik wil het even van me afpraten. Ook, ja, ik ben ook vooral op zoek naar medestanders of mensen die het ook wel eens hebben gedaan. Het heeft te maken met de tekening die mijn zoontje eigenlijk had moeten maken. Was afgelopen vrijdag. We gingen op bezoek bij een goede vriendin van mij en die was net verhuisd. En ik vroeg aan haar van, nou, heb je nog iets nodig voor je huis? Kan ik iets voor je meebrengen? Dan koop ik dat. Zei ze, nee joh, dat hoeft allemaal niet. Maar weet je wat ik wel leuk zou vinden? Een leuke tekening die Jules heeft gemaakt. Dan plak ik die als eerste op in mijn nieuwe huis.
2: Wat lief.
1: Dacht ik, nou, dat kan geregeld worden natuurlijk. Toch, ja, goedkoop vanaf. Ik had er ook een bon bij gedaan. Maar toch, ik had het leuk opleuken met een tekening van Jules. Dus wij vrijdagochtend zouden naar haar woning gaan. En we gaan met de tram. Maar ik had een beetje haast. En je weet, met een peuter van anderhalf gaat alles twee keer zo traag. En niks gaat zoals het moet. Dus hij had eigenlijk geen zin om weg te gaan. En ik wilde dat hij die tekening zou maken. Dus ik zet hem met alle pijn en moeite in zijn stoel. En ik leg een wit vel voor hem neer met zijn dikke wasco-krijten, weet je wel. Die hebben kinderen van anderhalf, want dan stoppen ze die niet in de mond.
0: Ik voel tot nu toe heel veel dwang.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Hij had echt geen zin. Hij begon te gillen. En hij dacht, laat me gewoon met mijn kiepwagen spelen. Kan mij het rotten dat tante Kat een nieuw huis heeft, weet je wel. Ik zag het gewoon in zijn ogen.
0: Dit zijn de grootste kunstenaars. Die komt het pas uit op het moment dat je zin hebt, hè?
1: Nou, bij hem niet, hoor. Ik weet al wel, dit wordt niet per se een creatieve jongen. Die vindt dat ook op de crash niet zo boeiend, heb ik het idee. Nou goed, hij weigerde. En ik dacht, ja, god, we moeten die tram halen. En ik moet die tekening hebben natuurlijk. Maar met een overstuur jongetje wil ik ook niet naar buiten. Ik dacht, nou, ik haal hem maar uit. Even rustig worden. He, koekje, prima. We gaan maar naar de wagen lopen. Ik dacht, doe het zelf wel. Dus wat doe ik? Ik doe zo hard. Ook gek hoor. Doe een hand voor mijn ogen. En ik zet zo blind een paar krassen op die tekening. En ik zet erboven. Jules, oktober 2026. Zo heb zij die tekening.
0: Maar heb je dit verteld?
1: Aan haar. Dit heb ik niet verteld aan haar. Maar ik weet dat ze wel eens luistert.
0: Dus bij deze. Heeft ze hem opgehangen?
1: Ja, ze vond het hem prachtig.
0: Dus bij deze kat, de tekening die hangt.
1: Ja, het is geen echte.
3: Ah, maar je bent niet de enige hoor. Want Linda Beving, die hebt nu al, dat heb ik ook vaker gedaan. Lekker krassen op papier en weggeven.
1: Nou, dat hoop ik dus een beetje. Ik bedoel, het is niet helemaal eerlijk. Maar soms moet je wat, weet je wel. Want ja, dan gaat het niet. Bij de opvang vraag ik me ook wel eens af of al die werkjes zelf worden gemaakt.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hoor, als ze het een beetje hier, aandikken.
3: Sabine app nu. Ja, wat erg. Ik heb het ook wel eens op mijn werk gedaan in de kinderopvang.
1: Kijk,
0: gebeurt daar gewoon. Ah, joh, er zit zoveel vals spul tussen. Echt,
3: en die gaan later ook allemaal Picasso's en Van Gogh's vervalsen. Hè? Dat begint al hier.
0: Precies. Het is 9:30. Annemarie, je hebt zometeen nieuws. En dat gaat over boodschappen.
1: Ja, er is een grote storing bij Albert Heijn met vervelende gevolgen.
0: Hoor je zometeen na Morgan Wallen.

0: Morgan Wallen en Tate McRae. Annemarie, jij zocht medestanders. Mensen die ook wel eens een tekening van zijn of haar kind hebben vervalst. Ja. Hallo Nieltje.
1: Hi.
0: Nou, je bent een van de velen die naar voren stapt. een van de velen. Wat heb jij wel eens gedaan?
1: Ik heb wel eens een oude tekening van het prikbord afgehaald. En daar de datum van de verjaardag opgeschreven en de naam van het kind.
0: Dus je pakt een oude tekening.
1: Ja.
0: Dan zet je een nieuwe datum boven.
1: Ja.
0: Ja. En dan heb je eigenlijk in principe weer nieuw werk.
1: Een nieuw werk, ja. Iedereen hadden dat toch niet gezien. En ik dacht, nou, dan hebben we ook geen gedoe.
2: Ja, want waarom doe je dat dan? Omdat je dan je kind geen zin heeft? Of dat je denkt, nou, ik heb er zelf eigenlijk geen zin in?
1: Nee, die had er helemaal geen zin in. Ik heb twee jongens en een meisje. En die jongens houden echt niet van tekenen.
0: Nee.
1: En die hadden een hele mooie tekening gemaakt op school een keer. En toen wel met aandacht. Dus toen dacht ik, weet je wat, dan zet ik daar gewoon de datum op.
0: Juist.
1: En hebben ze een hele mooie tekening gemaakt.
3: Alles bewaren dus.
0: Is bij deze de tip. Ja. Hey, Nieltje, bij welke supermarkt doe je boodschappen?
1: Bij de Netto-Rama.
0: Bij de Netto-Rama?
1: Ja.
0: Oké, ik ken dat helemaal niet, de Netto-Rama. In welke streek woon jij?
1: In Brabant,
0: oh.
1: In de omgeving van Den Bosch.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan word jij vandaag ontspring jij de dans. Want de Albert Heijn is gehackt? Of is er een storing, Annemarie?
2: Nee, er gaan verhalen dat ze mogelijk gehackt zijn. Maar dat is zeker niet het officiële nieuws. Dus ik hou maar bij de feiten. Er is gewoon een grote storing bij Albert Heijn.
0: Okay.
2: Waardoor de website en de app niet bereikbaar zijn.
0: Okay, zometeen spreken wij Bas. Hij is supermarktmanager in een van die Albert Heijns. En die kan je precies vertellen wat je er vandaag van gaat merken.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: altijd in je pakket. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
12: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
13: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van 1,5 uur of langer. Dat is op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Bavel en Galder is een ongeval gebeurd. De file is 6 kilometer en je vertraging is 40 minuten.
14: In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Het is niet koud, graadje of 17. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen, met eerst een heftig verkeersongeluk in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten gisteravond 2 auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten 2 mensen gewond. Op beelden is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Er is een grote storing bij Albert Heijn. De website en app van de supermarkt zijn sinds gisteravond niet bereikbaar. Geldt ook voor de sites van Gal en Gal en Ethos. Albert Heijn zegt in een verklaring dat er een IT-incident is geweest.
14: Een IT-incident?
15: Ja, dat is hun officiële verklaring.
14: Ja. Want te zeggen dat je gehackt bent is natuurlijk een beetje pittig, denk ik.
15: Dat weten we dus niet officieel of dat aan de hand is.
14: Hamsters hebben de kabels doorgeknaagd. Is dat het IT-incident?
15: Wel heel romantisch.
14: Hey Bas, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
14: Jij bent supermarktmanager. Wat merk ik als klant ervan deze ochtend, van dit IT-incident?
16: Op dit moment nog niks, want we zijn nog niet open. Maar klanten die gaan in principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Dus de 10% korting.
14: In de app?
16: In de app inderdaad.
14: Ah, ja.
16: Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet. En ook die cadeaukaart van de postcode-trui werkt op het moment niet.
14: Oké.
16: En voor nu staan alle schrapkaartjes. Die laten nog de oude prijzen van vorige week zien.
14: Mm-hmm.
10: Ja, je betaalt bij de kassa wel gewoon de normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen is voor de klant niet echt zichtbaar.
14: Hey, en krijgen jullie nog wel leveringen en zo? Hoe zit het daarmee?
10: Ja, op dit moment krijgen we nog gewoon leveringen. We hebben in ieder geval bevestiging gehad dat we die gewoon krijgen. Dus wel een aangepaste levering, maar op dit moment is daar nog geen verdere informatie over.
14: Oké, hey, dat IT-incident, we zullen het dan geen hack noemen, want dat wilde Albert Heijn zelf niet. Maar stel nou het ergste worst case scenario, Bas, dat je al je zegels kwijt bent. Kan dat, vind jij?
10: Dat denk ik niet. Ik denk dat Albert Heijn dat prima kan oplossen. Maar daar kan ik verder niks over
14: zeggen. Nee, dat begrijp ik. Oké. Succes daar, Bas. Dankjewel, jongen.
10: Jo, dank je.
14: Goed, hoi. Nou, we houden je het in de gaten, mochten er nog aanvullingen zijn. Jongens, ik ben dit weekend achter het bestaan van een website gekomen. En toen dacht ik, wauw, ik wist niet dat mensen hier zo hard op gingen. Maar ik kom hier denk ik echt nooit meer.

0: Goedemorgen, dit is Kim Music, 8:12 op maandagochtend. Ja, ik heb dit weekend dus voor het eerst fanmail in mijn handen gedrukt gekregen van de fan zelf. Dat was een meisje van 6. Terwijl ik in de kroeg zat, werd ik op mijn rug getikt. En zij gaf mij erop een prachtige tekening met erop de tekst. Hey Motti. Uiteindelijk kreeg ik een nieuwe tekening. Daarop stond dan Hey Matti. Nou, toen was alles weer goed. Ik heb die tekening thuis natuurlijk opgehangen naast alle tekeningen van Jip.
1: Goedemorgen, Matti.
0: Nou, wat blijkt nu? Er gaan heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen. Annemarie heeft alvast de vlucht naar voren gedaan. Die heeft gezegd, ik wilde eigenlijk Jules een tekening laten maken voor een vriendin die een nieuw huis had betrokken. Uiteindelijk hangt er nu iets aan de muur, dat heb jij?
2: Ja, dat heb ik zelf bij elkaar gekrast omdat ik geen zin had.
0: De kunstenaar had even geen zin.

0: Nou,
1: hebben ja, al... toen had hij wel zijn paashaas.
0: Maar luister eens.
2: Maar dit vind ik nog een tandje erger. Want ja. Dit is een beetje, dit neigt naar oplichting.
0: Maar hebben al die andere kindjes, die zeg maar met bloed, zweet en tranen die kleurplaten hebben zitten maken, die hebben het opgenomen tegen jou, tegen een volwassene?
1: Nou, het was wel verdeeld in leeftijdscategorieën. Dus er waren er nog een paar die dan wel wat hadden gewonnen.
0: Ja, maar er was toch geen leeftijdscategorie 40 plus voor die kleurplaat, of wel?
1: Nee, dat zat er niet bij. Nee. Ja.
0: Maar goed, wel een chocolade paashaas.
1: Ja.
0: En een vrolijk kind is natuurlijk ook wat waard, Sandra.
1: Ja, zeker weten.
0: Dankjewel voor deze bekentenis. Hallo Sabine.
3: Hoi, hey Matty.
0: Goedemorgen. Vertel eens, wat heb jij te vertellen over dit onderwerp?
3: Nou, ik werk in de kinderopvang en het is soms wel heel makkelijk om, als je bijvoorbeeld een bepaald kind niet meer ziet voor een afscheid of iets, dat je gewoon even zelf een vingerafdrukje of een kras met je linkerhand even zet.
0: Ja, zie je wel. Dit vermoeden wij al.
2: Ja, nou, ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
3: Nee, dat is wel echt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Maar mag dat als je werkt? Dat je als je krap zit bij tijd, dat je het even zelf doet?
3: Ja, eigenlijk natuurlijk niet. Maar ja, soms gaat het even niet anders.
0: Nee. En ben je er goed in geworden inmiddels? Schuilt er een kunst aan jou? Nou, heb je thuis ook een schildezel?
3: Ik, dat niet, maar ik ben er wel heel goed achter gekomen dat mijn linkerhand echt hele lelijke tekeningen kan maken.
0: Ja, je bent in ieder geval niet links als het gaat om tekeningen maken.
3: Nee, precies.
0: Oh, er wordt voor zoveel ouders nu een bubbel doorprikt. Heftig.
3: Ja, sorry. Ja, we
2: doorbreken taboes, hoor.
0: Ja, we doorbreken taboes hier, echt absoluut. Dankjewel Sabine, een fijne dag vandaag, hè?
3: Zelfde,
0: Bertje. Hoi, hoi. Het is de ochtend van de Foute Party. Straks om 9 uur maken wij bekend hoe onze Foute Party nog bigger gaat worden. Wij hadden natuurlijk afgelopen Foute Party een feestje in het PSV-stadion in Eindhoven. Jongens, we gaan nog groter. Met een nog langere line-up. En waar het feestje is en wat die line-up is, hoor je deze ochtend. En dit is Samber. My body isn't ready.

0: Willy William back your music en trompeta, 8:08. Het geluid hoor je zo meteen voor 30.000 euro. Er zijn inmiddels twee hints gegeven. Bram Krikke op speeddate en Bram Krikke die potten bakt. Het lijkt nu wel alsof het antwoord sowieso iets is dat Bram Krikke doet. Dat is niet het geval. Het is slechts de uitvoerder van de hints. Het had eigenlijk iedereen kunnen zijn. Dus het is niet Bram Krikke die zijn snor trimt. Of Bram Krikke die ineens toch denkt, zal ik het lampje maar vervangen. Het is gewoon een handeling die iedereen kan doen. Dus het geluid dat hoor je zo meteen komt er zo aan. En ik zou het na 8:00 even graag willen hebben over de volgende vraag. Kijk jij een film als je weet dat op het einde de hond doodgaat?
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
6: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
5: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
8: Hit it!
10: Voor die 2

0: Speel bewust 18+.
1: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
3: eBoekhouder.nl. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed. Thanks, Bo.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
1: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €30.000.
11: Weet jij al wat het is?
13: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
12: Q. Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
14: Ach, goedemorgen. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident. Voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel gewoon open. Dierentuinen die hun verblijven niet aanpassen om ze diervriendelijker te maken, moeten harder worden aangepakt. Dat wil het kabinet. Nu hebben vooral de dierentuinen die wel hun best doen last van veel regeltjes en papierwerk. Dat zegt de staatssecretaris bij RTL.
15: Het aquarium wil uitbreiden, zijn dierentuin tegen mij. Dan moet je bij de overheid aanleveren met welk formaat kiezelsteen, hoeveel kiezelstenen erin komen. En dan moet iemand dat gaan goedkeuren voor je. En dat is natuurlijk van de zotte.
14: Als dierentuinen zelf niets doen om verblijven te verbeteren, wil het kabinet ze straks ook kunnen dwingen om het wel te doen. Wanneer die nieuwe regels ingaan, is nog niet duidelijk. Opnieuw een raketaanval op een vliegveld in Saoedi-Arabië. 1 persoon is daarbij om het leven gekomen, 11 anderen raakten gewond. De aanval komt opnieuw van de Houthi-rebellen in Jemen. Zaterdag vielen ze het vliegveld ook al aan, toen vielen er 13 doden. Amerika en het Verenigd Koninkrijk waarschuwen ondertussen hun inwoners om niet naar Saoedi-Arabië te vliegen als het niet nodig is. En de marechaussee heeft een man uit Litouwen €24.000 terugbetaald. Nou, de man die viel vorige maand in Venlo dronken in slaap in zijn auto op een parkeerplaats. Nou, de marechaussee kwam even polshoogte nemen en zagen dat hij dus duizenden euro's aan cash bij zich had. €24.000. De man vertelde dat hij de jackpot had gewonnen in het casino. Nou, de agenten geloofden hem niet en namen het geld in beslag. Na onderzoek bleek zijn verhaal toch gewoon waar. En de man heeft het geld nu dus weer terug. Het weer van Buienradar. In het noorden vanochtend nog wat regen. Verder vandaag een mix van zon en wolken. Niet koud. Het wordt een graad of 7.
12: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met 1 file van 35 minuten of langer. Dat is op de A58 Breda richting Tilburg tussen Galder en Bavel. Staat een defect voertuig op de weg. De file is 7 kilometer. Je vertraging 35 minuten.
16: Ja, zo meteen dus even over die vreemde website.
17: Q-Music.
16: Waar ik op terecht kwam, want ik dacht, wow, gaan mensen hier zo hard op? Ik kom hier denk ik nooit meer. Naar Cat's Eye en Animal. Q.

0: Cat Eye. Bij Key Music and Animal. Goedemorgen, 4 over 8, maandag de 12e van oktober. Goedemorgen Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Nou, voor Noord-Nederland is het lekker herfstvakantie. Geniet ervan jongens. Misschien heb ik nog een filmtip. Dat ligt er maar net aan. Oké, dus ik liep dit weekend met Kiki door de stad. En er is een nieuwe film van Brad Pitt. Die heet Heart of the Beast. En Brad Pitt, ja, misschien heb je de trailer al gezien. Die heeft in die film een hond bij zich. Dus ik vraag aan Kiki, zullen we naar die film? Zij zegt, nou, lijkt me hartstikke leuk. Ik zeg, je moet er wel rekening mee houden. De hond gaat dood.
1: Oh.
0: En toen zei zij, waarom? Ik zei, ja, dat is een wetmatigheid. De hond gaat doorgaans altijd dood.
1: Oh, maar dat wist je niet zeker?
0: Nee.
1: Nee, oké.
0: Okay. Ik weet gewoon hoe films werken.
1: Ja.
0: Actiefilms. Gaan altijd de hond dood. Behalve in sommige comedies. Maar doorgaans gaat die hond gewoon dood. Toen zei zij, dat wil ik niet meer. Toen zei ik, maar ik weet niet zeker natuurlijk.
1: Oh, toen krabbelde hij een beetje terug.
0: Of de hond doodgaat. Maar goed, nu is het kwaad al geschied. Ja. Ik wil niet meer mee naar die film. Nee. Nou jongens, wat blijkt? Er is een hele website waarop je kan checken of de hond doodgaat of niet. Er zijn dus meer mensen die niet naar films gaan op het moment dat ze weten dat de hond doodgaat. De hond gaat heel vaak dood. Die film, die filmwebsite, die werd ook besproken door Matthijs van Nieuwkerk. Hij heeft een podcast. De hond van Matthijs is overigens ook overleden. Heel tragisch. Die is overleden door een trein, volgens mij.
1: Oh.
0: En hij heeft het erover met Daphne Schippers. Nou goed, lang verhaal kort. Hij heeft een website waarop je kan lezen of de hond doodgaat of niet.
4: Er is een site, die heet doesthedogdie.com. En ik merk dat ik er zelf best wel vaak naar kijk. Dat als je een boek leest of een film gaat kijken of een serie, en je wil weten of daar een hond in doodgaat of niet,
2: oh ja,
4: dan kan je die site raadplegen. En dat doen ontzettend veel mensen. Want die willen niet, ook al is het fictie, is het gewoon een sprookje bij wijze van spreken, ze willen het niet meer nog een keer meemaken.
0: Ja, ik voel dit niet helemaal. Ik denk, ja, als je nou thuis moet blijven voor iedere film waarin de hond doodgaat.
1: Het is een film ook, hè?
0: Ja, maar ik bedoel, er gaan toch ook mensen dood in films? Dat is net, zo
5: verdrietig. Ik snap het wel, hoor.
0: Wat dan?
5: Maar jij had helemaal niet leuk.
2: Jij had een hond vroeger, toch?
5: Nee.
2: Oh.
5: Maar ik vind het helemaal niet leuk als dieren doodgaan. Dat is helemaal niet leuk.
1: Nee, maar het is gewoon een film.
5: Maar kijk, mensen die kunnen nog kwaad zijn en die hebben dan iets gedaan. Dan denk ik, oké, jij wordt doodgeschoten. Maar het is helemaal niet leuk. Een dier die kan helemaal, die heeft nooit iets fout gedaan, toch? Het is helemaal niet leuk.
0: Hallo, Gabi.
6: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent vrijdag naar die nieuwe film van Brad Pitt geweest.
6: Ja.
0: Even zonder spoilers nog. Wat vond je van de film?
6: Ja, kutfilm.
0: Nou. En waarom?
6: Ja, mijn vriend die belt mij en die zegt ik wil vanavond wat leuks doen. En de bioscoop, lang geleden. Ja, welke? Dus ik kijk naar dat plaatje. Ik zeg, nee, daar ga ik niet heen. En ik zie die hond staan. Ik zeg, ga ik niet naartoe? Jawel, ja, ik wil hem graag zien. Nou, goed, prima. Ik zit in die bioscoop en ik heb die film Hartzie al in mijn hoofd. Hè? Dat is ook zo'n film.
0: Hartzie, dus ja.
6: Maar, ja, hond, zielig, zit bij het treinstation op zijn baasje te wachten. Nou, ik kan nu alweer janken.
0: Ik hoor het aan je, ja.
6: Ja, de stem slaat helemaal over.
0: Ja.
6: Dus bijna die film, ja, van begin tot einde zit huilen. Ik had zo'n hoodie aan en ik was helemaal nat.
0: maar wacht even, Gabi. Want ja, ik voel toch een beetje spoiler aankomen als je verder praat.
6: Ja, je denkt dat die hond doodgaat.
1: Maar heb je dan begint de film en dan begin jij al met huilen omdat je denkt, nou, over 86 minuten zal die wel sterven.
6: Nee, nou, kijk, zonder aan het begin.
0: Wacht. Misschien moeten we de mensen die, want ik ben namelijk wel heel benieuwd waarom je nou op zit te huilen. De mensen die geen spoiler willen, misschien kunnen we die even de tijd geven om weg te zappen. Die moet je wel weer terugkomen, over 5 minuten ongeveer. Ja. 5 à 10 minuten. Dan draaien we even een liedje, dan geven we even mensen de tijd om heel even, als je het echt niet wil weten, weg te zappen. Want dan moet je me zo meteen even uitleggen wat er dan gebeurt in die film, waarom jij zeg maar van begin tot eind zit te huilen.
6: Ja,
0: goed.
6: Ja, ik blijf hangen.

0: Oké, mocht je net de radio aanzetten, wij gaan een film spoilen. En dat is de film Heart of the Beast, de nieuwe film van Brad Pitt. En dat heeft ermee te maken, we hebben het over honden in films die al dan niet doodgaan. Voor sommige mensen, op het moment dat ze weten dat een hond doodgaat in een film, dan willen ze niet meer naar die film. Ik krijg Kiki met geen mogelijkheid meer naar deze film. Want ik heb tegen Kiki gezegd, ga ervan uit dat die hond doodgaat. Toen zei ze, dan wil ik niet meer. Nou, aan de telefoon hoor je Gabi. Haar vriend wilde ook. En Gabi is meegegaan. Nou, die heeft haar hele hoodie zeiknat gejankt. zij zat in de bios en ze is die film gaan kijken. Gabi, we kunnen even vrij praten. Want waarom was jij nou zo in tranen tijdens die film?
1: Ja, in het begin, je weet nog niet echt waar het over gaat. Uiteindelijk blijkt dat ze samen in de Special Forces hebben gezeten en dat de Special Forces hond is.
0: Ja.
1: Zijn de beste maten, iedereen dood behalve hun twee. Dan stort dat vliegtuig neer. Dan denk ik, oh, die hond. Die man maakt me dan nog niet eens uit, maar die hond. Die man die wordt gefilmd, die is levend, die zwemt. En ik denk, oh, die hond, ja, die ligt daar dood in dat bos, ja, janken. Ja, volgens mij was dat de eerste 10 minuten of kwartier al dat gebeurde.
0: Oké, toen moest je al huilen.
1: Ja, toen moest ik al huilen, want die hond is dood. Maar die hond was niet dood. Die hond die kwam weer op zijn pootjes terecht en die leefde weer. Dan kwam er iets volgens mij met die boomstronk, dat die Brad Pitt weer naar beneden viel. En ik dacht, oh, die hond blijft alleen. Die hond blijft alleen. Die man maakte me nog niet eens uit, hè. En ik maar tegen mijn vriend, wat een kutfilm. Huilen. Mijn oren dicht bij dat gevecht met die wolven. Mijn oren dicht, want ik kon dat gejank van die hond niet aanhoren. Aan het einde van de rit ligt die vent daar dood. In dat weiland. Die hond die gaat op zoek naar de weg. Prachtig mooi briefje bij zich. En ik denk alleen maar, waarom gaat dat wijf Brad Pitt nou niet zoeken? Ze kunnen toch niet gescheiden leven?
0: Ja.
1: Eindstand, die hond leeft en Brad Pitt is dood.
0: De hond leeft!
1: Ja, tuurlijk, hartstikke fijn. En bij een hartstikke mooi baasje waarschijnlijk. Maar ik denk, ga die man zoeken. Ga die man zoeken.
0: Want anders is die hond alleen.
1: Ja. Is toch zielig?
0: Wauw. Oh, die zag ik even niet aankomen, zeg.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ze kunnen ook wel een nieuwe website in het leven brengen. Dat is Brad Pitt Died.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar uiteindelijk leeft de hond wel, Gabi. Dus
1: dus het is ook prachtig uiteindelijk. Maar ik liep eruit en ik zeg tegen mijn vriend, waarom zijn ze hem nou niet gaan zoeken? Dat had toch het perfecte einde geweest.
0: Gabi, ik denk dat je me wel een beetje hebt geholpen. Want Kiki, heb jij al meer zin om naar deze film te gaan?
2: Ja hoor, we gaan.
1: Vanavond nog.
0: Ja, vanavond nog. Oh, Gabi, wat heerlijk zeg. Hey, dankjewel voor je verhaal.
1: Yes.
0: Trouwens, Luc heeft nog wel een tip voor je.
3: Ja, als je nog een film wil zien waarin de hond gewoon blijft leven, dan kun je natuurlijk de eerste 3 films van Pirates of the Caribbean lekker kijken. Want om de een of andere reden, die hond met dat witte kleine grijze smoetsige hondje met die sleutels van de gevangenis, die overleeft elke aanval, elk cannibalistisch eiland en elke piraat.
0: Oh, echt zo?
3: Ja, die zie je constant terug opduiken de hele tijd.
1: Dan ga ik vanavond beginnen.

0: B.O.B., Hayley Williams, Backy Music en Airplanes. Vier op een rij komt eraan. Jouw kans op 2.500 euro. Vorige week deed Julian mee. En dat is echt een geweldige gozer. Die ging lekker met 9 vrienden richting Gent. Ze gingen daar echt van alles doen. Een co-cursus. Ze gingen pubgolf doen. En ze gingen karten. Toen zei ik, Julian, helaas, 4 op een rij. Je hebt geen 2.500 euro gewonnen. Je had niet 4 dezelfde associaties. Maar ga in ieder geval op mijn kosten dan even je eerste rondje karten. Dat leek me gewoon leuk. 9 van die jongens daar in Gent. Hartstikke tof. Dus ik heb hem nog even gebeld om te vragen hoe dat was. Ja, jongens, ik zou zeggen, de herfstvakantie is gaande. Nu in Noord-Nederland. Volgende week de rest van Nederland. Misschien is het nog wel een tip, want luister even mee. Dit was dat karten.
1: Ja, dat was zo leuk. En in Gent heb je dus, ja, je wordt hier niet voor gesponsord, maar battle karting in Gent, echt een mega aanrader. Wat was dat gaaf. Normaal ben je aan het karten en dan, rij je ronde en dan doe je je best met je bochtjes maken en alles. Maar dit was een beetje een soort Mario-idee, Mario Kart-idee.
0: Wat lachen.
1: En je hebt dus een hele grote zaal en dan wordt het zeg maar boven worden lampen geprojecteerd op de grond. En dan 3, 2, 1 en dan zie je ineens een baan op de grond geprojecteerd en dan ga je rijden.
0: Maar
1: je hebt ook van die kubussen, daar moet je dus overheen gaan en dan kan je dus een raket krijgen of kan je op elkaar schieten en elke keer als je dan wordt geraakt door elkaar, dan krijg je dus een tijdschaf en dan stopt je kaart. Ja, echt superleuk gedaan.
0: En
1: je hebt ook een boost, dus dan gaat je kaart ineens een stuk sneller. Dat was echt, we hebben zo genoten, je voelt je net een klein kind weer.
0: Hey, maar dit voelt als een soort Mario Kart in real life.
1: Juist, dat is het idee wat ze schetsen.
0: Leuk man. Misschien neem ik wel alsnog vakantie. Hè? 4 op een rij spelen we zo meteen. En Annemarie, wat zit er in het nieuws? Het
2: gaat over een opmerkelijk 112-belletje. En dat kwam van een jongen van 10.
3: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
4: Goed voor het water.
3: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
12: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
13: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
12: Oei, ik voel de bui al hangen.
13: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
12: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
14: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
17: doei doei
16: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijschrift.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
25: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met één file van een uur of langer. Dat is op de A15, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam staat 9 kilometer file. En je vertraging is een uur en 5 minuten.
1: De meeste plekken is het zonnig vandaag. Alleen in het westen is het bewolkt vanmiddag. Het blijft bijna overal droog. Het wordt zo'n 17 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. Online je boodschappen doen bij Albert Heijn gaat eventjes niet. Die is namelijk een IT-storing, zegt Ahold. En de systemen zijn daardoor uitgeschakeld. Ook de app en de sites van Ethos en Gal en Gal liggen eruit. Die vallen onder hetzelfde bedrijf. De fysieke winkels die zijn wel gewoon open. Er is weer nieuws over een horlogeoverval. Het gaat om een 48-jarige man uit Amsterdam die flink is toegetakeld. Hij werd onder meer met een buksbeugel op zijn gezicht geslagen door twee jonge mannen. Die gingen er met zo'n horloge vandoor. Ze gaven ook aan dat hij zijn watchie moest afgeven. Ze dachten dat het horloge misschien wel 300.000 euro waard zou zijn. Maar het was een nep horloge, zegt het slachtoffer in de Telegraaf. Hij heeft nu zelf een beloning van 500 euro uitgereikt voor de gouden tip. Het gebeurt vaker dat mensen worden beroofd van hun horloge. Eerder deze maand overkwam het OJ Gulsen ook al. Bij haar werd met grof geweld ook een horloge van 80.000 euro van haar pols gerukt.
1: Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik keur dit af. Net zoals elke vorm van criminaliteit. Wat alleen wel zo is, is dat sommige dingen in 2026 in de grote stad kunnen niet. Daar kunnen we iets van vinden, maar met een klokje gaan lopen van meer dan 10.000 euro's open en bloot, dat gaat niet. En het uit protest toch doen, daar schiet niemand iets mee op. Dus onder het mom, het moet toch kunnen? Nee, sommige dingen kunnen niet. En dan kun je het beter ook niet doen. En dat heeft niks te maken met victim blaming whatsoever. Ik vind namelijk, nogmaals, ik keur dit ten zeerste af. Alleen, mijn nichtje is bijvoorbeeld aan het studeren in Rio de Janeiro. Daar krijgt zij instructies, ga 's avonds niet na zonsondergang open en bloot op straat lopen, pak altijd een taxi. Kunnen wij van zeggen, dat moet toch kunnen? Nee, gaat niet. Ik heb liever dat ze het niet doet. Ze zeggen daar, nooit je iPhone los in je hand houden, altijd met een touwtje om je nek. Moet toch kunnen? Ja, gaat niet. Dus niet doen. Hetzelfde geldt voor die klokjes. Het gaat niet.
3: Maar hou jij daar rekening mee als je met dingen naar buiten gaat? Hetzelfde geldt, kun je zeggen, van mensen met bijvoorbeeld een dikke auto of zo. Die worden vaker gestolen of met andere zaken.
1: Ja,
3: dure
1: kijk,
3: tassen.
1: Dure tassen. Ja, dat gaat ook niet. Kijk, ik heb geen dure klokken en geen dure tassen. Maar ja, je loopt een grotere kans. Ja, dat raar is, dat is een ander verhaal,
3: ja,
1: weet je wel.
3: Dat is een kip-ei-verhaal natuurlijk. Ja, het is heel lastig.
1: Ja, maar je hebt je toch soms een beetje te schikken naar een tragisch feit. En dit is het tragische feit. Het gaat niet, dus ik ga het ook niet doen. Ja. Het is trouwens 8:45. Voor alle mensen die een klokje kwijt zijn.
3: Dan nog een opmerkelijk 112-belletje door een jongetje van 10 uit het Brabantse Bladel. Hij had ruzie in de speeltuin, dat meldt de regionale omroep. En daarom had hij eventjes 112 gebeld om het proberen. Waarom, dat weet niemand precies, maar hij moest toch even zijn verhaal kwijt. Eigenlijk. Geen sprake van exceptioneel geweld of iets. Nou goed, de wijkagenten die hebben even een opvoedkundig gesprek met hem gevoerd, samen met zijn moeder. Onterecht het alarmnummer bellen is normaal gesproken strafbaar, hè, maar voor de jongen blijft het bij het gesprek.
1: Kun je daar een boete voor krijgen eigenlijk?
3: Ja, volgens mij, het is goed dat je het zegt, maar volgens mij kan dat dus wel.
1: Nou, niet zo voor een klein ventje natuurlijk.
3: Nee, dat lijkt me wel voor volwassenen zeker het geval. Onnodig of vals bellen, ja, is in ieder geval strafbaar. Je kunt er zeker ook een geldboete voor krijgen. En zelfs een celstraf van maximaal 3 maanden.
1: Zo oké.
4: Celstraf?
1: Ik doe het wel eens, weet je dat ik het wel eens per ongeluk doe in mijn zak? Of als ik mijn telefoon denk half beter hebben.
4: Oh.
1: Dan,
3: gebeurt het veel mensen.
1: Als je op dat zijknopje drukt, dan staat er in één keer een noodoproep. En dan denk ik, oh nee. En dan uit paniek weet je niet waar je moet drukken. Dat heb ik ook heel vaak.
3: Ja, dat is natuurlijk wel weer een ander verhaal dan dat je dus expres de 112 belt om de boel te frustreren. Of met een vals verhaal. Of met een heel klein verhaal. Maar ja. Bij deze jongen was het dus iets met de sisser afgelopen.
1: Zometeen nieuwe ronde, 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. Eens even kijken met wie we vandaag gaan spelen.
5: Mattie.
1: Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Jouw kans op 2.500 euro. 0909 9596.

0: Calvin Harris, Back in Music en Blessings. We gaan 4 op een rij. Dat gaan we doen met Paul uit Berkel en Roderijs. Hey Paul, goedemorgen.
1: Hey Mattie.
0: Zo, daar liep je dan op die kerstshow in het tuincentrum.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wiens idee was dat nou? Van jou of van je vrouw, Paul?
1: Ja, van mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, en was het een hele volledige kerstshow al in volle bloei?
1: Nou, ze waren al niet helemaal, maar het is wel aardig opgebouwd, moet ik zeggen. Ik denk dat er niet heel veel mee hoeft te gebeuren daar.
0: Oké, en wat deed het met jou, Paul? Had je er zin in of dacht je, jemig, Mina?
1: Nou, om eerlijk te zijn, dat laatste, ja.
0: Ja. Ja, heb je wat gekocht of niet?
1: Nee, nog niet. Het was eigenlijk voornamelijk een beetje inspiratie opdoen.
0: Ja.
1: En de grote aankopen die gaan waarschijnlijk binnenkort nog wel gedaan worden.
0: Ja, precies. Want met grote aankopen, ben je dan een persoon die ieder jaar nieuwe ballen koopt? Of wat zijn de grote aankopen dan?
1: Nou, dat is voornamelijk mijn vrouw die tegenwoordig de hobby heeft om een kerstdorp te bouwen.
0: Oh,
1: en dat neemt een heel groot deel van de woonkamer in beslag. En dat wordt steeds gekker.
0: Oh, en hoe ziet het kerstdorp eruit? Want je hebt natuurlijk verschillende soorten en maten.
1: Ja, wat ik zeg, het neemt zeg maar aan de voorkant, begint mijn vrouw dan zeg maar bij de eettafel te bouwen en een dorpje en dat wordt steeds meer uitgebouwd.
0: Ja.
1: En nu begreep ik dat een ander deel van de woonkamer dit jaar ook aangepakt gaat worden. Dus wat ik zeg, het gaat steeds meer in beslag nemen in de woonkamer.
2: Maar heb jij iets te zeggen thuis? Want ja...
1: Ja, voor de rest heb ik best wel wat te vertellen thuis.
3: Wel. Jawel. Andere seizoenen zijn voor jou.
0: Andere seizoenen zijn voor jou. Oké, Paul. Hey, wij gaan 4 op rijden. Paul, je speelt mij als je het goed vindt.
1: Leuk.
0: Hartstikke
1: ja.
0: Goed. Ik ga de studio verlaten en ik leg je in hand van Luc.
4: 4. Ja.
3: We wachten nog heel even tot Mattie de studio heeft verlaten, Paul. En dan krijg je van mij 4 woorden. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie? Dan win je 2.500 euro en een straatstaatsloter. Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
3: Dan komt hier jouw eerste woord. Makkelijk.
1: Moeilijk.
3: Bakker.
1: Slager.
3: Museum. Ik wil nu graag een antwoord, Paul.
1: Dagje uit.
3: Het moet één woord zijn, Paul. Museum.
1: Uitje. Uitje.
3: Uitje. Uitje staat genoteerd. En je laatste woord is Terschelling.
1: Eiland.
3: Zijn deze 4 woorden 2.500 euro waard? Is er zometeen 4 op een rij met Mattie? Kom je in onze eigen Hall of Fame terecht, Paul? Dat gaan we horen na de script. En Will.i.am op Q Music. Hall of Fame.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q Music. Je hoorde The Script en Will I Am Hall of Fame. We zitten midden in 4 op een rij. Dan spelen we vandaag met Paul, 49 jaar, uit Berkel en Roderijs. En dit waren zijn 4 woorden. Makkelijk.
1: Moeilijk.
0: Bakker.
1: Slager.
0: Museum.
1: Uitje.
0: En je laatste woord is Terschelling.
1: Eiland.
0: Mattie die staat op dit moment op de gang. Die heeft de 4 associaties van Paul nog niet gehoord. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen gaan we Mattie terughalen. Maar eerst even bij jou benieuwd. Hoe denk je erover? Want bij museum had je, voor mijn gevoel, gewoon een blackout. Het ging even helemaal in het licht even uit.
2: Ja. Nee, daar ging het precies het licht uit inderdaad. Ja, dus ik was helemaal blanco.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Ik ben bang dat dat een lastige gaat worden. Ik denk dat schilderij eerder gaat genoemd worden dan.
0: Nou, dat komt onder andere heel vaak binnen, schilderij. Maar ook kunst komt nog vaak binnen. Iets wat je terugvindt in het museum. Ja goed, dat zou zomaar kunnen zijn. Dat Mattie ineens een ingeving krijgt en denkt, weet je wat, ik noem gewoon hetzelfde woord. Het is uiteindelijk Mattie's antwoorden waar we naar op zoek gaan. En wat de rest van Nederland vindt, ja, dat kan jou natuurlijk gestolen worden op dit moment.
2: Ja, eens.
0: Dan gaan we hem gewoon binnenhalen. En dan gaan we luisteren naar zijn associaties. De deur gaat open. Daar is Mattie.
3: Ja. Yeah.
0: Mattie, het eerste woord is makkelijk.
3: Moeilijk.
0: Dat is goed. Tweede woord is bakker.
3: Brood.
0: Ai, ai, ai, ai. Nee, de bakker en daarnaast heb je dan altijd in het straatbeeld.
3: Hij heeft veel, de groenteboeren.
0: Want de slager.
3: De slager?
0: De slager.
3: Oh.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Wat had je nog gezegd bij museum?
3: Jaarkaart.
0: Nou, jullie liggen wel op één lijn qua timing voor een blackout.
2: Nou.
0: Voor het woord niet, nee. Daar ging Paul, die ging richting een uitje.
3: Ja. Sorry, ja, wat een moeilijk woord. Ja, ik zit ook nog te denken aan geschiedenis. Museum, ja, lastig, ja.
0: En tot slot hadden we nog Terschelling.
3: Vlieland.
0: Nee, dit was helemaal niks geworden, Paul. Dus, troost je met die gedachte.
2: Nee, ik hoor het.
0: Die 2.500 euro was eigenlijk nooit binnen bereik. Hij was er nooit.
2: Nou ja.
3: Het is niet eens dichtbij geweest, Paul. Wat verschrikkelijk.
2: Ja, beter zo dan op één antwoord.
3: Ja, nee, absoluut, absoluut, Paul. Hey, dankjewel, jongen, voor het meedoen en de werks vandaag.
2: Ja, dankjewel.
3: Goed, hoi. Dit is Q Music. Het is de ochtend van de foute party, The Big One. Die deden wij afgelopen juni in het Philips Stadion in Eindhoven. Ja, The Big One, die kan nog bigger. Aankomend jaar doen wij de Foute Party op een nieuwe locatie voor ons. En we gaan zo meteen de line-up bekendmaken en dus die locatie. Jongens, het is zo ongelooflijk big, kan het niet meer eentje. Zometeen komt Menno mij even vergezellen om de locatie van de Foute Party 2027 bekend te maken. En daarbij de line-up. En die is om je vingers bij af te likken.

0: Left Back Music en Patient Zero. Het laatste nieuws van Annemarie komt eraan. En dus dit.
1: Q-Music Foute Party. The big one. Is getting bigger.
2: M-Line is 25 jaar. En wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Wil je ook thee?
4: Och ja, lekker.
5: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
4: Oh, wat een goede vraag.
6: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Hey joh, hij is weer terug.
3: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
2: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Dit is de laatste week, dus verzilver snel je cadeaukaart... en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Daar heb je Huub, van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
15: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Ik ook niet.
17: Verzekeringsgedoe? Nee.

0: direct door. Allianz Direct.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Het geluid.
11: Het geluid van Q-Music is nu waard
12: €30.000 over een half uurtje. Een nieuwe ronde.

0: Goedemorgen, 1 voor 9, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanslag vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg de man van 26 in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. Het is niet duidelijk hoe lang de grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal gaat duren. De websites, apps en klantenservice zijn momenteel niet te bereiken. En online bestellingen worden voorlopig niet bezorgd. In de app van Albert Heijn is alleen je bonuskaart nog te zien. En ook in de winkel moet je goed opletten, zo vertelde deze supermarktmanager vanochtend aan Mattie.
2: Alle schrapkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon de normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen het is voor de klant niet echt zichtbaar.
1: En wanneer alles weer werkt is dus nog de vraag. Het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. En een aantal televisiespotjes van president Trump mogen niet meer worden uitgezonden. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De reclames werden namelijk betaald met bijna $19 miljoen aan belastinggeld. Dat mag niet. Een van de spotjes had de titel God creëerde Trump. Klein stukje.
3: I need somebody with arms strong enough to rustle the deep state and yet gentle enough to deliver his own grandchild. So God gave us Trump.
1: Nou, Trump zelf heeft nog niet gereageerd op het reclameverbod. Nu weer van buienradar dan. De meeste plekken is het best zonnig vandaag. Alleen in het westen wat bewolking vanmiddag. Blijft overal droog. Wordt zo'n 17 graden.
4: Een hele goede morgen, het Q-music verkeer met 1 file van 50 minuten of langer. De A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West staat 10 kilometer file en je vertraging is daar 50 minuten.
5: Q-music. Hey Mattie.
0: Ja, goedemorgen. Gewoon gecreëerd door mijn vader en moeder. Hallo. Hier is de Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims. The Q Music. Ja, dit is wel echt heel bijzonder. Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij had natuurlijk eigenlijk nog een week vakantie, maar je hebt jouw vakantie onderbroken. Ja. Omdat je hier zo graag bij wilde zijn.
2: Ja, ja, ik dacht eerst wil ik niet, maar toen ik hoorde waar het van was. Oh ja, tuurlijk, dan kom ik eerder terug.
0: Ik snap dat. Ja.
3: Q Music Foute Party. The big one.
0: Ja.
3: Is getting bigger.
0: We moeten het even hebben over de Foute Party van Q Music. Menno, in juni van dit jaar zaten wij in het Philips Stadion in Eindhoven. Dat was de eerste keer dat wij de Foute Party in een stadion hadden.
2: Ja.
0: Ah, die beelden die gaan niet meer snel van ons netvlies, toch?
2: Nee, was vet.
0: Wat een vette ervaring. Ja. En wij dachten, kan het nog groter? Het antwoord bij Q Music is altijd ja. Het kan altijd groter. De Foute Party, the big one, is getting even bigger. Laten we eerst even twee belangrijke vragen beantwoorden voordat we naar de locatie gaan. Menno, wanneer is het?
2: Zaterdag 19 juni 2027.
0: Zaterdag 19 juni 2027. Zet die alvast in je agenda. Volgende vraag. Laten we eens even de line-up doornemen, Menno. En hier moeten wij even gaan pingpongen. Hier moeten wij even samen gaan dansen. Want ik heb jou met een reden gevraagd. Het is namelijk zo'n lange line-up. Ja. Ik kan dat niet in mijn eentje.
2: Nee.
0: Begin jij, begin ik?
2: Ik begin met de eerste naam.
0: Oké, daar gaan we.
2: Paul Elst.

0: Even terug naar de 90's. We zijn ook onwijs trots dat hij erbij is. Jan Smit. Even, we zitten ongeveer...
1: Nee, we zitten nog niet
2: op de helft.
0: We zitten nog niet op de helft.
2: Chips zijn er ook bij.
0: Ook echt een jeugdsentiment. Wie is er ook bij op onze foute party?

0: Misschien heb je de video al voorbij zien komen op onze socials. Daar breekt trouwens Rob Kems van Snollebollekes ook nog even in.
1: Hallo!
2: Hé hey Rob, wat doe jij hier?
1: Ik hoor dat jullie nog op zoek zijn naar een locatie. Denk nou eens na. Het moet fout zijn. En groot. En ik ben erbij. Dan kom je toch maar op één plek uit.
0: Ja, doe eens een gok. Waar denk je dat de foute party is? Stuur die locatie. Is het goed, dan krijg je meteen 2 tickets. En het is niet het distributiecentrum van de Jumbo.
3: Oh,

0: Mulligans!
1: Q Music Fauta Party. The Big One is getting bigger.
2: Ja, zojuist bekendgemaakt dat de Fauta Party terugkomt. En wel op
0: zaterdag 19 juni 2027.
2: Zet dat alvast in je agenda. De grote vraag is alleen, waar gaan we onze Fauta Party vieren? We stonden natuurlijk in het Philips Stadion, maar de Fauta Party is getting even bigger. Hallo Lisette.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo. Zonder dat je het door hebt, sta je voor een grote taak, Lisette. Want als jij jouw gokje gaat geven, we vroegen namelijk, stuur even jouw gok. Waar gaat de Fauta Party plaatsvinden? Als het moment dat jij je gokje zegt, is dat ook meteen de bekendmaking.
4: Ja.
2: Dus ik wil eigenlijk even met je afspreken. Op een gegeven moment zeg ik zometeen, de Fauta Party 2027 is in. En dan kan jij je gok doen. Goed?
3: Ja, helemaal goed.
2: Oké, goed. Nou, de Fauta Party komt dus terug met onder andere Menno.
4: Nou, Paul Elstak, Justin de Wild, Teaspoon, Robert van Hemert, Cascada.
2: En, kom je, Lisette, de Fauta Party is in
3: het Gelderdoom.
2: Het Gelderdoom Arnhem. Lisette?
3: Ja?
2: We gaan naar Gelderdoom.
3: Heel leuk.
2: Dat is toch echt heel leuk. Was dat ook een stille wens voor jou of was het gewoon een gok?
3: Nee, ik had hem wel door met het filmpje.
2: Ja, dat snap ik inderdaad ook wel. Ja, heel veel mensen hadden altijd stiekem al een beetje door. Hè. Hey, ben je wel eens eerder op de Fauta Party geweest?
3: Ja, zeker. Alleen vorig jaar niet. Gigantisch spijt, dus heel blij.
2: Oh, fantastisch. Dus het wordt voor jou de eerste keer in een stadion?
3: Ja, voor in het stadion wel. Ja, ik wilde eerst vorig jaar afwachten. Ik denk, hoe zal het zijn? En toen zag ik al die beelden en toen dacht ik, shit.
2: Ja,
3: ik
2: had hier wat gemist, hè? Ja, toch FOMO, hè? Ja, toch FOMO. Hé, Lisette, jij krijgt 2 tickets voor de Fauta Party!
3: Yay.
2: Ja. Je bent echt de allereerste, dus je staat nu echt nog helemaal vooraan.
4: Ja, in een leeg stadion.
2: Ja.
3: Ik ga ervan staan.
2: Veel plezier alvast, hè?
3: Dankjewel.
2: Ik kan me zomaar voorstellen dat je erbij wil zijn. Menno, vanaf wanneer kunnen we kaarten kopen? Dat is vanaf vrijdag 16 oktober, aankomende vrijdag, om 10 uur via qmusicfoutenparty.nl. En dat is niet het enige.
4: Nee, vanaf nu kun je ze ook gewoon winnen.
2: Vanaf nu, de hele week, op Qmusic, ja. Voor de Fauta Party 2027. En zij zijn er ook bij. Dit is Cascada.

Nike Music, Every Time We Touch. Ook zij zijn erbij op de Foute Party 2027. The Big One. We gaan naar Gelredome Arnhem op 19 juni volgend jaar. Wil je erbij zijn? Je kan vanaf aankomende vrijdag je kaarten kopen via qmusicfouteparty.nl. Maar ze zijn vanaf nu ook te winnen. Hoor je nou iemand van de line-up van de Foute Party? App dan Foute Party, kom je in de uitzending, dan krijg je tickets. Ja, en zo meteen om 9:30 begint het foute uur. Dus het zou toch gek zijn als daar niemand tussen zit van de line-up, toch?

0: Olivia Dean, Becky Music en So Easy. Menno, we gaan het geluid spelen.
1: Ja.
0: Overigens, ik heb vanochtend even aan ChatGPT gevraagd wat nou de overeenkomst is tussen de eerste twee hints. Want hint nummer 1 was Bram Kikker die aan het speeddaten was. Ja. En hint nummer 2 was Bram Kikker die aan het pottenbakken was.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, zit daar behalve Bram Kikker nog een rode draad in? Mm-hmm. Ik heb het even voorgelegd aan mijn, ze is gehaat en geliefd in dit programma, mijn ChatGPT-vrouw.
1: Ja.
0: Ze kwam er niet helemaal uit. Luister even mee.
2: Ik denk dat ik het geluid weet. Maar mag ik nog één hint?
0: Nee, dat waren ze.
2: Dat was het.
0: Dat was het.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Dus, wat denk je nu dat het is?
2: Ik denk dat het pottenbakken is.
0: Nee, dat was de hint. Dat is natuurlijk nooit het antwoord.
2: Oh, ja. Oké, okay, is het... Oh...
0: Ze wisten
1: daar hebben we niks aan.
0: Daar hebben we echt helemaal niks aan. Daar hebben we niks aan. Nee. Mario, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, je hoort
3: het.
0: We hebben jou keihard nodig.
4: Het geluid.
0: Geluid is waard 30.000 euro, Mario.
3: Klinkt lekker, hè?
0: Ja, dat klinkt lekker en dat is gewoon lekker. We zijn 200 foute antwoorden onderweg. En jij gaat een gokje wagen. Wanneer dacht jij, oh, dit zou het wel eens kunnen zijn?
3: Ik begon eigenlijk al te denken bij de eerste hint met Bram. Met zijn datingsprofiel.
0: Ja, met het speeddaten.
3: Met het speeddaten dat het niks werd. Dat het al heel snel zoiets had van het wordt niks.
0: Ja.
3: Dat was al hint 1. Toen had ik al zoiets van volgens mij heeft het iets met een dating te maken. Of een datingsapp.
0: Ja.
3: En toen kwam het pottenbakken. Ja, op ieder potje past een deksel. Dus ja, dan moet je vooral door blijven gaan. Ik dacht naar links swipen op een datingsapp.
0: Het naar links swipen op een datingapp. We gaan eens even luisteren.

0: Tik op ja. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Deze week in de bonus. AH pancakes en poffertjes 24 stuks. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields beefburgers 2 stuks per pak. €2,49. En AH borrelpakjes 3 stuks voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Zon en wolken vandaag en rond de 17 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 17 files. Ik heb 1 file met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen het Limes Aquaduct en Leidschendam 6 kilometer. Vertraging is daar 19 minuten.
11: Het geluid.
10: Mario uit Nijmegen. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Mario, je denkt dat het antwoord is naar links swipen op een dating app?
12: Ja, dat hoop ik.
10: Je zei daarbij, ik heb het zelf nog nooit gedaan.
12: Nee.
10: Is dat echt zo? Mag je vrouw dat niet weten?
12: Nee. Mag me gewoon rustig weten. Ik heb het geen geheim. Nee. Ik heb er nooit op een dating app gezeten. Maar dat is puur op die hands. Ja. En jullie hadden heel veel over daten de laatste tijd. Over die apps.
10: Ja. Dus, okay. Ja. Naar links swipen op een dating app. Mario, de jury heeft meegeluisterd. Het is niet goed.
12: Nee, ik had het ook niet verwacht. Maar ik denk, ja, het was wel op de hens, helaas. Ja. Helaas.
10: Ik moet eerlijk zeggen, ik vond je redenatie ook hartstikke leuk, Mario.
12: Ja. Nou ja, dankjewel daarvoor.
10: Ja, daar ben je alleen geen 30.000 euro mee. Maar het is wel een leuk verhaaltje geweest. Ja.
12: Nou, helaas.
10: En het geluid wordt nu dus dankzij jou 100 euro meer waard.
12: Nou, hartstikke mooi. Dan wens ik de volgende heel veel succes.
10: Hey, sympathiek.
12: Oké.
10: Hoi. Ja, nieuwe waarde van het geluid 30.000 en 100 euro.

0: Waar ben je druk mee? Waar ben je mee bezig? Laat het weten. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo meteen terug.
1: Q Music is proud to be found.
0: Ja, en stem meteen even. Wil je de Bengals of Modern

0: is ingeklokt, die is lekker aan het werk. Gaten in het rooster opvullen en e-learnings maken. Sam van Bruksvoort, die staat in de file op de A58 met het foutuur aan, onderweg naar een vergadering. Harm, die is sloten aan het maaien. Matthijs Hulsman, die heeft een iets mindere dag vandaag.
1: Ik ben vandaag ziek.
0: Ja.
1: Ik kan niet over dat doen. Fijne dag, Mello Barreveld.
0: Dankjewel, Matthijs. Beterschap. Michael, die is hard aan het werk. Die is een taco aan het voorbereiden voor een klant. Jolanda is bezig met het maken van kerstkaarten. Stuurt ze. Sam, die rijdt op de vrachtwagen, heeft het druk vandaag. Maar het foutuur staat lekker aan. En Sanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Sanne, jij bent onderweg naar de Titanic Experience in Utrecht samen met je man.
2: Zeker, ja.
0: Voor je verjaardag, je hebt een fotootje erbij gezet. Voor mij zit je gewoon met een glas champagne. Ja, je zit niet achter het stuur, maar je zit met een glas champagne in de auto.
2: Ja, dat klopt. Ja, alles is geregeld.
0: En je bent ook echt vandaag jarig?
2: Ik ben echt vandaag
0: Dit
2: jarig.
0: Is toch echt een fantastisch. Lekker met een glas champagne om 8:30 's morgens in de auto. Nou, iets leuks.
2: Ja, is nou, mooi. Zeker. Ja, mooi, hè?
0: Staan er nog meer verrassingen op de planning vandaag? Ja, voor zover
2: ja,
0: dat weet natuurlijk.
2: We gaan lekker lunchen.
0: Ja.
2: En dan vanmiddag komen de kinderen weer thuis. En dan eten we lekker een stukje taart.
0: Ja, klinkt heerlijk.
2: Ja.
0: Ja, dan moet ik natuurlijk even voor je zingen op deze heugelijke dag. Jij mag kiezen. Wil je trap, terror, ska, samba, rock, R&B, hard rock, draaiorgel, cowboy, outsiders, happy hardcore, levenslied of après-ski?
2: Ik ga voor outsiders.
0: Jij gaat voor outsiders. Nou, dat is wel even lekker. Dat is Sanne! Woehoe! Nou, hiep de piep! Hoera! Hé, hey, Sanne, ik ga je ook een klein cadeautje opsturen voor je verjaardag. Dat is namelijk mijn koffiecup.
2: Leuk.
0: Dus die komt wel, ja, nog één ding voordat we ophangen.
2: Een hele fijne dag!
0: Ja, in jouw geval...
3: Fijne verjaardag!
0: Geniet ervan, hè?
2: Dank je!

0: Take That en Back for Good.
1: Wat een heerlijk foute uurtje weer.
0: Hey, daar doen we het voor heerlijke foute uurtjes. Iedere ochtend tussen 9:30 en 10:30 op Q-Music. Met nu Laserkraft 3D en Nine Man. Nine Man. Nine Man.
2: Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

0: DJ, mach die Musik aus.
1: Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Lass uns noch ein bisschen.
2: Hey. Ja, ein bisschen tanzen. Ja.
3: Het Foute Uur.
2: Over tanzen gesproken. Alle ins en outs zometeen over de Foute Party, The Big One 2027. Ik ga ook tickets weggeven. De officiële kaartverkoop is vanaf aanstaande vrijdag, maar we geven vanaf nu dus al tickets weg. Kom ik zometeen op terug. Eerst moet jij even aan de slag. Ja, wil je zometeen Kiss met I Was Made For Loving You?

0: klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Kleine tussenstand.
0: Kiss, I Was Made For Loving You, ligt al best wel, ja, best wel flink voor, maar het kan nog veranderen natuurlijk, hè.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: service.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het.

0: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max Pro, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. 2,49. Lekker anders.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 30.100 euro.

0: het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Er is nog altijd veel onduidelijk over de grote IT-storing bij de Albert Heijn. De website en app doen het niet, bestellingen worden niet bezorgd en ook in de winkel zijn er problemen, zegt deze supermarktmanager.
2: Klanten die gaan in principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet en ook die cadeaukaart van de postcode werkt op het moment niet.
1: Nou, die storing is ontstaan, dat is nog onbekend en ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Steeds minder mensen halen de griepprik, dat schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die worden uitgenodigd laat zich vaccineren. Komt onder meer doordat steeds meer mensen denken dat die toch niet helpt. Maar experts benadrukken, dat doet hij wel. Een flinke brand dan in Frankrijk. Daar is de oudste overdekte markt van Parijs afgebrand. Die brand was vannacht. Op beelden is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Er zijn geen gewonden daar. En maken ze een praatje met elkaar. Dat is de boodschap van een speciale actieweek die vandaag begint. En we praten steeds minder. Dat terwijl je er gelukkiger van wordt, legt deze expert uit bij de NOS.
3: Je zag dus echt, zoals we dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op.
1: De expert geeft nog een tip. Als je niet weet waar je over moet praten, begin dan eens over het weer.
0: Nou, Danny, wat voor weer wordt het?
1: Dat is precies wat ik ga doen, inderdaad. Veel zon vandaag en zo'n 17 graden.
0: En hoe gaat het verder met je?
1: Eigenlijk wel goed. Hoe is het met jou, Menno?
0: Ja, ook lekker terug van vakantie.
1: Ja, hoe heb je het gehad?
0: Ja, heerlijk wel. Ja? Dat is echt heerlijk.
1: Je bent lekker bijgekleurd.
0: Ja, ja, bedankt. Ja. Dan de verkeers... Ja, we kunnen nu wel een hele vakantie gaan doornemen. Er zit niemand op te wachten. Mensen willen weten waar de files staan.
1: Oh ja.
0: Ander gespreksonderwerp. Op dit moment 6 files. Het valt reuze mee, hoor. Er is 1 file met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer. Vertraging is daar 54 minuten. Dus als je daar uitkomt, kun je weer gespreksonderwerpen dat je in de langste file stond. Ja. Dan snelheidscontroles op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij 4,2. De A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij 6,7. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,4. En de A30 van Barneveld naar Ede. Controle bij hectometerpaal 18,5. De Baseballs met Umbrella tegenover Lily Allen en Fuck You. Wat is je favo? Stem daarop in de Q-app of op qmusic.nl.
4: Q-Music is proud.

0: Umbrella. Die hebben we dus vandaag niet nodig.
1: Q-Music. Foute Party.
2: The big one.
0: Het blijft namelijk een overwegend droge dag vandaag. Vanmorgen bekendgemaakt alles over de Foute Party 2027. The big one. Even alles op een rij. De locatie. Gelredome, Arnhem. Wanneer? Zaterdag 19 juni 2027. Ja, wie komen er dan allemaal? Nou, de DJ's van Q-Music natuurlijk, logisch. Maar ook Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld en Jesser. Er is één soort ticket, dus je kunt rondlopen en je kunt zitten in het stadion. Wat jij wil, kun je gewoon op het moment kiezen. Weet je wel, de ene keer sta je even voor op het veld, de andere keer ga je even zitten. Het is 16+. En wil je er naartoe? Nou, dat kan. Tickets die gaan komende vrijdag in de verkoop. Vanaf 10 uur. En tot die tijd zijn de tickets te winnen. En natuurlijk ga ik dat ook doen in het foutuur. De artiest die je in de gaten moet houden is Snollebollekes. En die ga je horen na ergens binnen nu en 20 minuten. Hoor je Snollebollekes? Stuur dan Foute Party in de Q-app en wie weet ben je erbij.
3: En dan nu.
0: Chris Cross en Jump.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want godman, een ju.
1: Snollebollekes. Met links-rechts. Een van de namen van de line-up voor de Foute Party. The Big One 2027. Goedemorgen, Q-Music met Menno.
2: Met Esther.
1: Esther.
2: Hi.
1: Jij bent erbij. Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Je wint 2 tickets voor Q-Music Foute Party, The Big One.
2: Cool.
1: Dat is volgend jaar zaterdag 19 juni. In Gelredome Arnhem. En ja, de line-up hebben we natuurlijk al een paar keer doorgenomen. Wil je nog een keer horen wie er allemaal komen optreden? Het is zo'n lijst, joh.
2: Ja, het zijn leuke namen.
1: Ja, nou, Snollebolletjes dus, zei ik net al. Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yeser en natuurlijk de DJ's van Q-Music. En ja, jij bent er ook bij, Esther. Met je plus 1. Dat is toch gezellig? En zo gaan we langzaam het stadion vullen. Hey, tot dan, hè!

Dario G. En Sunshine en Jordan net Esther, die wonnen een van de eerste tickets voor de Foute Party, The Big One, volgend jaar in Gelredome Arnhem op 19 juni. En Nick die stuurt net, kan je die kaart heel de dag dan winnen, Menno? Want aanstaande vrijdag dan start de kaartverkoop, vrijdagochtend 10 uur. Ja, de hele dag in ieder programma moet je een artiest in de gaten houden uit de line-up van de Foute Party. Het foutuur zit er zo goed als op, maar we doen er nog eentje zometeen.

0: klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl.
1: Het geluid.
0: Marilene.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marilene. Het geluid is op dit moment waard 30.100 euro. Ja, er kunnen twee dingen gebeuren. Ja, dat is een heerlijk bedrag. Heb je het in een gedachte al uitgegeven?
2: Ja, zeker.
0: Oh, mogen we ook weten waaraan?
2: Sorry?
0: Mogen we ook weten waaraan je het uit zou geven?
2: Oh ja, een nieuwe auto is zeer.
0: Nieuwe auto? Nou, dan kun je flink
2: mijn dubje is 20 jaar oud, dus die heeft de beste tijd al een beetje gehad.
0: Nou, ik snap het. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of je raadt het geluid zo meteen, of het is fout en dan wordt het 100 euro meer waard. Maar als eerste is misschien makkelijker om daarmee te beginnen. Wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het afschieten van een pijl is met een kruisboog.

0: Κοπιά. Cue Music.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
11: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Jij verdubbelt jouw salaris!
18: Yes, dankjewel!
17: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
18: Ik denk het.
17: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
19: Q sounds better with you.
20: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
21: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Onzekere energiemarkt?
24: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
23: Ik heb zoveel vragen.
24: Welk energiecontract is het beste?
23: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Wie was er aan de beurt?
27: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: met wolken vandaag en niet koud. Graad of 17. Dan de verkeersinformatie. 5 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer file. Vertraging is op dit moment 3 kwartier. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Sorry, dus de andere kant. Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug 5 kilometer. Vertraging is daar 22 minuten.
1: Het geluid.
0: We spelen het geluid met Marilene. Marilene, wat heb je nou naar je moeder gestuurd?
2: Oh, dat ik op de radio was en wat gaan we zeggen, wat gaan we doen?
0: Ja, want je hebt dit samen met je moeder verzonnen, want je zei net, je denkt dat het geluid is het afschieten van een pijl met een kruisboog.
2: Ja, dat dacht ik. En zij dacht weer wat anders. En dan waren we een beetje van, ja, wat gaan we dan zeggen? Wat is het antwoord? Dus...
0: En toen heb je jouw idee doorgedrukt.
2: Ja, vaak moet je bij jezelf blijven. De eerste ingeving is de beste, toch?
0: Nou, dat is vaak wel zo. We gaan het nu horen. Het afschieten van een pijl met een kruisboog. Marilene en je moeder die nu meeluistert. De jury heeft ook meegeluisterd. Het is fout.
2: Ach, helaas.
0: Ja. Je kunt het altijd weer proberen en dan met het ding wat je moeder dacht, hè?
2: Ja, nou gaan we zeker doen. Succes. En succes voor de volgende dag.
0: Hey, sympathiek. Doe je.
2: Doei.
0: Nieuwe waarde van het geluid, €30.200. En daar spelen we over een uur voor.
1: Menno Barreveld.
0: Nog eentje dan.

0: Maneskin en The Loneliest op Q-Music.
1: Zeg Menno.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier de alarmschijf.
2: De Q-Music. Q-Music. Alarmschijf.
3: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Q-Music, Jamie Miller en Baby Doll. Top 40 Classic. Het is 12 oktober vandaag en ik heb de top 40 erbij gepakt van 12 oktober 2001. Daar in die lijst zag ik namelijk de soundtrack staan van deze film.
1: Yesterday, December 7th, 1941.
2: Have you ever seen Pearl Harbor at sunset?
3: Of course.
2: Well, from the air?
4: Just make sure and come back for the both of us, all right?
5: Well, gentlemen, now I can tell you that we're going to Tokyo. And we're gonna bomb it.
0: Ja, de film Pearl Harbor over de vrienden Rafe en Danny. Ze zijn in dienst bij de Amerikaanse luchtmacht. En Evelyn, een verpleegster. En Rafe die wordt verliefd op haar, alleen hij wordt uitgezonden. Danny en Evelyn die komen uiteindelijk bij elkaar. En dan komt Rafe toch terug, levend. Ja, veel tranen hebben gevloeid bij deze oorlogsfilm. En helemaal in combinatie met die soundtrack, want die is namelijk echt heel mooi. Stond in de top 40 van vandaag, maar dan dus in 2001 en is keuze 1. Faith Hill, There You'll Be, stond op 36. Ja, er stond natuurlijk meer in de top 40 op 12 oktober 2001. Op 14 Alcazar, keuze 2 vandaag. Ja, en bovenaan in de top 40 stond Kylie Minogue. Can't Get You Out of My Head. Ja, welke van deze drie vind je het leukst? Laat het weten. Spreek het in de Q-app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen rond 10 over 11.

0: Shanna Spyro en Great Expectation. Zometeen hoor je Afrojack en Ello Black. In My World komt eraan op Q-Music. Ja, en natuurlijk ook het nieuws met Danny.
1: Ja, dingen die je niet zo heel snel zou verwachten. Onze eigen Joost Winkels, hoor je vanavond hier weer. Die zit zo meteen in het nieuws.
0: Joost Winkels in het nieuws?
2: Ja. Ik heb het heel lang geheim moeten houden, maar eindelijk mag ik dan zeggen.
0: Oh, dan hoop ik niet dat hij echt voor je opgepakt wordt.
3: Last year was

0: De Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: Zaterdag 19 juni, Gelredoom, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
2: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
1: Nu, bij Spar in de buurt, kersen, yuzu of carrotcake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus, even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: e-boekhouden.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal 1+1 gratis. Dat ziet er dubbel zo goed uit. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
6: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
6: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
6: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
18: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
23: Het geluid.
24: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.200 euro.

0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Een grote brand in Doesburg in Gelderland. Er zouden meerdere huizen in brand staan, schrijft de Gelderlander. Het vuur ontstond in een hoekhuis, zou daarna zijn overgeslagen. 25 woningen werden in totaal ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. Het is nog altijd veel onduidelijk over de grote IT-storing bij de Albert Heijn. De website en de app liggen plat. Daardoor kunnen bestellingen niet worden bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen, zegt deze supermarktmanager.
2: Klanten die gaan in principe merken dat de persoonlijke bonuskaart niet werkt op dit moment. Sparen en verzilveren van koopzegels gaat niet. En ook die cadeaukaart van de postcode werkt op het moment niet.
1: En hoe die storing is ontstaan, dat is nog onbekend. Ook bij de Ethos en de Gal en Gal zijn er problemen. Dan naar België. Daar rijden veel bussen en treinen niet. Er is een staking. Er wordt actie gevoerd tegen bezuinigingsplannen van het kabinet daar. Ook sommige treinen uit ons land naar België vallen uit. En we weten wie er dit seizoen meedoen aan Expeditie Robinson. Deelnemers zijn net bekendgemaakt. Onder meer Maxime Meiland, Goldbandzanger Boas Kok en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. En ook onze eigen Joost Vinkels, die je vanavond weer hoort in de avondshow, doet mee.
3: Ik heb dit heel lang geheim moeten houden, maar eindelijk mag ik dan zeggen, ik ben dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Het was een ongelooflijk vet avontuur. Maar ja, hoe het allemaal is verlopen, dat zie je dan 1 november 8 uur op RTL 4.
1: Ja, we doen dit seizoen ook bekende mensen uit België mee. Het nieuwe seizoen begint dus op 1 november.
4: Ik ben wel echt benieuwd hoe Joost het gedaan heeft.
1: Ja, dat wordt fantastisch.
4: Echt heel leuk.
1: Het weer nog van Buienradar. Veel zon vandaag. Het wordt zo'n 17 graden.
0: Op dit moment 5 files. 3 files hebben een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken 7 kilometer komt door een ongeluk. Vertraging is 38 minuten. De A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk 3 kilometer. Vertraging 12 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug 6 kilometer. Vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij 4,2. De A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij 6,7. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 112,4.
5: Music. Menno Barreveld.
0: Ja, wat is het geworden? Zo meteen de uitslag in de top 40 classic.

0: Daarbij heb ik de vraag gesteld, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je zo meteen helemaal horen? Maar ja, is lekker gestemd.
1: Oh, die is moeilijk. Maar ik ga toch voor onze Australische queen, Kylie Minogue.
2: Goedemorgen Menno, voor mij is er maar één en dat is altijd Kylie.
3: Doe maar Faith Hill, leuk. Dat is lang geleden.
4: Faith Hill natuurlijk. Heerlijke soundtrack.
5: Hey Menno, altijd Kylie.
6: Faith Hill!
0: Ja, je hoort mensen van Kylie Minogue, mensen van Faith Hill. Hoe is het dan met Alcazar afgelopen? Ja, die hebben niet heel veel stemmen gekregen. 10% van de stemmen voor Alcazar. 33% voor Kylie Minogue en 57% voor Faith Hill. There You'll Be is vandaag de top 40 classics. Mooi liedje, dus ik hou nu mijn mond. Geniet.

Ariana Grande en One Last Time. Menno hier, terug van vakantie. Veel dingen die zijn na 3 weken vakantie gelijk gebleven. Het geluid spelen we nog steeds, zometeen weer. Mijn favoriete barista stond vanmorgen weer mijn flat white te maken. Ik ben ook weer gewoon vergeten mijn ontbijt op te eten tot nu toe. Maar 1 ding is wel veranderd, zag ik. Die Die staat na 15 weken niet meer op 1 in de top 40. Sterker nog, het was vrijdag de snelste zakker van 1 naar 8. Nou, wie staat er wel op 1? Dat nummer ga ik voor 12 uur nog even draaien. Maar nu dus eerst ja, de nummer 8.

0: het geluid. De waarde op dit moment 30.200 euro. Finley uit Amsterdam, goedemorgen.
1: Hi, Menno.
0: Jij hebt een idee voor wat het geluid zou moeten zijn.
1: Yes.
0: Nou, wat denk je?
1: Ik denk dat het iemand is die door een Rolodex bladert.
0: Ja, dus dan is het geluid dus dat je door een Rolodex heen bladeren. Dat hoor je dan.
1: Ja, het is een dat je het inklikt, de letter waar je heen wil, en dat je dan daar naartoe bladert.
0: Oké, ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Hoe oud ben je, Finley?
1: Ik ben 24.
0: Heb jij ooit dan wel eens gewerkt met een Rolodex? Want ik zat erover na te denken. Het is wel een vintage apparaat. Want ik heb er zelfs nooit een gehad. Ik ben een stukje ouder dan jij. Maar het geluid van dus door een Rolodex heen bladeren.
1: Voor mijn tijd. Ja,
0: precies. Ja. Nou, we leggen het voor aan de jury en we horen het zo.

0: op ja. Q Music. Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: En, allang last?
13: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
12: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
13: Ik heb geen idee.
14: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl. Je verdient het.
6: Zon en wolken vandaag, niet heel koud. Het is een graad of 17. 8 files op dit moment, gemeld door Flitsmeister. Eentje met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken 3 kilometer. Vertraging een kwartier.
7: Het geluid.
6: Finley, daar ben je weer.
8: Yes, ik ben er.
6: Ja, ik hoor net dat je bent niet helemaal, je bent niet helemaal fit.
8: Ik heb griep, helaas.
6: Je hebt griep, ja. Och. Ja, weet je wat wel zo is, Finley? Op het moment dat jij natuurlijk het geluid raadt, dan je komt uit Amsterdam, dan had je op de fiets natuurlijk hier naartoe gekund.
8: Ja.
6: Dan moet je dat zieke lijf op de een of andere manier wel hier zien te krijgen natuurlijk.
8: Ja, nou, dan komt het wel goed, denk ik.
6: Dan komt het wel goed, hè? Oké. Okay. Jij zei net dat je denkt dat het, ik heb het even ingekort, door een Rolodex heen bladeren is, het geluid.
8: Ja.
6: De jury heeft natuurlijk meegeluisterd. Door een Rolodex heen bladeren, Finley.
8: Ja.
6: Is fout.
8: Helaas.
6: Ja, jammer. Dankzij jou is het geluid wel 100 euro meer waard. Dus dankjewel namens iedereen natuurlijk.
8: Ik heb hem.
6: Nieuwe waarde is 30.300 euro. Ja, en beterschap voor nu dan, hè?
8: Ja, dank je.
6: Oké, okay, later. Hoi.
8: Yo.
7: Menno Barreveld.
6: Nou, over een uur spelen we weer het geluid. Nu LLM.

0: Infinity 2008. Ik ga nu de nieuwe nummer 1 van Nederland draaien. Want na 15 weken is er een nieuwe nummer 1 in de top 40. Die Die is van de troon gestoten door Suzanne en Freek. En dat mocht Stefan Bouwman aan ze vertellen.
1: Ik ben hier om te vertellen dat Pijnstiller nieuw binnenkomt in de top 40.
2: Nou, leuk.
3: Oh, wat leuk.
1: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Hoe hoog denk je dat hij binnen is gekomen?
2: Ik ga voor linkerrijtje.
1: Doe hem gewoon getallen en dan zeg ik wel stop.
2: 20.
1: Hoger.
3: 10.
1: Hoger.
3: Zo. Okay. 3.
1: Hoger.
2: Nee.
4: 2.
1: Hoger.
3: 1.
1: De nummer 1 van Nederland.
2: Oh, wow.
1: Echt? Gefeliciteerd.
2: Bizar, dankjewel. De

Q-Music. En It's a Kind of Magic. Het is maandagochtend. Hoe was je weekend en wat is je weekendwoord? Dus één woord wat je weekend samenvat. Of het hoogte- of het dieptepunt van je weekend. Mijn woord is verwoest. Nou echt, mijn lieve schatjes. Jessie en James, twee katjes. Ja, die hebben tijdens de vakantie echt de gordijnen herontdekt. Toen ze heel klein waren. Toen klommen ze er wel eens in. Vonden we niet goed. Nou, toen zijn ze ermee gestopt. Ja, tot anderhalf maand geleden ongeveer. Toen zat Jessie er af en toe weer in. Nou, gingen wij die katten weer uithalen. Ja, en nu terug van vakantie hebben ze het een beetje van genomen. Wel echt. Op momenten dat er even niemand in huis was. Echt de lappen stof die hangen eraan. En dan niet de voorkant van de gordijn, zeg maar aan de binnenkant van de kamer. Die is nog wel goed. Maar het zijn van die dubbele gordijnen. Dus achterop zit dan een soort zon weer in genaaid. Ja, dit klinkt echt als een man die iets uitlegt die geen idee heeft. Maar goed, dat dunne zonwerende deel van die gordijnen, dat was door de zon al wat minder goed. Maar dat hebben ze echt helemaal vernield. Dus ja, daar kun je als kat natuurlijk heel lekker in hangen. En dan kun je als soort Tarzan door die gordijnen heen vliegen. Dus ik snap ze wel, maar goed. Total destruction, verwoest dus, is mijn weekendwoord. Maar jouw weekend, hoe was het? Wat is je weekendwoord? Stuur het in de Q-app deze kant op. Misschien ben je zo mijn kandidaat in weekend, het weekend.

0: Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: The Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
3: Zaterdag 19 juni. Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Picht, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Hé joh, hij is weer terug.
13: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
12: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
14: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
15: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
16: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
22: Voor de makers.
24: Praxis. Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
25: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
24: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
25: Wow.
26: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
24: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
27: Vaarwel, zal weer eens regeling. Wat moet ik nu?
28: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
29: Slecht plan.
28: Nee, dan zonneplan.
0: Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.300 euro.

0: het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De problemen bij de Albert Heijn zijn ontstaan door een cyberveiligheidsincident. Laat het moederbedrijf weten. Wat het precies inhoudt, dat is niet bekend. Wel is duidelijk dat de website en de app het niet doen. Daardoor kunnen bestellingen niet worden bezorgd. En ga je zo lunch halen in de Albert Heijn, ook in de winkel moet je goed opletten, zegt deze supermarktmanager.
2: Alle schapkaartjes die laten nog de oude prijzen van vorige week zien. Je betaalt bij de kassa wel gewoon een normale actieprijs vanuit de bonus van deze week. Alleen is voor de klant niet echt zichtbaar.
1: Ja, ook bij Ethos en Gal en Gal zijn er problemen. Er is meer bekend over het zware ongeluk in Kesteren. Twee auto's botsen daar gisteravond op elkaar. De twee mensen die daarbij om het leven zijn gekomen zijn een vrouw van 26 uit Arnhem en een man van 48 uit Zetten. Dat meldt de politie nu. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Dan een ander ongeluk. In Nijmegen heeft een hijskraan voor flink wat schade gezorgd. Meerdere gewichten van die hijskraan zijn vanmorgen losgeraakt en tegen een lijnbus aangekomen. Eén iemand in die bus is gewond geraakt. Hoe die gewichten nou los konden raken, dat is nog onbekend. Ja, na maanden rijles gelijk je rijbewijs alweer in moeten leveren. Het gebeurde een jonge automobilist dit weekend. De man had zijn rijbewijs net 2 dagen. Nou, ging even een ritje maken, had hij de auto van papa even voor geleend. Dat viel alleen een beetje op. Hij reed met 180 over de snelweg. Je mocht er 100. Politie heeft hem van de weg gehaald. Het weer nog van Buienradar. Droog, flink wat zon, graadje of 17. Morgen wordt wat grijzer.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 files zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Want de langste file staat op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Tussen Emmeloord en Ketelbrug 4 kilometer, vertraging 6 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij 4,2. De A13 van Rijswijk naar Rotterdam bij 6,7. De A27 van Almere naar Hilversum bij 112,4. En de A30 Barneveld richting Ede. Controle bij hectometerpaal 18,5.
3: Menno Barneveld.
4: 3, 2, 1, go!
0: Lunchtime. Ja, het is hartstikke lunchtime. Het is 12:04. Davy zegt, Menno, het is gelukkig al 12:00. Nog 5:00 doen alsof ik aan het werk ben en dan lekker naar huis. Ja, zo kun je de dag natuurlijk ook vullen. Lekker bezig. Stromae, Segala, eerst starten.

0: Teddy Swims en Break Up in Reverse. Nou, er komen een hoop leuke weekendwoorden binnen. Verloofd stuurt Stendag, gefeliciteerd. Familieweekend stuurt Dinko. Kerst, lees het hier. Oktoberfest, oh, dat had ook mijn weekendwoord kunnen zijn. Was ik ook. Chaos, waterpokken, jacuzzi kapot. Woonkamer is het weekendwoord van Kaylee. Die is afgelopen weekend voor Werelddaklozendag met een woonkamer in drie gemeentes. Heeft in drie gemeentes gestaan met een woonkamer om de aandacht daarop te vestigen. Ook goed. En Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, het is middag. Het is 12:15.
1: Net.
0: Ja, ik heb nog jetlag van de vakantie. Goed, excuus. Guido, jouw weekend wordt spectaculair.
1: Ja, zeker. Dat was zeker spectaculair, ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb een bruiloft in Spanje gehad, in Madrid. Eigenlijk onder Madrid. En ja, super gaaf. Was een vriendin van mijn vrouw. Mm-hmm. En zij ging trouwen met eigenlijk een celebrity. Dus ik heb een super gaaf weekend gehad.
0: Oké, dus een vriendin van jouw vrouw ging trouwen met een celebrity. Een Spaanse celebrity.
1: Ja.
0: En hoe heet ze dan?
1: Sandra.
0: Sandra. En hoe
1: Sandra
0: verder?
1: Baneda.
0: Sandra.
1: Baneda. Yes.
0: Nou, ik ben heel even aan het intypen. Ik ben even benieuwd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, wacht. Ik zie hier een foto van Sandra Baneda. Ivald gaat erbij.
1: Klopt.
0: Met twee mensen. En als je dat dan aanklikt, staat er La Novia de Sandra Baneda. Als die Pascal Parel.
1: Ja, en dat klopt helemaal.
0: Is dat Pascal Pa? Wat grappig. Ja, de eerste hit. En jij was op die bruiloft?
1: Ja, daar was ik bij, klopt.
0: Oké, dat is te gek. Maar weet je, heb je dan allemaal Spaanse celebrities gezien zonder het in de gaten te hebben? Kon je alles wel verstaan, alles volgen?
1: Het was natuurlijk... achteraf gingen we natuurlijk kijken van joh, wie is er nou eigenlijk bij geweest? En dan zie je inderdaad dat er presentaties bij geweest zijn. En dan gewoon echt wel celebrities uit Spanje. Maar ja, zelf ken je natuurlijk niet. Nee. Dus ja, dat is achteraf altijd wel grappig. Dus je gaat natuurlijk even googlen en kijken. Maar ja, dus die waren er zeker bij, ja, zeker.
0: Ja, want Sandra Baneda, wat doet zij zelf? Dat zie ik even niet staan.
1: Zij is de presentatrice van een soort de Tasman Island van Spanje, zeg maar.
0: Oké, dat soort dingen. Nou, ga ik met jou het weekend doen.
2: Weekend. Het weekend. Oh, weekend, het weekend.
0: Ja, het is wel allemaal Nederlands nieuws van afgelopen weekend. En jij zat in Madrid. Maar goed, ik heb hier dus drie nieuwsberichten van afgelopen weekend. Eén bericht klopt en van twee berichten heb ik de waarheid verdraaid. Wat is het volledig kloppende bericht? Is dat bericht 1? Gisteren werd er Oktoberfest gevierd in de gevangenis in Den Bosch. Bij het cellencomplex aan de Vogelstraat vloog een helikopter over en die dropte op de binnenplaats ruim 2000 pretzels. Bericht 2. Gisteren werd de marathon in Eindhoven gelopen. Een stel liep de kwartmarathon. Ze wonnen niet, maar stalen wel de show. Verkleed als Mario en Luigi. Of bericht 3. De net gerestaureerde carbonkool is niet meer. Hij is definitief vernield door een medewerker uit Beeld en Geluid. Wel per ongeluk. Ze nam carbonkool namelijk mee naar een Halloweenfeest. En dat overleefde de schuimrubberen pop niet.
1: Oké. Dus wat is niet waar, hè, moet ik zeggen?
0: Ja, je moet... Nee, wat het bericht dat volledig waar is. Er zijn dus twee niet waar en één waar.
1: Oké, de laatste is niet waar, denk ik. Ik ga voor nummer 1.
0: Je gaat voor nummer 1, het Oktoberfest in de gevangenis, dat helemaal waar is. Is niet waar!
1: Oh.
0: Ach, nee. Er werd wel een pakketje daar bezorgd. Familieleden van een gedetineerde hadden een maaltijdbezorger naartoe gestuurd. Met shawarma, friet en cola. Maar dat mag natuurlijk niet.
1: Nee. Oké, helaas.
0: Bericht 3 was inderdaad niet waar. Sinds zaterdag is carbonkel juist weer te zien. Gerestaureerd en wel in beeld en geluid. Helemaal opgeknapt. Ja, niet dat carbonkel echt heel knap kan worden. Maar goed, kan je komende maand bekijken. Nee, bericht 2 was helemaal waar. Een stel dat verkleed als Mario en Luigi de kwartmarathon in Eindhoven liep. Ze zeiden er dit over.
3: Ja, het was goed. We zijn een beetje moe. Lopen is een beetje saai voor ons. Dus we zijn met de kostuum. Het is een beetje leuker. Dus ja.
0: Ja, deze vrouw komt uit Frankrijk van origine. Maar okay. Dat betekent dat het prijzenpakket bij ons in de kast blijft liggen.
1: Helaas. Ja.
0: Maar als je aan weekend het weekend meedoet, krijg je wel altijd mijn koffiecup. Of in dit geval de Tata de Café.
1: Top. Hartstikke leuk.
0: Dat dacht ik. Stuur ik naar je op, hè.
1: Ah, dankjewel. Oké, dankjewel.
0: Doei, Guido. Hoi.
1: Fijne dag.
0: Dankjewel, ja.

0: Rexha en Faithless met No Religion. Het geluid. Marloes uit Oldenzaal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De waarde van het geluid. Op dit moment 30.300 euro.
1: Ja, spannend. Ja,
0: dat kan van jou zijn. Als jij het gewoon even raadt, hè?
1: Ja, ja, dat gaan we doen.
0: Zo simpel kan het zijn. Wat denk je dat het is?
1: Ik denk de knop van het broodrooster omlaag drukken.
0: De knop van een broodrooster omlaag drukken. Ja.

0: Kink op ja. Q Music. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
6: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Ik ben Isa. En thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg. Van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
13: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering...
18: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
22: Aldi, waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
23: En, al lang last?
24: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
23: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
24: Ik heb geen idee.
25: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
26: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
0: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Wie was er aan de beurt?
26: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!

0: Plus. De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
1: Zon en wolken vandaag en niet koud. Graad op 17. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files. 2 files met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug. 5 kilometer vertraging 8 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. 3 kilometer vertraging 23 minuten.
2: Het geluid.
1: Marloes.
3: Ja.
1: Waren de afgelopen minuten spannend voor je?
3: Ja, best wel. Okay. Het is wel een beetje spanning.
1: Ja, ja, je zei net dat jij denkt dat het geluid is. De knop van een broodrooster omlaag drukken.
3: Ja.
1: Nou, dan kan het nu twee kanten op. Of je wint 30.300 euro.
3: Mm-hmm.
1: Of het is niet goed en het wordt 100 euro meer waard, het geluid. Nou, de jury heeft meegeluisterd. De knop van een broodrooster omlaag drukken. Kom bij de foute antwoorden te staan.
3: Oh, jammer.
1: Ja, maar dankjewel voor het meedoen.
3: Ja, jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. Doeg.
3: Doeg.
1: Ja, nieuwe waarde van het geluid, 30.400 euro. Maak je over een uur bij Bas kans op.
2: Menno Barreveld.
1: Met Kygo Zo en Max McNown. Maar eerst Camilla Cabello.

0: Tygo en Max McNone en Take Me Back op Q Music. Zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin, het is welkom. Typ je bericht in de Q Music app. Lezen Bas en ik zoveel mogelijk berichten voor tijdens het lied van de brievenbus zometeen. Ik heb even gevraagd aan chat wat FOMO is.
1: FOMO staat voor Fear of Missing Out. In het Nederlands betekent dat de angst om iets te missen.
0: Ja, nou dat had ik echt een paar weken geleden. Hé. Mijn hele tijdlijn vol met mijn favoriete boyband. Ja, vanaf 25 september tot en met 7 oktober stonden ze natuurlijk 10 keer.

0: vakantie. Groet van Erwin. Nou, genieten van Erwin.
1: Aan alle Intrapost-collega's, bijna weekend, zegt Paul.
0: Ellen die stuurt lieverds, ik denk aan jullie. Ellen Altena van Rijn. Ik weet niet of dat over ons gaat of andere mensen, maar bedankt.
1: Lieve Tom, heel veel beterschap en dat stomme waterpokken maar snel weg mag gaan. Kus van mama, zegt Laura.
0: Oh, zo logisch dat je FOMO had. Ik was er wel. Het was geweldig. Eén grote trip naar Memory Lane. Het gaat over de Backstreet Boys. Simone stuurt dat.
1: Maarten, amuseer je op je laatste dagje Venlo, zegt Jonno.
0: Ik wil iedereen en natuurlijk ook Gimuze bedanken voor de felicitaties vandaag. 27 geworden, stuurt Lorenzo Elsman. Nou, gefeliciteerd.
1: Groeten aan de collega's van Marflex en Snijders uit Oud-Beijerland, zegt Robert van Dam.
0: Hey Barry, je patatje pindasaus komt eraan hoor, zegt Marcel.
1: Lekker gesport, straks weer lekker werken. Groetjes vanuit Veendam, zegt Geanne.
0: Bert, je gaat bijna met pensioen en dan ga je ook nog door. Je portemonnee kan al niet meer dicht. Goed van Joey.
1: Vandaag met Barend een mooi terras in Tiel aan het maken van een geweldig weer. Groetjes van Sven Cornelissen.
0: Ahmad Kadir, je panelen komen eraan hoor, zegt Lorenzo.
1: Ik heb vanmorgen de deo van mijn vriendin opgedaan. Ik ruik naar roosjes, zegt Jim.
0: Ik ga vanavond uit eten omdat ik een nieuwe baan heb samen met mijn man en zoontje, zegt Kim. Nou, gefeliciteerd.
1: Lekker naar de stad met Javi en Naomi, zegt Jordi.
0: Ja, en ik heb Floor hier.
1: Oké.
2: Okay. Van welke dressing word je depressief?
1: Depressief? Van welke dressing? Ja. Depress, nee. Nee, ik weet het niet.
2: Dipsaus.
1: Dip, ja.
0: Ja, logisch.
1: Ja, tuurlijk.

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredoom Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Smolle Molleke.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, 1,89.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
21: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
22: Daar heb je Huub. Van Hubo.
23: Hoi.
22: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd geen lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.400 euro.

0: uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. De problemen bij de Albert Heijn zijn niet ontstaan door een IT-storing, maar door een cyberveiligheidsincident. Laat het moederbedrijf weten. Al de hele dag zijn er problemen. Bij de Albert Heijn merken ook deze mensen die RTL sprak.
2: Ja, ik merkte het net. Ik had twee pizza-broodjes en de korting ging er niet af.
3: Ik merkte gisteren in de app al dat de boel niet werkte. Omdat ik zat te kijken wat ik voor bonusbox had.
4: Dat er bepaalde bonusdingen niet werken. Dat de pinautomaat een beetje langzaam was.
1: Nou, ook bij Ethos en Gal zijn er problemen. Steeds minder mensen halen de griepprik, schrijft het AD. Net iets meer dan de helft van de mensen die worden uitgenodigd laat zich vaccineren. Dat komt dan onder meer doordat steeds meer mensen denken dat die toch niet helpt. Nou, experts benadrukken, de griepprik helpt wel. Het gaat nog wat langer duren voordat KLM weer naar Dubai en Saoedi-Arabië gaat vliegen. Eigenlijk zou KLM er op 25 oktober weer heen gaan, maar dat wordt een beetje later. Komt omdat het er nog altijd onrustig is in Saoedi-Arabië, waar dit weekend meerdere aanvallen van Houthi-rebellen. En we weten wie er dit seizoen meedoen aan Expeditie Robinson. De lijst met deelnemers is bekendgemaakt. Zonder meer Maxime Meiland, Goldman-zanger Boas Kok en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. En ook onze eigen Joost Winkels, die je vanavond weer hoort in de avondshow, mag meedoen.
5: Eindelijk mag ik dan zeggen, ik ben dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Het was een ongelooflijk vet avontuur. Maar ja, hoe het allemaal is verlopen, dat zie je dan op RTL 4.
1: Ja, het nieuwe seizoen begint dan op 1 november.
0: Leuk!
1: Heel leuk.
0: Benieuwd.
1: Ja, ook benieuwd. Het weer nog van Buienradar. Droog, flink wat zon, graadje of 17. Morgen een grijze dag.
0: Dankjewel Danny, dank je verkeer van Flitsmeister met twee files nog. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Culemborg, 7 minuten. En de A32 Meppel-Heerenveen tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid kom je in 8 minuten. Controles op de A4 Amsterdam-Leiden bij 4,2. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij 6,7. A27 Almere-Hilversum bij 112,4. De A28 Amersfoort-Zwolle 59,8. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg opletten bij 50,3.
6: Music. Bas van Nimwegen.
0: Yes, goedemiddag. En wie ben jij?
7: Jason Derulo.
0: Ja, Michiko hoor je zometeen.

Goedemiddag, 8:08 op je maandag. Bas hier op de plek van Wim. Ja, die zit heerlijk met een herfstbok bij de open haard. Die geniet lekker van zijn herfstvakantie. Ja, hoe is dat bij jou op het werk? Heb je ook collega's om je heen? Beetje een sterk team? Ja, als je selectie zou moeten maken, kies er maar uit. Ja, om zo meteen natuurlijk die snelste tijd neer te zetten in het slimste bedrijf van Nederland. Opdracht is simpel, 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ja, en denk je nou, dit is ons moment, dit is onze dag. Pak de Q-Music app erbij, stuur daar het goede antwoord op de opwarmvraag die ik hier heb. Misschien heb je het gehoord, vanmorgen heeft Menno bekendgemaakt dat we hem weer gaan doen. Zaterdag 19 juni, Q-Music Foute Party, the big one. Met onder andere Snollebollekus, Paul Elstak is erbij, Cascada, Jan Smit, Chips, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Jezer en Robert van Hemert. Maar in welk stadion gaat Q-Music

0: Avicii en Hey Brother. Ik ga de nieuwste van Douwe Bob draaien. Ja, grappig om te zien dat ik niet de enige ben die dit opvalt aan dit liedje. Had ik het van de week over op de radio. Laura Laagland die zegt... Hey Bas, ik heb dus precies hetzelfde met die zin in dit liedje. Richard Vaartjes die zegt... Haha, valt mij ook steeds op. Er zit een zin in dat nummer. I'll guess the apple didn't fall too far from that tree.
1: I guess the apple didn't fall too far from that tree.
0: Kennen wij in het Nederlands natuurlijk als het gezegde... de appel valt niet ver van de boom. Ik vroeg me hardop af, ja, is dit in het Engels ook echt een uitdrukking? Of is het gewoon letterlijk vertaald? Niet dat ik twijfel aan het Engels van Douwe Bob, hè? Want ik ben de laatste die dat doet. Maar ik hoor dit Louis van Gaal ook gewoon zeggen in het Engels. The apple didn't fall too far from the tree. Maar ik zag nog een audio-appje van Anja, die heeft dat gecheckt.
2: Vanwege dat liedje met Douwe Bob heb ik even een echte Amerikaanse gevraagd. En die zegt dat het echt een... echte Engelse uitdrukking ook is. Dus ja, Douwe heeft het echt goed gedaan dit keer. Mooi liedje.
0: Ja, dit keer heeft hij het goed gedaan. Nou, Bob, de andere liedjes allemaal niet. Nee. Nou, goed om te weten, toch? Echte Engelse uitspraak. Douwe, Bob, note zelf. Goed liedje.
3: I

0: op bij Q. Note to Self. Gaan spelen voor 30.400 euro.
1: Het geluid.
0: Hey Davy, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hi.
0: Je staat as we speak in de intratuin?
2: Ja, klopt.
0: Het zou toch mooi zijn als daar dadelijk rondgaat dat jij gewoon het geluid van Key Music hebt geraden, hè?
2: Ja, dat zou bizar zijn, ja.
0: Ja. Gelijk de halve plantafdeling leegkopen.
2: Ja, nou echt hoor.
0: Wat denk jij dat het geluid van Key Music is?
2: Het luchttoevoerschuifje van een barbecue dichtschuiven.
0: Het luchttoevoerschuifje van een barbecue dichtschuiven?
2: Ja.
0: Ben je net op de barbecue-afdeling geweest ook, of niet?
2: Nee, ja, nou, ik ben er wel langs gelopen trouwens. Ja.
0: Oh, ja. Nou, we gaan het voorleggen aan de jury. We horen zometeen of het goed is.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja. Last year was big. Even bigger. De allergrootste foute party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem. De foute party. Woehoe! Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
3: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
11: Let's go for more, some extra, Max.
10: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch.

0: €30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: 1:30, goedemiddag. Q-music weer van buienradar moet ik zeggen. Zon en wolken vandaag, graadje of 17. En morgen ietsjes grijzer. Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A10. Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel. Kom je in 2 kilometer. Vertraging is daar 10 minuten.
7: Het geluid.
6: Ja, vanuit de intratuin. Davy, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Welke afdeling sta je nu? Tussen de bloempotten of de kerst?
8: Ik sta nu buiten, tussen de planten en de bomen.
6: Oh ja, lekker. Niet tussen de kerstballen al.
8: Ja, zijn we al geweest.
6: Oh, echt? Ja. Ja, het kan weer, hè?
8: Ja, zeker.
6: Kun je een hoop kerstballen van kopen? 30.400 euro. Herhaal nog 1 keer jouw antwoord voor het geluid, Debbie.
8: Het luchttoevoerschuifje van een barbecue dichtschuiven.
6: Het luchttoevoerschuifje van een barbecue dichtschuiven, zeg jij?
8: Ja.
6: De jury laat ons weten, Davy, dat dit niet het geluid is.
8: Ah, jammer.
6: Helaas, ik vond het wel een mooi gevonden antwoord.
8: Nou, dankjewel.
6: Nou, daar koop je niks voor. We sturen wel het geluid thuisspel naar je op.
8: Ja, oké, okay, leuk.
6: En we doen er weer 100 euro bij. Nieuwwaarde is nu 30.500 euro.
9: Bas van Nimwegen.

je moet daar gaan tanken, zag ik. In Jamaica. Ik zag dat je daar 1,20 euro per liter betaalt, omgerekend. Ja, ondertussen hadden wij dit weekend weer een nieuw record te pakken. 2,73 euro voor een liter benzine inmiddels. Ja, dat is niet normaal, hè? Dus als je slim bent, rij je een beetje zuinig. Uit laten rollen is er vrij. Airco uit. Spiegels inklappen. En alleen de radio aan. Tracy Chapman die heeft in Duitsland getankt. Dat kan niet anders. Die trapt het

0: plaatsvinden, Heidi?
1: In de Gelderdoom in Arnhem.
0: Gelderdoom, inderdaad. Het is een thuiswedstrijd voor jullie volgens mij, hè?
1: Nou, best wel dichtbij, ja.
0: Ja, nou, kun je op de fiets, dat is lekker. Ja, vanochtend bekendgemaakt, Gelderdoom in Arnhem. The Big One gaan we daar weer doen met onder andere Snolle, Bollekes, Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Teaspoon, Justin de Wild is bij Rutger van Barneveld, Yes Air, Robert van Hemel. Ja, het is nu al een flinke lijst. Kaartverkoop start komende vrijdagochtend om 10 uur. Dus zorg dat je klaar zit, Heidi.
1: Ja, dat ik doen. Het slimste bedrijf.
0: Ja, en dan nu vlammen in het slimste bedrijf van Nederland. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: LMB Roelofs in Bennekom.
0: LMB Roelofs. En wat doen jullie precies?
1: Nou ja, wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf. Wij verkopen trekkers en machines.
0: Kijk, tussen de trekkers. En wat is jouw rol daar?
1: Ik zit op de marketing, een stukje verkoop binnendienst.
0: Kijk, en wat is er zo leuk aan jouw werk?
1: Ja, de collega's natuurlijk.
0: Ja? Zitten die nu ook om je heen of niet?
1: Ja, die zitten met z'n allen omheen, dus ik moet het wel zeggen.
0: Ja? Mag ik het even horen dan?
1: Hoi!
0: Heel goed. Nou, wie weet, als jullie de snelste van de maand zijn in het slimste bedrijf, dan winnen jullie ook nog eens de karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. Dus wordt het nog gezelliger. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. De tijd die overblijft bepaalt jullie plek in het klassement. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Ja. Ga ik de klok starten? Hier komt vraag 1. Wat is de hoofdstad van China?
2: Beijing.
0: Welke kleur hebben de letters op een Belgisch kenteken?
2: Wit.
0: Wat is de naam van de klantenkaart van Albert Heijn?
2: Bonuskaart.
0: Wat voor dier is een anaconda?
2: Slaanslang.
0: Welke Q-DJ doet mee aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson?
1: Ja, hoe heet die?
2: Pas.
0: Voor welke drank gebruik je een klimaatkast?
2: Pijn.
0: Welke club staat sinds dit weekend...

0: Precies, sinds dit weekend is Feyenoord.
1: Oh.
0: Ze hebben gewonnen van AZ. En het tv-programma dat we kennen van de Bubble Box. Man bijt hond.
2: Sorry.
0: Maar ja, als je het hoort, denk je, oh ja. Er wordt al sorry gezegd, hoor ik. uiteindelijk hebben jullie van die minuut over 18 seconden. Dat is voor nu een vijfde plek in het klassement.
3: Oei.
0: Oei. Maar hey, we sturen nog wel het slimste bedrijf kaartspel naar jullie op.
3: Helemaal leuk.
0: Kunnen jullie op kantoor nog lekker een potje doen?
3: Precies.
0: LMB.

0: Smith bij Q Drive Safe. Laatste nieuws krijg je zo meteen van Danny. En ja, ik heb hier twee tickets liggen voor de foute party, the big one. Hou zo meteen Robert van Hemert in de gaten. Hoor je hem voorbij komen, dan heb je foute party in de Q Music app deze kant op. Wie weet pak je dan de allereerste tickets voor Q Music the foute party, the big one in Gelredome in Arnhem. Ja, en ik beloof je, voor 3 uur ga je hem sowieso horen. Dus
1: God is a DJ.
0: En ook Fateless So, God is a DJ, komt eraan.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: En, al lang last?
8: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
7: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
8: Ik heb geen idee.
9: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
10: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
15: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
14: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
18: doei doei
17: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
19: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
20: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
21: Je wint 3.000 euro!
20: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
21: Oh,
3: salaris. Ik kan het niet geloven.
20: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
18: In 1 minuut.
20: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
21: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
22: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller...

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu, later en altijd.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
11: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Het geluid.
14: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.500 euro.

0: uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: En goedemorgen. Een enorme brand in Aalsmeer in Noord-Holland. Vuur woedt daar in een loods. Het gaat mogelijk om een loods waar meubels liggen opgeslagen. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. De rook zou ook over snelwegen heen trekken. Ook is de brand vanaf Schiphol goed te zien. Veel mensen hebben nog altijd geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal een boekje thuis en daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 hebben inmiddels wel een noodpakket met bijvoorbeeld water en contant geld. Steeds meer tienermeisjes ondergaan een abortus, blijkt uit nieuwe cijfers. Ruim 160 meisjes van onder de 15 braken vorig jaar een zwangerschap af. Dat is het hoogste aantal in jaren. Waar die stijging dan vandaan komt, dat is niet bekend. Ja, het gaat veel over die grote storing bij de Albert Heijn, de Ethos en de Gal en Gal. Al de hele dag zijn er problemen. Volgens de supermarkt is er een cyberveiligheidsincident. Wanneer de problemen zijn opgelost, is nog niet bekend. Ja, onder meer de bonuskaart werkt niet goed, merkt ook deze vrouw die RTL sprak.
2: Ja, ik merkte het net. Ik had 2 pizza broodjes en de korting ging er niet af.
3: Oeh, dat is jammer.
2: Ja, wel een beetje jammer. Ik heb ze gewoon gekocht. Ik had zin in pizza broodjes. Ik dacht, die paar cent, die maakt niet uit.
1: Het weer nog van Buienradar. Droog, flink wat zon, graadje of 17. Morgen wordt wat grijzer.
0: Dankjewel Danny, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file. Langer dan 10 minuten. Val mee de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Rijsenhout. Is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer, 11 minuten. Controles dan, onder andere op de A4 Amsterdam-Leiden bij 4,2. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,4. A27 in beide richtingen bij 115,2. De A30 Barneveld-Ede bij 18,5. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg bij 49,9.
4: Bas van Nimwegen.
0: Ja, en hoor je zometeen Moet dat nou? Van Robert van Hemert. Dan heb je Foute Party via een bericht met de Q-Music app.

Hoppa, even wat extra energie om die maandagmiddag door te komen. Faithless and God is a DJ. Je bent nu toch al een van de artiesten van dit moment. Hij staat hoog op mijn lijstje van artiesten die ik nog wel eens live zou willen zien. Echte eigen stijl heeft hij. Scoort echt de ene na de andere hit momenteel. Schijnt live ook echt goed te zijn. Dit weekend stond hij in Los Angeles. Had ik helaas geen kaartjes voor. Nee, jammer. Maar daar had hij nog een kleine surprise act. Hij stond namelijk op het podium met zijn grote held, Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac. Ja, ik heb het over Somber. Moet je luisteren. Hij deed Go Your Own Way. Nou, Lindsey Buckingham op de gitaar. Vet toch? Wel een beetje brakke audio, maar ja goed. Je had er gewoon bij willen zijn, toch? Zo klinkt het wel. De laatste hoor je nu op Q. Somber. This is My Body Isn't Ready.

0: Robert van Hemert en hij is erbij.
1: Inderdaad. Q-Music. Foute Party. The Big One.
0: Vanochtend aangekondigd, 19 juni, Q-Music Foute Party, the Big One in Gelredome in Arnhem. En ja, die line-up die is nu al om je vingers bij af te likken. Want naast Robert van Hemert ook Snolle Bollekus, Paul Elstakkers bij, Cascade, Jan Smit, Chips, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld en Yeser. Ja, en wie nog meer? Je moest Robert van Hemert zojuist in de gaten houden. Goedemiddag met Bas.
2: Goedemiddag met Koert.
0: Hey Koert.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, de Foute Party, the Big One. Is dat wat voor jou?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
0: Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, we zijn 5 keer geweest tot nu toe. Ook
0: vijf
2: de vorige.
0: Oké. Okay.
2: Wat echt vet in het PSV-stadion.
0: En als je nu de line-up zo'n beetje ziet, wat springt er voor jou uit?
2: Nou, ik denk Cascade, want die heb ik nog nooit live gezien. Chips is er al een keer geweest natuurlijk. Ook wel heel leuk.
0: Ja, het is zoveel ook, hè?
2: Ja, het is echt wel veel, ja. Ja, en er komt nog van alles bij waarschijnlijk, dus ik ben benieuwd.
0: Hey, 19 juni, ik weet niet of je al wat in de agenda hebt staan.
2: Ja, Foute Party.
0: Nou. Je bent erbij!
2: Dankjewel, superleuk!
0: Trek je wat leuks aan?
2: Ja, altijd, natuurlijk.
0: Ah ja, heb je nog wat liggen of gaan er nieuwe plannen gesmeed worden?
2: Ik denk nieuwe plannen, maar dat laat ik nog wel even weten van tevoren dan.
0: Nou, leuk. Ik ben benieuwd. We zien je 19 juni, Koert.
2: Oké, leuk. Dankjewel.
0: En komende vrijdag 19 juni, dan gaat de ticketverkoop van start.

0: als je nog niet vrolijk was vandaag, dan ben je het nu wel, toch? Wat een lekker liedje. Alarm schrijft deze week van Jamie Miller, Baby Doll. Hoor je extra vaak.
1: Het geluid.
0: Hey Peter.
2: Hey Bas.
0: Ben jij een beetje vrolijk vandaag?
2: Ja, ik hoop dat het nog beter kan, hè?
0: Nou, maar, ik hoop met je mee. Ja. Hebben we wel een goed antwoord voor nodig natuurlijk. 30.500 euro staat er op het spel. Wat denk jij dat het is?
2: Ik denk dat het het openen van een pedaalemmer is.
0: Het openen van een pedaalemmer. Oké.
2: Ja.
0: Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: Dik op ja.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
5: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
9: Geeft ruimte.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
15: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Amazon giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Geen zorgen. Van Brugge, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbrugge.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Bekijk onze trainingen op de baan.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Het is 2:30 geweest. Goedemiddag, Q-Music weer van Buienraad. Een mix van wolken en zon. Gaatje of 19 is het. Morgen dan een grijze dag. Q-verkeer dan van Flitsmeijzer met 2 files. Langer dan een kwartier op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijsenhout kom je in 19 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. Daar kom je in 6 kilometer, 3 kwartier. Komt er door een ongeluk. Wil je richting Rotterdam, volg je beter Zierikzee via de A17, de A59, A29 en dan de A15.
3: Het geluid.
2: Ja, Peter uit Arnhem, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, jij denkt dat het geluid is het openen van een pedaalemmer.
4: Dat klopt.
2: Kan je jouw antwoord eigenlijk ook linken aan de hint die zijn gegeven door de jury?
4: Ja, de eerste hint, daar werd Bram eigenlijk vrij snel gedumpt. Dus op die manier aan een pedaalemmer.
2: Ja.
4: En de tweede werd er ook wel ingezoomd in de video op het pedaal waarmee de, het pottenbak werd bediend. Dus eigenlijk op die manier had ik ze gelinkt.
2: Ja, als ik dit zo hoor, dan klinkt het heel, heel goed mogelijk. Maar goed.

0: faalemmer voor 30.500 euro. De jury laat weten, Peter, dat het fout is.
1: Jammer.
0: Helaas, bedankt voor je creatieve antwoord in ieder geval.
1: Ja, bedankt dat ik mee kan spelen.
0: En je krijgt nog het geluid thuisspel opgestuurd. Kom die kant op.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag nog, hoi.
2: Bas van Nimwegen.
0: Nieuwe waarde van het geluid is nu 30.600 euro.

0: Wie Babe.
1: Hey, ik zit heel even te rekenen, maar je zou in principe naar Napels kunnen rijden in het zuiden van Italië. Daar dan een lekker espressootje drinken. En dan weer terugrijden. En dan ja, zit je eigenlijk de hele rit zit je alleen maar... oh ja, deze zit je dan te roepen. Natuurlijk met de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Die staat op Spotify. Hè? Als je zoekt op Vergeet Mijn Liedje, dan vind je hem. Er staan inmiddels 1040 liedjes in. Die in totaal 65 uur en 29 minuten duren. Dus ja, zometeen gaan we daar weer een liedje aan toevoegen. Doen we dankzij Christian. Die kwam met een goede suggestie in de Q-app. Binnen nu

0: Mr. Know-it-all. Misschien heb je daar ook nog een. Zo'n goeie. Waarbij je gelijk... Oh ja, Rob, deze. Lang niet meer gehoord, zeg. Vince, vergeet me liedje. Allemaal van die oh ja momentjes. Mocht je er een hebben, stuur hem in via de Q-Music app. Ja, het vergeven liedje van vandaag komt van Christian.
1: Hey Bas, ik heb nog een vergeven liedje voor je. Iedereen kent Kylie Minogue wel, maar herinneren jullie Danny Minogue nog? Met I Begin To Wonder. Lange tijd niet gehoord. Kwam laatst weer tegen en ben eigenlijk al die nummers van Danny Minogue weer gaan luisteren. Maar dit is toch wel de beste.
0: Wat goed. Echt een goed vergeven liedje. Danny Minogue inderdaad is dus de jongere zus van Kylie. Kylie Minogue, ja echt. Lekker liedje uit 2003. Danny Minogue samen met JCA. Dit is I Begin To Wonder.

0: De allergrootste Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party, the big one.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
3: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
2: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels. It's a
5: summer holiday. Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
20: Voor de makers. Praxis.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook
0: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Het geluid van Q-Music is nu waard 30.600 euro.

0: Goedemiddag, het Key Music Nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag, excuus.
2: Ja.
1: Meerdere vliegtuigen op Schiphol vertrekken mogelijk wat later. Dat meldt de Telegraaf. Komt door een grote brand in de buurt. In Aalsmeer is brand in een loods. En er komt erg veel rook vrij. Daardoor kan de buitenveldertbaan op Schiphol even niet worden gebruikt. De politie heeft twee mannen opgepakt voor een schietpartij eerder dit jaar in Nijmegen. De schietpartij was tijdens de Vierdaagse. Een man van 18 kwam om het leven. Twee mannen die nu zijn opgepakt komen uit Amsterdam en Hoorn. Waarom zij zijn gearresteerd, dat is onbekend. Een zeldzame toespraak dan van de hoogste commandant van de NAVO. Hij presenteerde vanmiddag een nieuw veiligheidsplan en hij zei daarin dat elke aanval op een NAVO-land zinloos is.
3: We stand here together and stronger than ever, united in our common vision of a more balanced, more ready and more lethal alliance. We know how we will fight if a fight comes to us and we know we will win.
1: Ja, hij noemde Rusland verder niet. En even naar wat anders dan AH. Het is opeens een stuk drukker bij verschillende boodschappenbezorgers. En dat komt door de problemen bij de Albert Heijn. Volgens de supermarkt is er een cyberveiligheidsincident. En daardoor kunnen onder meer de boodschappen niet worden bezorgd. En ook in de winkel zijn er problemen. Zo doet de bonuskaart het niet goed. Nou, toch valt het volgens deze vrouw die de NOS sprak allemaal wel mee.
4: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Ja. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
1: Ja, onder meer boodschappenbezorger Picnic krijgt door die storing nu meer bestellingen. Het weer nog van Buienradar. Droog, flink wat zon, graadje of 17. Morgen wordt het wat grijzer.
0: Dankjewel Danny, dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met één file nu, langer dan 20 minuten is het geval. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Kom je in 9 kilometer, 56 minuten. Is een omleiding ingesteld, wil je richting Rotterdam, volg je beter Zierikzee. Via de A17, de A59, de A29 en dan de A15. Controles dan, gemeld op de A4. Daar staan ze in de richting van Leiden bij 4,2. De A13 Rijswijk-Rotterdam, 6,7. A65 Breda Tilburg bij 19,8. En de laatste op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
5: Music. Bas van Nimwegen.
0: En hier heb je geen bonuskaart nodig. Gewoon dezelfde hits die je gewend bent. Zometeen Fleetwood Mac. Dit is Topic met Becky G.

0: Topic en Becky G bij Q en Sorry Papi. Het is 3:06, maandagmiddag. Zit je er nog een beetje lekker in? Of heb je nou moeite na zo'n zwaar weekend? Nou, zullen we heel even testen hoe scherp je nog bent? Ik heb hier weer een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of jij me al herkent. De vraag is, welke hit is dit?
1: Ah, hey, hey.
0: Ja, dit is toch een liedje dat iedereen gelijk herkent, toch?
1: Ah, hey, hey.
0: Heb je enig idee welk liedje ik zoek? Kom erop, stuur deze kant op via de Q-app. Gaan we zo meteen.

0: Deze staat er ook op. Afgelopen vrijdag hebben ze een nieuwe album uitgebracht. I Keep the Fire On. En deze is daar een van. My Friend Direct. Beste band momenteel van ons land, toch? Durf ik wel te zeggen. Hey, ik was op zoek naar het liedje waarin je dit hoort. Hey. Ja, welke hit is dit? Dat is de vraag. Hey. Ik zag Sexy Bitch nou binnenkomen. Onder andere van Arnold. Kim Jansen denkt dat. Kevin van het Bunt. Maar dat is hem niet. Lucien, die stuurt nog wat.
1: Dat is Sam Sparrow met Black and Gold.
0: Net die van, ik weet niet welke luikje er in Luciens hoofd open is gegaan, maar... Black and Gold, Black and Gold. Nee, dat is hem ook niet, maar welke is het wel?
2: Dat is natuurlijk Memories van David Guetta. Woep woep.
3: Dit is natuurlijk Memories van David Guetta.
4: Ja, dit is Memory van Kid Cudi en David Guetta.
5: Woe. Ik denk dat het David Guetta is met Memories.
0: Ja, scherp hoor. Hij is hoog binnengekomen. Inderdaad, liedje dat je gelijk herkent.

0: UBIQ. Ik heb zo je mening weer nodig voor een nieuwe ronde repeat of niet. Ook Sarah Larsson ga ik draaien.
1: Het geluid.
0: Maar eerst naar Esther uit Emmen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Esther, stel jij wint 30.600 euro. Hoe zit jij er dan vanmiddag bij? Wat ga je doen?
2: Nou, wij zijn druk bezig in ons nieuwe huis. Dus dan denk ik dat we nog wel even wat leuke dingen gaan bekijken.
0: Ja, komen er in één keer gouden kranen in het huis en zo.
2: Nou, dat hoeft dan ook weer niet. Maar nee, we kunnen nog wel wat nieuwe dingen gebruiken.
0: Eerst maar eens winnen. Wat denk jij dat het geluid van Key Music is?
2: Ik denk dat het geluid is met een figuurpons een vormpje uit papier drukken.
0: Oké, een figuurpons en daarmee een vormpje uit papier drukken. Gaan we dat voorleggen aan de jury?
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Over een paar minuten horen we of het goed is.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
8: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. Korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Hé joh, hij is weer terug.
14: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
13: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tank of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
15: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Verzekeringsgedoe?

0: Direct door. Allianz Direct.
1: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Chocomel. Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
19: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
20: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
19: Oei, ik voel de bui al hangen.
20: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
19: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
21: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
22: Q-Music. Het is 3:30 geweest. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is max een graadje of 19. Morgen dan een stukje grijzer. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 2 files langer dan een 30 minuten. Het begint aardig druk te worden. De A15 Oostvoorne-Gorkum tussen Charloos-Roon en Ridderkerk-Zuid kom je in 8 kilometer. Vertraging is 43 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. 11 kilometer, 44 minuten. Komt daardoor een ongevalsonderzoek. Wil je richting Rotterdam, volg je beter Zierikzee via de A17, de A59, de A29 en de A15.
23: Het geluid.
22: Ja, Esther, €30.600. Hoe is het met de spanning?
24: Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig.
22: Ja, ja, dat snap ik, ja. Gijs Kalis ook, die stuurt een appje. Dit was ook mijn gok, nu ben ik heel benieuwd.
24: Ja, ja, het is het eerste wat ik dacht, dus wij zijn ook heel benieuwd. Wij denken hier al een tijdje aan.
22: Nou, herhaal nog één keer jouw antwoord. Wat denk je dat het geluid is?
24: Ik denk dat het met een figuurpons een vormpje uit papier drukken is.
22: Ze zeggen vaak, je eerste ingeving klopt natuurlijk. Dus laten we dat hopen. De jury, laat mij weten, Esther, dat dit niet het geluid is.
24: Ja, jammer.
22: Hé, wat jammer. Ja, betekent dat er weer 100 euro bij komt. Nieuwe waarde is nu 30.700 euro. We sturen nog wel het thuisspel op van het geluid.
24: Nou, dat is leuk. Dankjewel.
22: Komt ik al. Fijne dag nog.
24: Oké, okay, zelfde. Doei,
0: doei. Bas van Nimwegen.
22: Yes. Nieuwe ronde van Repeat of Niet zometeen. Eerst

0: Kamp en Kingdom of Fear bij Q Music. Ik ga je weer nieuwe muziek laten horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: Ja, zoals altijd mag je je ongezouten mening meer geven. Het is momenteel ronde 6 voor Ray Dalton. Inderdaad, de man die je nog kent van Can't Hold Us. Liedje uit 2013. En moet je heel even horen hoe hij klinkt als hij Can't Hold Us a cappella zingt. There we go.

goede stem heeft hij, hoor. Tegenwoordig heeft de helft van de artiesten autotune nodig. Om een beetje goed te klinken. Maar Ray Dalton die bewijst het tegendeel. Ja, en ook op zijn nieuwe liedje Go That High heeft hij die sound gewoon meegenomen. Aan jou de vraag, wat vind je hiervan? Wil je het vaker horen of juist niet? Laat het weten, kan heel simpel via een berichtje in de Q-app. Repeat of niet voor Ray Dalton. Go That High.

0: En? Vond je ervan?
1: Repeat. Repeat. Of niet?
0: Ik krijg er wel een lekker positief gevoel van. Ik zeg nieuwe Ray Dalton, Go Dead High in Repeat of Niet. Femke Zuurby die zegt zeker een repeat, klinkt top. Vienna Veldhuizen klinkt lekker, dit repeatje voor mij. Jacqueline die stuurt een repeat, goed nummer en goede zanger ook. Even kijken, Maxine Jansen, wat een lekkere vibe geeft dit nummertje. Dikke repeat, Nick Schijvenaars, repeat voor mij, gaaf nummer. Nu heb je van Sam.
2: Ja, dit is een lekker nummertje, dus ik kan echt maar één ding zeggen. Repeat!
3: Voor mij zeker een repeatje. Wat een goede stem.
4: Nietje veel te saai, zegt mijn moeder.
5: Draai hem de hele dag maar, elke uur graag. Repeat!
6: Repeat that high!
7: Repeat, heel nice.
0: Michelle van de Kronenburg die zegt, ik weet het nog niet, voorzichtige repeat. Oké, Wander Klaas die zegt, dikke vette repeat. Ja, je hoort het, het is toch wel een beetje zoeken naar de nietjes. Dus overtuigend door naar de volgende ronde. Ray Dalton ga je vanavond weer horen. 10:15 in de avondshow bij Lars in een nieuwe ronde. Repeat of niet met Go That High.

0: Christina Aguilera en Feel This Moment bij Q Music. Zometeen de middagshow met, daar zijn ze, Tom en Bram.
1: Ja, dat zeg je wel, Tom en Bram. Maar ik sta hier naast iemand en die klinkt niet eens als Tom.
0: De kettingzaag.
2: Ja, het is beter dan zaterdag.
1: Ja, dit is geen Tom, hoor. Dit is Fons.
0: Fons is zijn stem kwijt.
1: Ja, Fons is zijn stem kwijt.
0: Laat een bericht achter naar de piep.
1: Hey, maar hoe kan dat nou? Je bent al de hele week je stem kwijt.
2: Ja, sinds vorige week woensdag is het begonnen. Het is wel beter dan zaterdag, hoor ik nu.
1: Ja, een beetje candlelight. Het is een beetje zwoel.
0: Allemaal gedichten dadelijk.
1: Gezellig bij de radio.

0: Mattie.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Nou, wat blijkt nu? Er gaan heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
3: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
0: Nee.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou. Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken? Kiki?
4: Ja?
2: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
0: Hey, Mattie!
5: Hey, Mattie!
6: Hey, Mattie!
7: Elke ochtend bij Q-Music.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, some extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ING.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Yes. Woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan...

0: je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Ik moet echt weer eens naar mijn energiecontract kijken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar gemiddeld 400 euro per jaar. Even independeren.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl.
14: Hey joh, hij is weer terug.
15: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
14: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Jan Bruggen.
1: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Geen zorgen.
0: Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
9: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
10: 30.700 euro.

0: is 4 uur. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Je muzieknieuws van nu.nl. Met Eefje Kuhne.
2: Goedemiddag. Er is een enorme brand aan de gang in Aalsmeer in Noord-Holland. Er staat volgens de veiligheidsregio een loods met auto's in brand. In de wijde omgeving hangen dikke zwarte rookwolken. En daar heeft ook Schiphol last van. Een van de landingsbanen is dicht en mogelijk lopen vluchten vertraging op. Er zijn twee mannen opgepakt voor een schietpartij eerder dit jaar in Nijmegen, tijdens de drukke Nijmeegse Vierdaagse. Een man van 18 overleed toen, na een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten. Die twee mannen die nu zijn opgepakt komen uit Amsterdam en Horen. Veel vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Ruim de helft vindt dat ze niet begrepen worden of geen goede info krijgen over vrouwenzaken zoals menstruatie en de overgang. Belangenorganisaties die vinden dat de politiek hier iets mee moet. En een jongen had net 2 dagen zijn rijbewijs, maar kon hem alweer inleveren. Hij besloot 's nachts een ritje te maken in de Mercedes van zijn vader. En waar die reed is niet bekend, maar hij scheurde met 180 over de snelweg, waar 100 was toegestaan. De politie heeft hem van de weg gehaald en zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt. Het weer, droog, zonnig, een graad of 17. Vanavond en morgen wat meer bewolking en morgen kan er ook een buitje vallen. En dan wordt het tussen de 17 en 20 graden.
0: En op Flitsmeister staat file op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 11 kilometer en een uur vertraging. Op de A16 ook richting Ridderkerk-Zuid. Daar is een ongevalsonderzoek bezig. 6 kilometer en een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij de Maasbrug door een ongeluk 7 kilometer een half uurtje.
1: En flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.2 en op de A79 richting Heerlen bij 8.3.
0: Nou, is dat even gezellig?
1: Nou, vind ik wel.
0: Een weekje Q-middagshow.
1: Maar is dit Tom of is dit iemand anders?
0: Dit is Fons. Fons en Bram zijn er.

0: Bieber Rexha, New Religion bij Q.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Zo, het is 4:05. Een warm welkom. Het is maandagmiddag. Het is een zonnige maandagmiddag. En we zijn lekker een beetje middagshow op de plek van Domien en Anton.
2: Ja, waar zijn die eigenlijk?
0: Ik zou god niet weten. Nou, Domien zal wel weer in Efteling zitten. En Anton?
2: Ja, die overnacht ook in het land van Laaf.
0: Ja,
2: en Anton die zal ook.
0: Anton zit ergens in een beachclub.
2: Precies.
0: Zandvoort.
2: Nou goed, in ieder geval zitten wij er lekker een week hier. Hartstikke gezellig. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt. Kom er gezellig bij in de Q-Music app.
0: Misschien heb je ook wel vakantie.
2: Misschien, ja. Nou, ik denk het niet.
0: Herfstvakantie.
2: Is dat nu?
0: Ja, dat is nu.
2: Oh, echt waar?
0: Zeker.
2: Oh, nou, nooit geweten. Kom er in ieder geval gezellig bij met een spraakmemo of met een getypberichtje, foto, video. We zien en lezen alles.
0: Ja, dan ging het even voor vieren natuurlijk met Bas over de tickets voor de foute party, de Big One.
2: We moeten letten op een bepaalde artiest en dan kan je tickets winnen. Welke artiest is het?
0: Ja, we hebben inmiddels gekozen.
2: Ja, wie was het ook alweer?
0: Ja, Jan Smit.
2: Oh, Jan Smit,
0: ja. Dus hoor je een liedje van Jan Smit, dan maak je kans op tickets voor de foute party. Dit is hem niet, want dit is natuurlijk ons aller René Karst.

0: Morissette bij Q-Music. En Ironic. Zo. Het is weer gezellig in de Q-app. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik zie hier Esther, die zegt... Heerlijk dagje vrij, groetjes uit Heinenoord.
1: Ik zie Annemieke druk bezig met een Halloween escape room... aan het maken voor de voetbalclub.
0: Hé, wat tof zeg. Dat is ook wel leuk, ja. Daphne zegt... Ik kwam vanochtend te laat en onder de modder op mijn afspraak in het ziekenhuis aan... omdat deze oppaspup er vandoor was gegaan. En ze stuurt er ook een filmpje bij. Het ziet eruit als een labrador.
1: Ach, wat een lieverd.
0: Wel lieverd, maar ja. Wel dus te laat.
1: Even zien, dit is Julian.
2: Hey jongens, goedemiddag. Ik luister gezellig mee onderweg naar een hele lange ochtenddienst. Vanuit Rotterdam, lekker richting Feyenoord. Met jullie lekker knallend op de radio. Nou, dan valt de rit altijd mee. En als ik thuis ben, luister ik nog steeds gezellig mee. Dus nou, veel plezier.
0: Kijk, rij voorzichtig. Het is wel echt een hele lange ochtenddienst. Even kijken, Cynthia lekker aan de wandel. Op de oortjes met Q.
1: Even kijken, Mark is ook nog een uurtje aan het knallen in de bloemen. En dan zit de zware maandag er alweer op.
0: Ik zie Brian, die zegt, hey, wat leuk, Bram heeft zijn kettingzaag mee vandaag.
1: Nee, Mark Baanders ben ik, hè? Slijptol.
0: Ja, en ik zie ook nog een berichtje van Marije, dat is wel leuk. Die heeft de mannengriep... Ja,
1: Marije neemt in de maling.
0: Ja, de mannengriep bingo kaart gestuurd. Het is een bingo kaart met het hoofd van Tom van der Weert. En allerlei uitspraken die je als iemand met mannengriep kan gaan zeggen. Dus bijvoorbeeld, ik denk dat ik koorts krijg. Als je dat zou zeggen, dan vink ik die af. En zo kan ik lekker een bingo-kaart vullen.
1: Ja, ik zie het. Ja. Er staan wel een paar leuke dingen op. Ze zegt erbij, Bram, ik hoor het wel als je bingo hebt.
0: Ja, nou, ik zit er bovenop, hoor. Dus dat komt wel goed.
1: Zo, nou, ik ga weer even een paar liter thee drinken, jongens.
0: Ja, die staat ook op die kaart. Ja, hoor. Ja, zeker. Nou, nog een paar te gaan.
1: Afgevinkt, hoor.
0: Ja. Het kost praten je moeite?
1: Praten kost ook wel een beetje moeite.
0: Ja, en dat is de tweede.
1: Oh,
0: nou,
1: ja.
0: Nog een paar.
1: Hoeveel moet je tot bingo?
0: Nou, nog wel een stuk of 10.
1: Oké, nou, we hebben tot 7 uur vanavond. Let's go.

0: Rocky Music, Damiano David en Born With A Broken Heart. Het is bijna 4:30, we gaan het weer doen.
1: Het geluid.
0: Het geluid heeft een waarde van 30.700 euro. En Davy, goedemiddag.
2: Nou, tot zover Davy.
0: Nou, jawel, zuster wel hoor.
2: Davy!
3: Hallo.
2: Hey, ja, Davy. Daar is ze. Ja, hallo. Davy, hoe is je dagje vandaag?
3: Ja, wel prima.
2: Ja, wat spook je,
0: prima.
2: Ja, wat spook je allemaal uit?
3: Ik ben nog aan het werk.
2: Je bent nog aan het werk. Als wat?
3: Als ICT'er.
2: Als ICT'er. Kijk aan. En jij denkt het geluid te weten, hè?
3: Ja.
2: Nou ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd wat je denkt dat het is.
3: Ik denk de toonarm van een platenspeler terug in de houder drukken.
0: De toonarm van een platenspeler terug in de houder drukken. Nou, we gaan eens even luisteren.

0: Ευρώπια. Q-Music.
1: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven Speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's Walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino. Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Hey joh, hij is weer terug.
6: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
5: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken op andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Het komt door een ongeluk, 12 kilometer, 1,5 uur vertraging. Zo. En op de A28 Amersfoort naar Zwolle bij Nijkerk. Ook daar een ongeval, 8 kilometer en 3 kwartier.
4: Zo, wat een lange
3: sterkte.
4: Dan zijn er nog flitsers om te beginnen op de A4 richting Leiden bij 4,2. En op de A79 richting Heerlen bij 8,3.
5: Het geluid.
3: Zo, Davy, daar zijn we weer.
6: Ja, goedemiddag.
3: Ja, hoe is het met de spanning?
6: Het gaat.
3: Het gaat, ja. Onder controle. Hey, laten we eens even gaan dagdromen. 30.700 euro, heb je een mooie bestemming?
6: Ja, een huwelijksreis.
3: Oh. Daar
6: zijn we voor aan het sparen. We zijn 3 weken geleden getrouwd.
3: Nou, gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
3: En waar moet de reis naartoe gaan?
6: Ja, dat hangt er een beetje vanaf of ik vandaag win of niet.
4: Ja, precies. Of het de Bahama's worden of misschien toch Terschelling.
6: Ja, precies. Ja.
4: Nee, nou, het is jullie ongelooflijk gegund. Je mag het nog een keer gaan zeggen. Wat denk jij dat het geluid is?
6: Ik denk dat het geluid is de toonarm van een platenspeler terug in de houder drukken.
3: De toonarm van een platenspeler terug in de houder drukken. Davy, de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord.
6: Mm-hmm.
3: Voor 30.700 euro is het helaas wel fout.
6: Oké, jammer.
4: Balen. Maar ja, goed, je kan hem in ieder geval nu afstrepen.
6: Precies.
4: Juist. Nou, in ieder geval geniet van je dag, Davy. En blijf het proberen.
6: Succes voor de volgende.
3: Doei. Doe er 100 euro bij. Het geluid heeft nu een waarde van 30.800 euro. Exact 4:30, het laatste nieuws van nu.nl met Eefje Kunen.
7: Goedemiddag. Gedoe bij de Albert Heijn door IT-problemen al de hele dag. Bestelde boodschappen die kunnen niet bezorgd worden. De bonuskaart doet het vaak niet. Schermen van de zelfscan staan op zwart.
3: Oh.
7: Ja, toch heeft deze vrouw haar boodschappen gewoon lekker kunnen doen.
8: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Ja. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, en ik ging... Ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière, dus gaan we vaker doen.
7: Nou, zei ze tegen de NOS. De Albert Heijn zegt, we hebben te maken met een cyberveiligheidsincident. Wat er dan precies is, dat weten we niet. Maar ze hebben voor de zekerheid alle systemen offline gehaald. Zorgt ook voor problemen bij de bevoorrading. Dus je gaat lege schappen zien, ook bij de appie. En ook bij de ethos en de gal. En gal zijn problemen.
4: Zo, maar je hebt natuurlijk ook heel veel van die Albert Heijn to go's. Die hebben niet eens een normale kassa, geloof ik. Dat is alleen maar zelfscan, toch?
3: Ja.
4: Dus die hebben wel echt een probleem, ja.
3: Zo.
4: Zullen dit dan de Russen zijn?
3: Nee, dit is China.
4: Met de heks. Ja. Nou, het is natuurlijk niet leuk, dit. Dit is wel echt vervelend.
3: Ja, nou, bij de Jumbo gaat de champagne open, hè, vandaag.
7: Nou, ik las dat de picknick krijgt al veel meer bestellingen.
3: Nou, precies, daar ga je.
4: Ja, de een is het dood, is dan de ander zijn brood.
7: Nou, wat wel opvalt, ook in supermarkten in Frankrijk gaat het niet helemaal lekker. Want daar sloegen door een cyberaanval de koelinstallaties vanochtend op hol. Die begonnen in plaats van te koelen te verwarmen. In sommige vriesvakken liep de temperatuur op tot plus 50 graden. Het is niet bekend of die aanval ook iets te maken heeft met die storing bij de Albert Heijn.
4: Ah, maar dit is gewoon een leuke prank.
3: Ja.
4: Toch, ja.
7: Veel mensen hebben nog steeds geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal zo'n boekje thuis. Daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 hebben inmiddels wel een noodpakket, met daarin dus bijvoorbeeld water en contant geld.
4: Ja, ik heb hem inmiddels wel aangeschaft.
3: Ja, heel goed.
4: Ik was er niet zo gevoelig voor. Maar ik dacht toch van ja, ik zie het gewoon wel gebeuren dat we een keer een dag bijvoorbeeld zonder stroom gaan zitten. En dan is het toch wel handig als je gewoon dingetjes in huis hebt. Ik bedoel, ja, mijn hele huis, alles is elektrisch. Elektrisch koken, ik rij elektrisch. Vermaak elektrisch.
3: Ja, moet jij niet zo'n grote dieselaggregaat in de achtertuin hebben?
4: Zo'n noodaggregaat. Ja. Wat voor bij ziekenhuizen altijd werkt. Nou, misschien wel. Maar jij hebt ook een pakket dus.
5: Zeker. Ja, ja, met allemaal liters water en een noodradio. En,
4: ja, dat soort dingen. Dat je toch Q kan luisteren.
5: Zeker. Toch lekker het geluid even luisteren. Ja.
4: Eefje, heb jij een noodpakket?
7: Nee, ik heb er nog geen één. Nee. Nee, dat is wel slecht, hè?
5: Ja. Ja, even doen.
7: Moet ik even doen, ja.
5: Ja, want je hebt ook kinderen.
7: Ja, zeker. Dat, ja. Inderdaad.
5: Die moeten verantwoordelijkheid, jongens.
4: Die moeten dan allemaal honger lijden. Omdat mama...
7: mama het niet goed geregeld heeft.
4: Wilde per se niet een noodpakket.
7: Er is een zeldzame Pokémon-kaart verkocht.
4: Oh ja?
7: Ja, eentje met een kindertekening erop. Van een meisje van 6 dat in 2010 een officiële Pokémon-tekenwedstrijd won... omdat ze die wedstrijd won, werden er 100 Pokémon-kaarten met haar tekening gemaakt. Ze tekende een rode bus met zichzelf achterin, een Pikachu voorin... en in het midden de Pokémon Zorua. Schattige kindertekening. Ja. De koper van deze kaart heeft er omgerekend bijna 140.000 euro voor neergeteld.
4: Ja, het grappige is, terwijl je die Pokémon zo aan het voorlezen bent... zie ik iedereen een beetje afdwalen van ja, het zal wel, behalve Tom.
5: Ja, Pikachu en Zorua, die ken ik zeker.
4: Tom is helemaal locked in.
7: Ja, ja. Zorua?
5: Zorua.
7: Ja, Zorua. Ja.
4: Maar is deze kaart al op jouw radar gekomen, Tom?
5: Nou, 140.000 euro ligt iets buiten budget. Maar
4: is je van het bestaan af?
5: Nee, ik ken
4: kaart.
5: Deze nog niet. Nee.
7: Zeg eens eerlijk, vind je hem mooi?
5: Nou, mooi is het niet, maar hij is uniek. Omdat hij dus door een meisje is gemaakt. En er zijn er maar 100 van.
7: Ja,
5: voor het verhaal wil je hem hebben. Jongens, kan ik even 140.000 euro lenen van iemand?
4: Ja, zou je hem willen hebben?
5: Ja, is toch vet.
4: Ja?
5: Voor het verhaal, ja, dat meisje, ja...
4: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik zou zeggen nog even sparen, Tom. Ja.
5: En Evie, ik moet wel zeggen, ik ben nu al ongelooflijk fan van jou. Want na een half uur hebben we het al over Pokémon. Dus
7: ja,
5: dankjewel.
7: Speciaal voor jou.
5: Geloof wat.
9: Tom en Bram.
5: Q-Music. Met nu lekker zomerse muziek. Enrique Iglesias en El Perdón.

0: Nicky Jam en Enrique en El Perdón. Bij Q Music.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
0: Op maandagmiddag.
2: Ja, we verhuizen gewoon het spel lekker naar door de week.
0: Ja, verdubbel je salaris is mee op vakantie met Domien en Anton.
2: Ja, jouw stem is ook op vakantie.
0: Die is ook even op vakantie.
2: Zit ook in hun koffer.
0: Ja.
2: Maar team Tom versus team Bram. Ja, we gaan gewoon lekker strijden tegen elkaar. Ja, we hebben alleen nog geen teamgenoten. En dat is jammer omdat er een prijspakket te winnen is. Team Tom, naar wie ben jij op zoek vandaag?
0: Nou, in ieder geval iemand die wel goed is van stem. En daarnaast iemand die lekker vrij is van werk vandaag. Net als Domien en Anton. Die zit gewoon lekker in de wedstrijd. Die kan gewoon even prima dat spelletje er doorheen fietsen. Gaan we er vandoor met de winst. Iedereen blij.
2: Ja.
0: Dus ben je die persoon die ik zoek? Meld je aan voor Team Tom in de app.
2: Ja. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die... Ja, ik ben dus helemaal verslaafd geraakt aan mijn platenspeler. Maar ik krijg ook nog een cd-speler. Ja, ik ben helemaal weer terug. Ik ben weer helemaal terug in de analoge tijd. Dat is het toch heerlijk. Heb jij of ben je ook helemaal verknocht aan je platenspeler of cd-speler? Dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. En dan gaan we dus strijden tegen Team Tom. Dat allemaal voor een prijspakket. Welk spel gaan we spelen,
0: Tom? Pak even de spellenkast. Even...
2: Jij bent natuurlijk niet zo goed bij stem.
0: Nee, het moet niet te lang duren.
2: Nou,
0: zullen we dan gewoon... max een halve minuut duurt voor mij. Dat is net aan.
2: Nou, dan zullen we dan gewoon 30 seconds in dit geval doen?
0: Oh, dat is goed.
2: Ja, dat is voor een keertje wel leuk.

0: Pink bij Q Music met Nate Ross en Just Give Me a Reason.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Spelen wij in Team Verband. Ja, Team Tom, jij was op zoek naar iemand die lekker een dagje vrij had, hè?
0: Ja, die net als Domien en Anton even een dagje vrij is of een weekje vrij. Iemand die lekker in de wedstrijd zit. En Leonie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou ja, je woont ook nog eens in een van de mooiste steden van Nederland. Dus je zit sowieso wel lekker in de wedstrijd, toch?
3: Eens.
0: Ja, naast Kampen is Groningen ook wel echt een van mijn favorieten.
2: Oh, wat leuk.
3: Snap ik.
0: Heerlijke stad. Ik was er vorig jaar met de kerst. Het is altijd leuk daar.
3: Ach. Ja, is heel mooi. Ja.
0: En vandaag dus lekker een dagje vrij, of de hele week?
3: Klopt.
0: Net
3: vrijdag moet ik weer werken.
0: Oh, gewoon een midweekje vrij.
3: Ja,
0: zoiets. Nou, super zeg.
2: Ja, tijd zat om een spelletje te doen op de radio. Ja. Maar ik heb ook iemand gevonden. En dat is Kevin. Hallo.
4: Hallo Bram. Goedemiddag. Ja,
2: ik was op zoek naar iemand die ook helemaal gek is op zijn platenspeler dan wel cd-speler. Wat heb jij?
4: Ik heb ze allebei toevallig.
2: Ach, en wat is jouw trots?
4: De trots is toch wel echt mijn platenspeler, want dat is een erfstukje van mijn opa.
2: Ach ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Gebruik je hem ook veel?
4: Ja. Regelmatig dat ik thuis even lekker het plaatspeler aanzet als ik aan het schoonmaken ben. Ja.
0: Wat is je mooiste plaat?
4: Ja, dat is toch wel Fullbeat.
2: Kijk, ja, nou geweldig zeg. Nou, ik hoor al helemaal Kevin, jij hoort thuis in Team Bram en dat komt goed uit. Want je zit in Team Bram.
4: Ja, top.
2: Wij gaan spelen 30 seconds, hè Tom?
0: Ja, leg jij het even uit, want mijn stem werkt.
2: Oh ja, jouw stem werkt natuurlijk niet zo goed. Onze kandidaten, onze teamgenoten krijgen 30 seconden de tijd. En ja, normaal doe jij dit toch? Die moeten raden wat wij bedoelen terwijl wij dingen omschrijven in 30 seconden.
0: Ik hoop dat het een beetje te
2: vanaf het kaartje wat we net gepakt hebben. Ja, inderdaad. Ja. Oké, nou, hou jij nou maar je mond.
0: Ja.
2: Goed.
0: Doe maar voor, schiet op.
2: Ja, Kevin voor Team Bram, zullen wij gewoon lekker beginnen?
4: Ik vind het helemaal goed.
2: Oké, daar gaat de tijd nu in. Even kijken. Ach, dit is een spel dat je vroeger op het schoolplein speelde. Buutvrij.
4: Tikketje.
2: Je gaat achter iets.
4: Pas. Ja, ik moet pas.
2: Oké. Dit is een presentator zondag met...
4: Lubach.
2: Ja, en hoe heet hij helemaal? Lubach was zijn voornaam. Ook Robben.
4: Robben.
2: Ja.
4: Ja, ik weet het niet.
2: Ai. Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Dit was hem niet. Dit was hem niet. Nee. Ik zocht Verstoppertje.
4: Ja.
2: En ik zocht Arjen Lubach.
0: Ja, maar ik snap wel dat het verwarrend was voor Kevin. Want jij roept ook nog Robben tussendoor.
2: Ja, omdat hij dezelfde... Robben. Wat moet ik dan doen, Tom? Moet ik dan wachten of niet? Ik probeerde dan toch nog een naam uit te persen.
0: Ja, maar het werd een beetje een chaos.
2: Ach, hou nou toch eens op.
0: Geef niet.
2: Nou, laat jij het dan zien met die zaarstem van je.
0: Hé, Jonie, ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Ach, dit is het land van de Taj Mahal.
3: Heel lekker. India.
0: Ja, dit is... Mickey, die heeft een vriendinnetje. Hoe heet die?
3: Minnie Mouse.
0: Dit is... die lieve presentatrice van Lingo vooral altijd. Ze loopt een beetje... Ja, ze heeft een handicap waardoor ze niet helemaal lekker loopt.
3: Lucie Werner?
0: Ja, Lucie Werner. Dit is de chocolade die zit in zo'n driehoek. Zo'n lange driehoek.
3: Toblerone.
0: En dan zoeken we nog zo'n televisieprogramma. Ja, dan gaan ze allemaal van die pasjes doen. Van die bekende mensen doen dat dan.
2: Pasjes.
3: Ja. Dancing with the Stars?
0: Dancing with the Stars. Alsjeblieft.
2: Oh zeg. 5 uit 5.
0: 5 uit 5.
2: Zelfs met zo'n verrotte stem. Ja, nou, in ieder geval sympathiek, Kevin. Ik hoor het. Wij gaan gewoon volgende keer voor de winst.
4: Zeker weten.
2: Nou, geniet in ieder geval van die platenspeler. En ja, helaas. Voor nu Team Tom heeft gewonnen met Leonie.
4: Ja, gefeliciteerd.
0: Hey Leonie, we doen deze week, omdat Verdubbel je salaris weg is, hebben we wel wat budget over. Dus we doen deze week ook even een dinerbon erbij.
3: Oh, nou, dat is hartstikke leuk, dankjewel.
0: Kun je lekker even uit eten deze week, je bent toch vrij.
3: Dankjewel. Ja, precies, dankjewel.
2: Ja, zullen we die sowieso eventjes in dat prijspakket doen deze week?
0: De hele week, ja, vind ik een goed idee.
2: Is toch leuk?
0: Ja hoor. Hey, groetjes Leonie, doei doei.
3: Doei.

0: Temper City bij Q-Music Self-Aware. Het is bijna 5 uur, het laatste nieuws komt eraan met Eefje.
1: Het blijft behelpen bij de Albert Heijn, want nu liggen ook meerdere distributiecentra stil.
0: En de artiest die je in de gaten moet houden om kans te maken op tickets voor de Foute Party, dat is natuurlijk Jan Smit. Hij komt voorbij na 5 uur.
2: Als de morgen is

0: Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: De Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music, Smolle Bolleken.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
7: De grootste energieslurpers in huis?
8: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.

0: Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
9: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
8: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
12: 30.800 euro en hij klinkt zo.
11: Weet jij al wat het is?
13: Meld je nu aan in de Q-app en speel mee.
14: 5 uur, goedemiddag.
12: Ja, goedemiddag.
14: Q-Music Nieuws van nu.nl met Eefje Kuhnen.
15: Goedemiddag. De schappen raken leger en leger bij de Albert Heijn. Want door de IT-problemen bij de supermarkt ligt het werk ook stil in meerdere distributiecentra. Vooral bij de verse producten raken de schappen leeg. Wat er nou precies aan de hand is, is nog steeds niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het een cyberaanval is. Het onderzoek loopt. De grote brand in een loods in Aalsmeer in Noord-Holland is onder controle. Die loods waar auto's in stonden wordt nu gesloopt, zodat de brand weer het vuur helemaal kan blussen. Er was heel veel rook, daarom zijn 5 woningen ontruimd. Een landingsbaan van Schiphol ging dicht, maar er zijn geen vluchten vertraagd. Veel vrouwen voelen zich bij de dokter of in het ziekenhuis niet altijd gehoord. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Ruim de helft vindt dat ze niet begrepen worden of geen goede info krijgen over bijvoorbeeld menstruatie en de overgang. Belangenorganisaties vinden dat de politiek hier iets mee moet. Veel mensen hebben nog steeds geen noodpakket in huis, blijkt uit onderzoek. Eind vorig jaar kregen we allemaal een informatieboekje thuis. Daarin stond hoe we ons kunnen voorbereiden op een noodsituatie. 4 op de 10 hebben wel een noodpakket met daarin bijvoorbeeld water en contant geld. Het weer droog, zonnig en nog een graad of 17. Vanavond en morgen wat meer bewolking en morgen kan er ook een buitje vallen. En morgen wordt het tussen de 17 en 20 graden.
14: En al Flitsmeister, file gemeld op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Plaspoelpolder, 16 kilometer en een half uur. A16 Breda-Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht, 6 kilometer en 3 kwartier. En ook op de A16 richting Rotterdam, maar dan bij Dordrecht Centrum. Daar staat 13 kilometer en dik 1,5 uur.
16: Ja, zo zeg, 1 uur en 3 kwartier zelfs. Ja. Ongelooflijk. Dan heb je ook nog kans op flitsers op de A4, bijvoorbeeld richting Leiden bij 4,2. En op de A27 richting Almere staan ze bij 114,9.
14: Met zometeen jouw kans op de eerste tickets voor de Foute Party volgend jaar in Gelredome Arnhem. Hoe dat zit, vertellen we je zo direct.

0: Q-Music met Axwell en Grosso, Sun is Shining. Maakt het 5 minuutjes over 5. Het is de Q-middagshow op maandag. Het is 12 oktober 2026. Je hoort het, geen Domien en Anton, wel Tom en Bram.
1: Ja, al zou jij ook voor iemand anders...
0: Ja, Fons, hè, zei jij.
1: Ja, want Fons. Jij klinkt niet als Tom. Want je, wat is er nou toch met die stembanden
0: van jou? Ja, ik weet het niet. Vorige week woensdag is het gewoon een beetje dramatisch.
1: Heb jij een poliepje?
0: Nou, dat mag ik niet hopen.
1: Nee, dat mag ik ook niet hopen.
0: Nee, dat mag ik absoluut niet
1: hopen. Dan lig je er maanden af.
0: Oh, wel lekker even een paar maandjes thuis. Nee, we lachen erom, maar dat zou hij echt niet... Heeft Domien dat ook niet een keer gehad?
1: Een poliep?
0: Of Joost?
1: Nee, ik weet
0: niet. Iemand binnen deze hut heeft het wel eens gehad.
1: Volgens mij, ja.
0: Allemaal... Nou, dat mag ik echt niet hopen, hoor.
1: Volgens mij Jan Smit had een poliep, of wie waren dat allemaal? Nou goed, we dwalen af.
0: Ja.
1: Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Is hier een bericht van Elias. Nou, dan moet je aan het hart gaan, Tom. Die zegt, ik loop nu in de Appie in Kampen. Nou, daar kom jij ook wel eens.
0: Zeker.
1: Wat een chaos.
0: Ja, dat komt natuurlijk door die landelijke storing.
1: Een veiligheidsrisico. Er was iets waardoor ze die systemen offline hebben gedaan. En daardoor werken alle zelfscans niet.
0: Wat een gedoe.
1: Distributiecentra ze liggen helemaal op zijn gat. Het is een ellende en dus chaos in de Appie.
0: Chantal is er ook bij. Ik werk vandaag weer een dagje op de camping. Helemaal gezellig. Werken, maar toch een stukje vakantiegevoel.
1: Mirjam zegt beroerd, verkouden. Lekker luisteren.
0: Ach, beterschap Mirjam. Neem ook even lekker gemberteetje. Dan ga ik ook heel goed op deze dagen.
1: Heel goed.
0: En ik zie je Nathalie, die zegt hier... Mannen, welke artiest moet ik nou volgen voor die tickets? Ik stap net uit de auto, dus ik weet niet of jullie het al gezegd hebben.
1: We hebben het al gezegd. We kunnen het gewoon nog een keer herhalen. Dat is Jan Smit.
0: Ja.
1: Over poliepen gesproken. Tenminste, dat ga ik toch wel even...
0: Weet ik niet. Ga dat eens even googelen.
1: Jan Smit, hoor je Jan Smit, dan stuur je zijn naam. Stuur dan niet zijn
0: foute
1: naam.
0: Party. Stuur foute party.
1: Foute party?
0: Ja, foute party.
1: Oké, dan vergeet dan wat ik heb gezegd. Hoor je Jan Smit, dan stuur je foute party.
0: Foute party.
1: En dan maak je kans op tickets voor de Gelredome.
0: Ja, foute party in Gelredome Arnhem. De Gelredome.
1: De.
0: Of het.

0: hij is erbij hoor, volgend jaar juni. Jan Smit, je hoorde Als de Morgen is Gekomen bij Q.
1: Q Music. Foute Party. The
2: Big One. Ja, zaterdag 19 juni 2027. Dus in de Gelredome in Arnhem.
0: Oh, jij bent ook weer lekker.
2: Ja, tof van de weer. Ik denk dat je hetzelfde gaat klinken de dag erna, hoor. Dat heb ik
0: ieder jaar naar de Foute Party. En met mij vele andere Q-DJ's. Dan klinken we helemaal verrot, omdat dat... Ja, dat is gewoon het feestje van het jaar, jongens.
2: Ja, het is wel echt tof, hoor. Snolle Bollekes, Paul Elstak, Cascada. Jan Smit, Chips. Robert van Hemert, Teaspoon.
0: Ja.
2: Rutger van Barneveld, Jesse R.
0: Ja, het is echt fantastisch.
2: Het is echt leuk. Ja. Nee, echt heel erg leuk. Ja, en we geven dus tickets weg. Je kan de hele week sowieso de eerste tickets winnen. De verkoop is wat later, hè?
0: Die later deze week.
2: Die 16 oktober kan je echt je tickets kopen. Maar goed, nu kun je tickets winnen. Want heb je Jan Smit gehoord? Nou, en Warempel, daar was die. Dan stuurde je Foute Party in de Q Music app. En dan heb je kans dat je nu aan de lijn hangt en dat je ze wint. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Marco.
0: Marco.
2: Marco.
3: Hey. Marco.
2: Marco, je bent erbij.
3: Yes.
2: Ja, gefeliciteerd. Je wint tickets voor Q-Music Foute Party. De Big One op zaterdag 19 juni 2026. In dus de Gelredome in Arnhem.
3: Lekker.
0: Ja, wat wordt het nou? De of het?
2: Nee, gewoon
0: of
2: niks. De. Gewoon de.
0: Oké. Okay.
2: Naar wie kijk jij het meeste uit, Marco?
3: Paul Elstok.
2: Ja. Daar kijk ik ook wel naar uit. Even lekker helemaal gek. En wat is dan je favoriet?
3: Ja, volgende maand nog een feestje in Rotterdam van hem.
2: Oh, dus, lekker man. Dus gewoon Rainbow in the Sky.
0: Zie de Rainbow in the Sky.
2: Nou, superleuk dat je erbij bent. Ja, zet hem hoog in de agenda. En speciaal omdat jij DJ Paul Elstak nu wil horen, draaien wij Jamie Miller.
1: De Q Music. Alarmschijf.
4: Jamie Miller. Baby

0: Future Music met David Guetta en Forever Young. Het is bijna 5:30, we gaan het weer spelen.
1: Het geluid.
0: Voor 30.800 euro. En Tim, je mag een poging gaan wagen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Ja, heb je een lekker dagje, Tim?
2: Heerlijk, heerlijk weertje. Dus,
3: Wat lekker, kan je er ook een beetje van genieten of moet je werken?
2: Ik moet wel werken heel de dag.
3: Dat
2: maar,
3: dan
2: ik geniet er wel van.
3: Nou, dat is mooi. Nou, en misschien kunnen we er nog meer van gaan genieten als je natuurlijk 30.800 euro eventjes op je rekening kan schrijven.
2: Ja, dat zou...
3: Dat zou
2: mooi
3: zijn.
2: Heel mooi zijn, ja. Zeker weten.
3: Nou, Tim, je mag een gok gaan wagen. Wat denk jij dat het is?
2: Een stuk tape plakken op een kartonnen doos met een taperoller.
0: Dan gaan we dat neerleggen bij de jury. Een stuk tape plakken op een kartonnen doos met een taperoller.

0: op ja. Q-music. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
10: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
13: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
20: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
21: Hit it!
20: Voor die

0: verzekeringsgedoe? Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
1: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Direct door, Allianz Direct.
2: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 van de langste files van dit moment op de A1. Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Daar staat 9 kilometer met een uur vertraging. Dan op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Airport Maastricht. Door een ongeluk 7 kilometer en 50 minuten. En op de A16 Breda naar Rotterdam bij Schravendeel 14 kilometer en een uur en 50 minuten. Sterkte daar.
3: Het wordt ook steeds langer daar, joh. Normaal. Probeer het te mijden, maar dat kan natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Goed, dan zijn er nog flitsers op de A4 richting Leiden bij 4.2. Op de A27 richting Almere bij 114.9. En op de A79 richting Heerlen bij 8.3.
4: Het geluid.
3: Tim, daar zijn we weer. Hallo.
5: Hey, goedemiddag.
3: Ja, hoe is het met jouw spanning, Tim?
5: Ja, het wordt nou een beetje zenuwachtig.
3: Ja, het zou toch wat zijn, hè? €30.800.
5: Ja, zeg dat wel.
2: Hey, volgens jou is het geluid een stuk tape plakken op een kartonnen doos met behulp van een tape-roller. Heb je zo'n ding vaak in de handen dat je erop bent gekomen?
5: Nou, zelf zit ik op kantoor, maar ik denk, per week doe ik toch wel 5 of 10 pakketjes inpakken, gewoon voor de lol.
3: Oh.
5: En ja, zodoende.
3: Ja, toen dacht je, hey, dit zou het wel eens kunnen zijn.
5: Ja, mijn schoonzusje die kwam er eigenlijk mee. En toen gingen we het een beetje nakijken en controleren en de hints. En toen dachten we, nou... Ja, dat is het.
3: Ja, wat goed zeg.
2: Voor de volledigheid nog 1 keer de antwoord, de jury. Wat is jouw antwoord? Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
5: 1 stuk tape plakken op een kartonnen doos met een tape roller.

0: Tim, de jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord. 30.800 euro. Er zijn inmiddels 208 foute antwoorden gegeven. Het is niet goed.
1: Helaas.
0: Maar blijf het wel proberen. Ga ook gewoon lekker weer verder testen. Ook met de schoonzus. En wie weet kom je erop.
1: Doen we.
0: Fijne avond, man.
1: Komt helemaal goed.
0: Jojo.
1: Hey, bedankt.
0: Jojo. Doe nog 100 euro bij. Het geluid is nu een waarde van 30.900 euro. Dan is het inmiddels 6:02. Het laatste nieuws van nu.nl met Eefje Kuhne.
2: Goedemiddag. De schappen raken leeg bij de appie. Want door de IT-problemen bij de supermarkt ligt het werk ook stil in meerdere distributiecentra. We doen echt ons best, zegt de directeur van de Albert Heijn.
3: Op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
2: En wat er nou precies aan de hand is, dat is nog steeds niet bekend. Is het misschien een cyberaanval? Daar wordt toch wel door steeds meer media op gehind. Maar Albert Heijn wil daar niks over zeggen. Het onderzoek loopt, zeggen ze. De grote brand in een loods in Aalsmeer in Noord-Holland is onder controle. De loods waar auto's in stonden wordt nu gesloopt, zodat de brandweer het vuur helemaal kan blussen. Er was heel veel rook, daarom zijn 5 woningen in Aalsmeer ontruimd. Er is ophef over de speelgoedboeken van bol.com. Ja, het is voor veel kinderen altijd genieten rond deze tijd van het jaar. Hè? Misschien weten jullie dat ook nog wel van vroeger. Zo'n lekker dik speelgoedboek doorbladeren.
0: Ach, zeker. Ja, dat was altijd leuk, hè? Als die weer op de mat viel.
2: Ja, van de Intertoys, die hebben hem ook. Omcirkelen wat je wilt hebben of uitknippen. Maar bij bol.com staan er dit jaar ook smartphones in. Ja, daar zijn veel ouders en opvoeddeskundigen toch wel een beetje boos over.
4: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja, want een kind van 8 gaat er doorheen bladeren en die zegt, hé, papa, dat is een mooie telefoon, die wil ik wel.
4: Ja, dat je eerst door de babyborns heen gaat, ja. En door de, weet ik veel, allemaal poppen, en dan uitkomt bij een smartwatch.
2: Ja, ja. De Samsung Galaxy en een tablet staat erin.
4: Ja, het is onhandig. Zeker natuurlijk in een tijd waarin je zou zeggen dat er te veel schermen zijn. Dan wil je dat toch niet gepromoot zien, ook nog in zo'n kinderspeelgoedboek.
2: En doe nooit boodschappen als je honger hebt.
4: Als het kan.
2: Ja, zeggen ze altijd, hè, dat dat niet goed is.
4: Nee.
2: Want dan ga je sneller impuls aankopen doen. Pak je toch sneller even die zak chips. Of bij de kassa pak je even snel een Snickers. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat honger niet zozeer de boosdoener is. Dat is het ontbreken van het boodschappenlijstje. Zonder lijstje koopt bijna 70% van de mensen extra dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben.
0: Ja, maar toch, ja, maar de impuls aankopen is toch ook wel een van de lekkerste dingen.
4: Om toch lekker te struinen in de supermarkt.
0: Impuls aankopen vind ik toch lekker om te doen.
4: Nee, dat is ook heerlijk.
0: Het slaat natuurlijk nergens op, maar het is toch lekker.
4: Ons hele leven bestaat uit impuls aankopen.
0: Dat is wel waar.
4: Nou, en vooral jij ook, Tom. Ik kijk even naar jou. Nou, hoe vaak jij wel niet met dingen thuis komt ook waar Helene niet zo blij mee is.
0: Nou, dit zegt er een wat.
4: Nee, ja, ik heb het ook, ja.
0: Ja, jij koopt er weer een schilderij waarvan Robin zegt, wat moet ik ermee?
4: Ja, ja. Of onlangs een cd-speler.
0: Ja.
4: Dat klopt inderdaad.
0: Maar wat is jouw echte laatste impuls aankoop dan?
4: Echt impuls aankoop zou ik zeggen. Dat is zo'n zo'n pakket waarmee je honden trucjes kan laten doen. Weet je, dat ze door zo'n buis moeten en springen over een hekje. En dat.
2: Oh, leuk.
4: 1 keer gedaan.
0: Oh ja. Ja.
4: Geen succes. En jij?
0: Ja, ik heb dus nu het as we speak onderweg. Ik heb een soort wapenstok heb ik gekocht met een ledlamp erin.
2: Wat?
0: Ja, ik dacht dat is leuk voor naast het bed.
4: Oh.
0: Als gewoon bij bol.com te komen.
4: Krijg je dus gewoon een kinky inkijk onder de lakens van Tom van der Wiert.
0: Voor boeven.
4: En zijn vriendin Helene.
0: Voor boeven.
4: Ja, dat is
2: met
4: dat
2: een ledlichtje.
4: Ja, die handboeien naast het bed zijn zeker ook voor boeven, of niet?
2: Hele stoute boeven.
4: Wat leuk, Tom, dat je daar zo open over bent, joh.
0: Echt. Ik kan ook niks zeggen hier. Het is echt ongelooflijk.
4: Nee, maar jij dacht, ik wil gewoon een wapen naast me.
0: Nee, het is een aluminium militaire LED-tactische zaklamp van 49 centimeter lang. Echt een super ding.
4: Oh. En waar laten jullie die dan? Hè? Ja, wat een heerlijke. Maar dat is jouw impuls aankoop.
0: Nou, ik heb gisteren gekocht. Ja, daar wacht ik nu op. Ja, en Helene natuurlijk ook.
4: Ja, dat is even doorbijten. Ja. Nou, wel leuk. Maar sowieso, ja, impulsen inkopen. Het kan altijd nog erger. We zijn heel erg benieuwd. Welke impulsaankoop ligt er bij jou thuis te verstoffen?
0: Ja, vind ik leuk.
4: Toch? Ja. En het kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn. Wat is nou echt iets wat je hebt gekocht, wat je niet per se gebruikt? Of überhaupt niet aanraakt? Kom erbij in de Q-app, doen we zo een rondje langs de velden.
1: Tom en Bram.
4: En ben je daarom ook je stem kwijt?
0: Ja, ik heb hem ook opgegeven. Ik wilde zeggen voor tijdens het appen, muziek van Bruno Mars.

0: Eva Rock, Make Your Music en Rise Up.
1: Ja, ik zit ondertussen al in die Q-app te kijken. We hebben het natuurlijk over welke impulsaankoop ligt er bij jou thuis te verstoffen. Nou, er zitten zoveel leuke dingen in.
0: Oh ja.
1: Hier bijvoorbeeld Femke. Mijn impulsinkoop, een enorm LED-hert.
0: Ja, dat is toch super.
1: Voor de kerst.
0: Dat je dat dan op de bank zit te kijken en je denkt, ja, dat wil ik hier even mooi hebben staan. Een LED-hert.
1: Zo'n ding van 2 meter hoog.
0: Ja, precies.
1: Ik zie hier Jochem, die zegt, whiskyflessen €650 en ik drink niet eens whisky.
0: Angelique zegt, half jaar terug Pilates set gekocht, ligt nog steeds in de doos.
1: Deze van Anke, die is ook mooi. We hebben 2 Nintendo Wii's. Mijn vriend wilde graag een Wii. Toen hij bestelde, keek hij niet naar de prijs. Hij kocht er per ongeluk 2. Vergeet het terug te sturen. En nu hebben we 2 Wii's.
0: Altijd handig om te hebben.
1: Ja.
0: Sky die zegt, ja, heel erg. Het is mijn robotstofzuiger.
1: Oh, wat zonde.
0: Ja, wat zonde. Maar ik snap het ook wel.
1: Nou, ik vind het altijd wel lekker als die een paar rondjes rijdt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar hoe doe je dat met stoelen dan? Onder de tafel? Is
1: nee, beneden heb ik hem niet. Ik heb hem boven staan.
0: Oh, precies. Ja, oké. Okay, dan kan het wel. Even kijken. Marit zegt een airbrush set.
1: De uitlaatspruitstukken voor mijn Ferrari liggen na een half jaar nog in de kast. Groetjes van Jeroen.
0: Lijkt wel alsof het geluid aan het spelen zijn. Uitlaatspruitstukken. Ja. Even kijken. Ellen zegt een kettlebell al een half jaar geleden gekocht, maar zit nog steeds in de doos.
1: Bojana is een van velen, namelijk de loopband.
0: Ja, en Priscilla die spant wel de kroon, hoor. Die zegt een MacBook.
1: Oh, dat is wel heel erg zonde.
0: Dat is een ding van 1000 euro.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Hey Sietske, goedemiddag. Tom en Bram hier.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, ben jij gevoelig voor impulsaankopen?
2: Ja.
0: Ja? En hoe uitzicht dat dan? Lig je dan 's avonds op de bank lekker te scrollen?
2: Nou, het was inderdaad via Facebook. En ik dacht, ik ga mijn leven gezond leven. Dus laat ik eens een keer gembersap proberen.
0: Ah, gembersappie.
2: En toen heb ik me eigenlijk laten omkopen door een hele leuke korting van iets van 9 flesjes plus 3 gratis voor 100 zoveel euro.
0: Zo?
1: Je hebt voor 100 euro gembershots gekocht.
2: Ja, ik vind het echt niet te drinken.
0: Nee, maar je hebt het wel geprobeerd.
2: Ja, er is 1 flesje open.
0: En toen dacht je, dit is helemaal niks voor mij.
2: Nee, het is echt veel te straf, vreselijk.
1: Oh. En wat nu? Wat nu?
2: Ja, nu staat het te verstoffen. Ja.
0: Wat goh, hoe lang blijft dat goed, joh?
2: Ja, ik heb er eigenlijk niet naar gekeken. Ik heb het in de kast gezet en...
1: Ja, misschien voedselbank of zo?
2: Ja, ik moet het gewoon weg gaan geven, want ik...
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar ik dacht misschien door een gerecht, maar het is echt... nee.
0: Nog even door de nasi, even een beetje gembershot.
2: Ja, ja, precies.
0: Je weet het nooit. Nou, Sietke, hopelijk krijgt het een goed plaatsje. Dank in ieder geval voor het doorgeven. En geniet van je dag.
2: Yes, jullie ook.
1: De groetjes. We hebben hier nog even Daphne, hallo.
3: Hey, goedemiddag, heren.
0: Ja, Daphne, nou, we zijn ook benieuwd naar jouw impulsaankoop.
3: Ja, ik heb een hobbelpaard van 1,30 meter hoog.
0: Hoe moest je daar nou mee?
3: Ja, hij stond op een veiling en ik deed uit impuls een bot. En dat deed dus niemand anders en toen was het voor mij.
0: Ja, dat is levensgevaarlijk, die veiling inderdaad. Dan denk je, oh, ik stap wel even in, waarschijnlijk word ik het niet. En dan word je het wel.
1: En waar staat hij in huis?
3: Hij staat mooi in de logeerkamer. Alleen ik schaam me een beetje als er mensen komen logeren. Als ik daar een hobbelpaard heb.
1: Die slapen naast jouw hobbelpaard.
3: Het was nog mooi. Ik heb hem helemaal gerenoveerd. En ik had hem geverfd en uit elkaar gehaald. En ik haal die staart eruit. En toen zat er ook nog van alles in. Allemaal dingen die een kind erin heeft gestopt. Dus er zaten Lego blokjes, lollies, kettingen. Van alles zat erin.
0: Dus het was nog veel meer dan een hobbelpaard. Het
3: was een hele schatkamer, ja.
0: Nou, wat een heerlijke impuls aankoop. Hoe duur was die?
3: Hij was €100.
0: Ja, daar kan je niet voor laten. Nee, dat kan. Dan moet je hem meenemen.
3: Nou, daar heb je geen echt paard voor, hè?
0: Precies, precies. Nou, misschien kan je het ruilen tegen heel veel gembershots.
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, nou, we gaan jullie koppelen. Nou, hey, dank voor het doorgeven, Daphne.
3: Graag gedaan.
0: En een fijne avond. Doei.
3: Dankjewel.
1: Zometeen maak je muziek van Sommer. En dit is Adela 1 in LA.

0: Q-Music met Somber en Homewrecker. Het nieuws van 6 uur komt eraan. Eefje, bijna goeie avond.
1: Het grootste nieuws nog steeds, die IT-problemen bij Albert Heijn. Ja, was het nou een cyberaanval? Je hoort straks de directeur. En

0: Foute Party is terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredoom Arnhem.
1: De Foute Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music. Small

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q Music Foute Party. The big one.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 19 juni, Gelredoom, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfoutenparty.nl.
1: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: En, al lang last?
10: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
9: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
10: Ik heb geen idee.
11: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.

0: Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
2: Hit it.
4: Voor die

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Het geluid.
11: Het geluid van Q-Music is nu waard
12: 30.900 euro.

0: 6 uur, goedenavond.
1: Oeh, zeg.
0: Ja, het gaat met een minuut slechter.
1: Zit een randje op, goedenavond.
0: Het laatste nieuws met Eefje Kuhne.
2: Goedenavond. De oorzaak van de IT-problemen bij de Albert Heijn is nog steeds niet bekend. Mogelijk was het een cyberaanval, maar moederbedrijf Ahold wil daar nog niks over zeggen. Ze spreken zelf liever van een cyberincident.
3: Er is inderdaad een cybersecurity incident die loopt sinds zondagmiddag. En wij hebben preventief onze systemen uitgezet om onze systemen te beschermen.
2: Ja, en door de problemen worden vandaag boodschappen niet bezorgd. In de winkels doen de elektronische prijskaartjes het niet. Ook de bonuskaart en de zelfscans die haperen. Ondertussen ligt ook het werk in meerdere distributiecentra van Albert Heijn stil, waardoor schappen leeg raken. Ook problemen in honderden supermarkten in Frankrijk. Daar is duidelijk dat het gaat om een cyberaanval. Hackers zijn in de systemen van de koelinstallaties gekomen. In plaats van koelen warmden de vriesvakken in de supermarkten op tot 50 graden boven nul. De schade loopt misschien wel in de miljoenen. De mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door de enorme brand in een loods, die kunnen nog niet terug. Ze worden geholpen bij het vinden van onderdak ergens anders. Maar die brand in Aalsmeer is onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen. De loods die wordt gesloopt. En meer dan 200 gemeentes hebben geen ontheffingen gegeven voor vuurwerk met oud en nieuw. Ja, er geldt dit jaar een landelijk verbod, maar voor verenigingen kan er een uitzondering gemaakt worden. Maar de meeste gemeentes die durven dat niet aan. Onder andere omdat er te weinig handhavers zijn. Het weer vanavond en morgen wat meer bewolking. En morgen kan er ook een buitje vallen. En dan wordt het opnieuw best wel warm, tussen de 17 en 20 graden.
0: Flitsmeister dan, file gemeld op de A2, Maastricht-Zuid.
1: Ja, wat is dit, joh?
0: Het is echt een drama.
1: Neem eens even een slokje water,
0: man. Ik kan echt wel janken, weet je dat? Het is zo kloten.
1: Ah, joh, hou dat er gezond.
0: Ja, dat is toch zo?
1: Doe eens even...
0: Ja, de hele tijd. Ik drink de hele tijd water en thee, vent.
1: Ja.
0: Doe jij dan die files?
2: Bram, jij moet het doen.
1: Ja, er zijn files... Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ik heb nog nooit de files voorgelezen.
0: Nee, Maastricht-Zuid naar Eindhoven.
1: En dan? Een uur vertraging. En op de A16, Breda...
0: Richting Rotterdam,
1: een uur en 40 minuten vertraagd.
0: Juist.
1: Bij
0: Schavendeel.
1: Juist. Nou, dan de flitsers. Misschien leuk als jij die dan doet.
0: Nee.
1: Even kijken op de A4 richting Leiden. Bij 4.2 op de A27 richting Almere. Bij 114.9. En er schijnt er ook één te staan op de A27. Ook richting Almere. Bij 108.3. Twee voor de prijs van één.
0: Als jij ook even vertelt welk liedje we gaan draaien.
1: Even kijken. Of een mag. Maar als omheen. Neem jij een theetje?
0: Ja.
1: Schapen, man.

0: Of van Bach bij Q Music, ja. Miles Away.
1: Nou, dit klinkt hartstikke goed.
0: Ja, een slokje thee genomen.
1: Ja, en je bent er weer. Goed.
0: Trouwens, die vervelende Marije in de Q-app.
1: Ja, die Marije...
0: Het zal vast een lieve vrouw zijn, maar ze zit me wel te pesten.
1: Nee, Marije die heeft een bingo-kaart gemaakt met het hoofd van jou en alle uitspraken die bij mannengriep horen. Ze zegt ook, jij zei net Tom, ik kan wel janken. Ja, die staat dus gewoon op die bingo-kaart.
0: Ja, dat stuurt Marije dus als ik dat gezegd heb.
1: Ja,
0: ik kan wel janken, staat op de bingo-kaart.
1: Ja, nou hoeveel nog tot een bingo, Marije? Kom even bij ons in de lucht. Nou, Tom, zal ik gewoon eens even wat vertellen in plaats van jou.
0: Vertel jij eens even
1: helemaal, helemaal mis.
0: Ja.
1: Nou, de laatste tijd, het zal wel aan mij liggen... Heb ik steeds toch meer afkeer gekregen naar, zeg maar, bijvoorbeeld streamen.
0: Streamen?
1: Ja, als in, ik zit dan
0: jij
1: op de bank
0: alles.
1: Met mijn vrouw, zit ik op de bank. En dan zitten we eerst, nou, ik denk wel 20 minuten te bepalen wat we willen kijken.
0: Hmm.
1: En er is zoveel aanbod, dat we er dan niet uitkomen. En dan mis ik gewoon een beetje de tijd dat je vroeger bijvoorbeeld naar een videotheek ging. Of naar de Free Record Shop en dan een dvd'tje kocht.
0: Oh ja.
1: En dan keek je dan de hele dag naar uit en dan zette je die dvd erin. En dan kon het een klote film zijn. Maar nou ja, je hebt
0: hem
1: wel
0: gekozen.
1: Je had gekozen, dus je ging hem nou eenmaal kijken. En nou, datzelfde geldt bijvoorbeeld ook met de Spotify's van tegenwoordig. Je kan natuurlijk alles, je typt het in en je hebt het liedje. Het is heel lekker. Maar ik mis gewoon een beetje de tijd dat je gewoon weer fysiek zo'n plaat in je klauwen hebt. En dat je hem in een cd-speler duwt. Of op een vinyl.
0: Oh, dat vind ik ook zo vervelend met de gameconsoles.
1: Ook.
0: Dat je dus alleen maar de digitale. Dat je een code koopt voor de nieuwe Call of Duty.
1: Ja, PlayStation.
0: Ja, ik bedoel, net als vroeger, dan ging je naar de winkel en dan kocht je met dat hoesje.
1: Precies.
0: En dat ruik je dan even aan, weet je wel.
1: Ja, en nu is het gewoon een download. En, ja, volgens mij gaan ze die hoesjes wel verkopen. Nog.
0: Ja, alleen maar even het cd'tje erin.
1: Dan zit er een code in
0: nee,
1: plaats van het cd'tje.
0: Dat kan,
1: ja, het is natuurlijk droevig. Maar dus eigenlijk in die gekte heb ik nu een cd-speler gekocht.
0: Ja, die toren, toch?
1: Ja, het is nu echt helemaal gelukt. Dus hij wordt volgende week dinsdag wordt hij lekker geïnstalleerd.
0: Ja, wat vet.
1: Een Beosound 9000. Dat is dus een cd-speler.
0: Een soort raket.
1: Een soort raket met 6 cd'tjes kan je erin doen. En dan kan je daartussen shuffelen. Echt leuk. Het is een apparaat uit 1996. Nou, het is toch helemaal geweldig. Dus ik zit
0: en het apparaat dat produceert zelf ook het geluid? Of moeten er nog speakers aan?
1: Produceert zelf het geluid, maar je kan er ook speakers nog aan doen. Echt een leuk ding. Dus ik zit nu deze dagen ook lekker op Vinted. En dan koop ik gewoon lekker cd'tjes. En ook een LP-plaatje af en toe. Maar gewoon lekker vanouds. En ik zit er ook over te denken om gewoon weer lekker dvd's te gaan halen. Gewoon lekker zo'n kast vol dvd's. Dat is toch superleuk?
0: Ja, moet je wel met kabeltje prikprak. Moet het wel weer kunnen op de nieuwste tv's natuurlijk. Maar dat zal vast kunnen op de een of andere manier.
1: Ja, of volgens mij als je PlayStation bijvoorbeeld een cd-speler heeft... dan kan dat er gewoon in. Maar gewoon die tijd ben ik nu weer een beetje aan het herleven. En ik heb ook spijt dat ik vroeger alles heb weggedaan... vanwege alle Netflixen. Dus nou, daar zitten we dan. Nou, tot zover. Ik zie trouwens heel veel bijval in de Q-app. Mensen die dit ook hebben. Mensen die vinylplaten sparen, cd. Ja, het is toch geweldig?
0: Zou dit nog op een cd'tje te krijgen zijn?
1: Dat denk ik wel.
0: Het komt uit eind Zero's, volgens mij.
1: Ja, 2008.
0: 2008, ja.
1: Miss Independent.
0: Nou, dat is leuk.
1: Nou, ik ga eens even lekker op Vinted. Ga ik die eens even scoren.
0: Klinkt die net wel beter dan van een mp3'tje.
1: Juist. Ja.

0: Stella Lefty back your music, Boston. Ja, we maken ons op voor de bijna zometeen de laatste ronde van het geluid voor vandaag natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar eerst even naar Annemieke. Annemieke, goeie avond.
2: Goedenavond, mannen.
1: Ja, Annemiek, jij bent met iets bezig, dat is ook niet alledaags.
2: Nee, dat kan je wel zeggen, inderdaad.
1: Want, nou kijk, dit is wel heel toepasselijk. Wat spook jij uit?
2: Nou, ik spook uit dat ik een escape room aan het maken ben voor... aan het voorbereiden ben voor de voetbalclub van Excelsior 20 in Schiedam.
1: Kijk, en welk thema hangt eraan?
2: Halloween.
1: Uiteraard, echt, wat leuk. En wat ga je allemaal doen?
2: Veel. laat ik het zo zeggen. Ze deden altijd een griezelspeurtocht over het hele terrein heen. En dan overal allerlei spannende plekken. Alleen, ik ben zelf nog herstellende van een knieschijfoperatie.
1: Oh joh.
2: Ik moest het klein houden voor mezelf. Dus ik dacht, nou ja, ik wil wel iets organiseren. Dus ja, ik dacht, dan maak ik een escape room. Dat is iets meer te behappen voor mij qua ruimtes en qua lopen.
1: Ja.
2: Maar ja, als ik eenmaal bezig ben, dan gaat het van het ene in het ander. En,
1: wordt het toch weer groot?
2: Ja, het wordt wel groot. Of nou, laat ik het zo zeggen, ik denk dat het echt heel, heel tof gaat worden.
1: Hey, wat leuk zeg. En wie gaat er dan, welke leeftijd gaat er allemaal in die escape room?
2: De leeftijd is van 7 tot 9 en van 10 tot 14 jaar. Ja. En dus ik hou met de kleintjes hou ik een beetje rekening dat het niet te eng is en niet te griezelig. En dan zijn ook de opdrachtjes dat ze bijvoorbeeld 4 nummertjes moeten zoeken in plaats van 5 nummers. Maar
1: ja, precies.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het al getest met mijn eigen ouders en met mijn kinderen. Nou, ik heb in een deuk gelegen hoe hun al alleen maar op de eerste opdracht allemaal anders denken. Dus het was echt dat ik zei van, oh ja, nou, ik hoop maar dat het... Ja, als je het in je hoofd hebt zitten, dan is het vaak makkelijker. En dan denk je, nou, dat is toch logisch.
1: Ja, maar dat valt dan toch een beetje tegen als je het ineens moet gaan doen.
0: Misschien moeten we jou gaan inhuren, Annemieke. Want wij bouwen ook nog wel eens een escape room.
2: Ja. Nou, zou ik misschien hartstikke leuk vinden.
1: Zou ik ook een vet thema vinden.
2: Ik ben toch
1: armen
2: zo geschikt, dus...
0: Ja, een Halloween thema.
1: Ja, een Halloween thema zijn toch super.
0: Dat hebben we nog niet gehad, hè?
1: Nee, het is natuurlijk ook met de kerst.
2: Nou, ik vind het een goed idee.
1: Een spook, ja, ik zou er helemaal voor tekenen. Ga je zelf ook als scare actor in die escape room?
2: Nee, ik ga ervoor zorgen dat de reset iedere keer gedaan wordt. Dus dat alles netjes is. En mijn jongste dochter, Lauren, die mag officieel meedoen. Maar ze zegt, nee man, ik vind het leuker om jou te helpen. En mijn oudste dochter, die zal mij ook helpen. Misschien de vriendje ook nog. Dus ik moet even liever aankijken.
1: Ja, familiebedrijf trekken, ja.
2: Nee hoor, nou. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mijn kinderen leren iets te doen voor een ander zonder iets voor terug te krijgen.
1: Kijk, dus, dat is mooi.
2: En ik vind het vooral ook belangrijk dat tegenwoordig de verbindingen met voetbal en met vrienden maken. Ja, de wereld is al zo hard dat het, dat het juist belangrijk is dat er leuke dingen te doen zijn.
1: Dat doe je waanzinnig, Annemieke.
0: Ja,
1: nou ja, en mocht je nog een Engels character nodig hebben, dan
0: hij zit hier in de studio.
1: Ja, met de stem van een kettingzaag.
2: Ik vind het wel meevallen hoor, Bram.
1: Oh, echt? Oh, wat fijn.
2: Ja, ik vind het echt wel meevallen qua stem. Dat die, je zat er zo'n drama vanmiddag al van te maken. Nou Tom, ik ben voor jou hoor. Het valt echt wel mee.
1: Dat is heel lief om te horen.
0: Dat is heel erg lief.
2: Maar Bram, kan ik jou inschrijven voor Griezel dan?
1: we moeten door. We moeten door, Annemiek.
2: Oh.
1: Leuk te spreken, Annemiek. Fijne avond, hè.
2: En jullie ook. Doei.

0: Jonas Blue en Edge of Desire bij Q-Music. Het is bijna 7:30. We gaan voor de laatste ronde van vandaag.
1: Het geluid.
0: En het is de beurt aan Christina. Christina, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, hoe was je maandag?
2: Nou, vrij goed. Ik heb lekker een relaxte maandag gehad.
0: Ach, wat heerlijk. En nou, wat heb je dan op die lekker relaxte maandag gedaan?
2: De hele dag lopen Minecraften.
0: Lekker, wat super.
3: Lekker zitten bouwen.
2: Yep.
0: Oh, ja, nou, was het een productieve dag in, hoe heet dat land van Minecraft?
2: Ja, ik ben nog geen één keer doodgegaan, dus dat vind ik vrij productief.
0: Niet door een of andere giftige aap gebeten.
2: Nee.
0: Geen idee of die erin zit, hoor.
2: We praten meer over zombies en skeletten.
0: Oh, ja, okay. Nou, we zijn alweer helemaal bijgebabbeld. Nee, Christina, ja, je gaat meespelen met het geluid. Denk je te weten wat het is?
2: Ik had een goede gok. Ik hoop dat hij nog steeds accuraat is. Na de tweede hint ben ik wat minder zeker.
0: Vertel, wat denk je dat het is?
2: Ik denk dat het indrukken van een pushpin om een metalen horlogeband te ontkoppelen is.
0: Oh, voor 30.900 euro gaan we het aan de jury voorleggen. Het indrukken van een pushpin om een metalen horlogeband te ontkoppelen.

0: Q-Music.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
2: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
12: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
1: Win je.

0: Q-Music app.
1: Q sounds better with you.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Kijk eens, schat, hier is je thee.
8: Ah, heerlijk.
7: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
8: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel.

0: Chocomel. Onzekere energiemarkt?
1: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
0: Ik heb zoveel vragen.
2: Welk energiecontract is het beste?
3: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Wie was je aan de beurt?
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
3: Voor die 2 euro.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A2 Maastricht-Zuid naar Eindhoven bij Airport Maastricht. Dat komt door een ongeluk, 6 kilometer in een klein half uurtje. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel door een defect voertuig 11 kilometer in een uur.
3: Ja, dan zijn er ook nog... er is één flitser op de A27 richting Almere bij 114.9.
4: Het geluid.
2: Gaan we terug naar Christina. Goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Hey, ja, de jury is inmiddels binnenkomen waggelen. Jij riep net over het geluid, het indrukken van een pushpin om een metalen horlogeband te ontkoppelen.
5: Correct.
2: En hoe ben je daar zo op gekomen?
5: Eigenlijk de eerste hint. Ik viel me op dat Bram was natuurlijk bij de Amstel. En zijn wel gaf aan dat hij te laat was.
2: Ja.
5: Dus ik dacht, misschien heeft het iets met timing te maken. Dus ik ben gaan zoeken. En er is een shop in Amsterdam. Dat heet Amstel Watches. Dat koopt horloges. Toen ben ik op YouTube even gaan kijken. Wat kan je allemaal met een horloge doen?
6: Oh, ja. Nou, ik vind het wel heel goed bedacht.
2: Dit is wel hoe de jury denkt natuurlijk. In het, bij het verzinnen van het geluid.
6: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, laten we het gewoon in gaan voeren. Kan je nog één keer zeggen wat jij denkt dat het geluid is?
5: Het indrukken van een pushpin om een metalen horlogeband te ontkoppelen.
2: €30.900, daar kun je een hoop horlogebandjes voor kopen. De jury heeft meegeluisterd met jouw antwoord, Christina. Het is fout.
5: Jammer.
6: Maar wel heel creatief gevonden.
2: Dat zeker.
6: Het voordeel is wel, je kan nu gewoon weer lekker Minecraft spelen en je hoeft niet meer te wachten.
2: Fijne avond.
6: Doei. Hey, dank. Doei.
2: We doen er nog €100 bij. Het geluid is nu een waarde van €31.000. Morgenochtend spelen we verder. En tot die tijd kun je natuurlijk terecht op qmusic.nl of de Q-app voor alle foute antwoorden. 6:30 geweest, het laatste nieuws van nu.nl met Eefje Kuhne.
7: Goedenavond. Het is onbekend hoe lang de IT-problemen bij Albert Heijn nog gaan duren. Boodschappen worden in ieder geval vandaag niet bezorgd. En in de winkel doen onder andere de zelfscans het niet. Omdat ook meerdere distributiecentra stil liggen, raken de schappen inmiddels leeg. RTL sprak een paar klanten.
8: Heb je alles kunnen vinden?
9: Niet wat ik nodig heb. Hier hoort Alex zo'n Spaanse peper bij, was er niet bij.
10: We konden wel wat vinden, maar het was toch allemaal wel een stuk minder hoor. Er was inderdaad geen hutspot, geen boerenkool. Ja, een paar dingen konden we gewoon niet krijgen. Nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
7: Je moet gewoon een beetje creatief zijn.
6: Precies.
7: Albert Heijn wil niet zeggen of het nou een cyberaanval was. Ze houden het vooralsnog op een cybersecurity incident.
6: Ja, wel echt ingrijpend hoor, zoiets.
7: Ja. Ja.
6: Man. Het ligt toch echt allemaal op zijn gat. Wat te denken van al die winkels die alleen maar zelfscankassas hebben. Ja, die kunnen dan gewoon dicht, denk ik.
7: Ja, die op de stations. Dus ook, ja, zouden die misschien gewoon dicht zijn.
6: Ja, daar zit je dan met je waar. Nou goed.
7: De mensen in Aalsmeer die hun huis uit moesten door de enorme brand in een loods, die kunnen nog niet terug. Ja, 5 huizen werden ontruimd. Nou, die mensen worden geholpen bij het vinden van onderdak ergens anders. De brandweer is nog aan het nablussen. En die loods in Aalsmeer waar auto's in stonden, die wordt gesloopt.
6: Was het niet, jij haalt toch je Alfa Romeo's altijd uit zo'n loods bij Aalsmeer?
2: Ja, in Aalsmeer zit een Alfa Romeo dealer, ja.
6: Oh, ja. Het staat dus wel...
2: Ik schrok heel even vanmiddag toen ik dit nieuws hoorde, maar het was niet de Alfa Romeo loods.
6: Want het is wel een loods met auto's, hè?
2: Het is wel een loods met auto's, dus ik ben ook eventjes gaan kijken welke loods dit was.
6: Ja,
2: dus niet de loods met Alfa Romeo's.
6: Ja, en anders...
2: Ja, maak maar een grap. Doe maar.
6: Weet je wat de overeenkomst is tussen die afgefikte loods met auto's en jouw Alfa Romeo?
2: Nou.
6: Ze rijden allebei niet.
7: We weten wie er dit seizoen meedoen aan Expeditie Robinson. De lijst met de deelnemers is bekendgemaakt. Onder andere Maxime Meiland, goldbandzanger Boas Kok en oud-shorttracker Shinky Knecht doen mee. Ja, en natuurlijk... onze eigen Joost Twinkels.
6: Ja, van de avondshow.
2: Nou, hij is hier over een pak en beetje 20 minuten binnen. Dus we kunnen hem eens even goed diep in de ogen aankijken hoe ver hij is gekomen.
6: Ja, ja, ja.
2: Wel even uittrekken bij die jongen.
6: Zeker. En hoe lang hij erin is gebleven. Of hij er meteen uit... Met wie hij een soort bondje had, willen we natuurlijk...
2: Met wie hij ruzie heeft gehad.
6: Ja, of hij een beetje is afgevallen.
7: Of hij vuur kon maken.
6: Wat het eerste was wat hij meteen heeft gegeten toen hij thuis kwam.
2: Of hij heeft gehuild.
6: Ja, dat willen we ook wel weten.
2: Ja, ja.
7: Het nieuwe seizoen begint op 1 november. En er wordt binnenkort een bijzondere auto geveild. Een oude politie Porsche.
2: Oh, die is een vet. Dat is met van die oranje strepen erop, toch?
7: Precies, zo'n witte Porsche 911 met oranje strepen inderdaad.
3: Dit. Heel vet.
7: Dat ding gebruikte de Rijkspolitie van de jaren 60 tot de jaren 90. Even de motor horen voor de liefhebbers.
3: Oh.
7: Kan je toch horen dat een oud...
3: Ja, dat is een mooi ding. Dat is een mooi ding.
7: Hij wordt geveild compleet met politiekleding en de oude ontheffing voor het voeren van het blauwe zwaailicht en de sirene. Het schijnt dat de politie destijds ook dacht, ja, dat is heel toevallig, aan een Alfa Romeo Spider.
2: Echt waar? Waarom hebben ze dat niet gedaan?
7: Ja. Omdat de agenten toch veel liever een Porsche wilden.
3: Oh, ja. En omdat de Porsche wel betrouwbaar is. Natuurlijk ook Duitse degelijkheid. En een Alfa Romeo, Italiaanse makelij, het ziet er leuk uit. Het rijdt alleen voor geen flikker.
2: Echt super auto.
3: Dan sta je, langer in de garage.
2: Echt waanzinnige wagen.
3: Op de weg.
7: Die Porsches die werden ingezet voor verkeerscontroles, toezicht en hulpverlening. Dat was een leuk speeltje van de politie. Maar uiteindelijk bleek ze toch wel best wel duur om mee te blijven rijden. Ja.
3: Maar wel vet hoor.
7: Zijn ze ermee gestopt. Ja, het is een prachtig ding.
3: Echt wel een heel mooi, echt een klassieker inderdaad. Inclusief dus politiekleding.
2: Ja, een stukje geschiedenis.
3: Ja, maar je kan ook een rollenspel gaan doen. Denk je dan ook dat het zwaailicht nog werkt en dat je mensen van de weg kan halen?
2: Ja, dat zwaailicht, dat zal nog wel werken hoor.
3: Zeker.
2: Tuurlijk.
3: En dan is het helemaal leuk.
2: Echt een mooi ding. Misschien moet je een bot doen.
3: Dan heb je helemaal geen last meer van file.
2: Nee.
1: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update.
2: Het is de update van maandag 12 oktober 2026. Als ik met mijn stem uit de bocht vlieg, dan moet je even helpen. Hè?
3: Ja hoor.
2: Het staat gewoon in het draaiboek, kun je gewoon opleveren.
3: Ik kijk met je mee.
2: Zelfs jij kan dat.
3: Ik hou je handje vast.
2: We gaan er zo meteen horen op 1. Het nieuwe goud in de lijst. Dat is natuurlijk groot nieuws voor jou, hè?
3: Want
2: jij bent er lang mee bezig.
3: Ja.
2: Dan op 2 de nieuwe binnenkomen van Kygo. En op 3 een leuke samenwerking van de Bankzitters en Robert van Hemert. Eerst gaan we naar de country hit van Ella Langley. Daarmee is ze al bijna 2 maanden in de top 10 van de top 40 te vinden. Ze zakte begin deze maand een paar plekken, maar heeft de weg omhoog weer gevonden. Met 2 plekken winst staat ze nu op nummer 6 in de top 40. En vanavond hoor je haar in de update op
1: nummer

0: Rapido, bankzitters en Robert van Hemert bij Q-Music in de top 40 update op plekje 3.
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: Ja, is heel leuk.
1: Echt top hoor.
0: Je moet ook even de clip checken als je dat niet gedaan hebt. De mannen hebben het zeker naar hun zin. Is leuk om te zien.
1: Ja, absoluut.
0: Ze hebben met deze hit hun derde week in de top 40 te pakken. En vanaf het moment dat ze de lijst binnenkwamen, klimmen ze lekker omhoog. Daardoor zijn ze nu te vinden op plekje 16.
1: Ja, dat gaat wel lekker hard, ja.
0: Even gaan naar de nummer 2 in de update. Dat is ook een samenwerking, maar dan voor een Noorse producer en een Amerikaanse singer-songwriter. Ik heb het over de nieuwe binnenkomer van Kygo en Max McKnown. Take Me Back. Ja, Kygo die stond begin dit jaar nog in de top 40 met Save My Love. En door zijn nieuwste Take Me Back staat bij hem de teller op 30 top 40 hits. Voor Max McKnown is het zijn debuut in de lijst. Voor beide mannen dus een lekkere mijlpaal. En Take Me Back hoor je vanavond in de update op
2: nummer 2.

0: Kygo in de top 40 update op plekje 2. Top 40 update. En zo gaat de update van 12 oktober 2026 als volgt archief in. 4 was For Choose in Texas van Ella Langley. 3 Bankzitters en Robert van Hemert en Rapido. En dus 2 Kygo en Max McKnown met Take Me Back.
1: Ja, en dan nu eindelijk door naar de nummer 1.
0: Ach, dit is jouw feest.
1: Dit is mijn feest. Ja, want heel lang was die nummer 1 natuurlijk gekaapt, hè, door Shakira.
0: Met het WK-anthem, Die Die.
1: Die Die, ja, het WK-anthem, dat zeg je goed. Nou, het is inmiddels oktober en ze stond op een gegeven moment nog steeds op 1.
0: Ja.
1: Ja, dat werd natuurlijk wel een beetje vermoeiend.
0: 15 weken lang op nummer 1.
1: Ja, wel heel knap hoor, Shakira. Dikke respect, maar gelukkig is er een nieuwe nummer 1.
0: Zeker weten, dat is natuurlijk de nieuwste single van Suzanne en Freek. Pijnstiller heet het liedje. Afgelopen vrijdag ging onze lieve vriend en collega Stefan Bouwman bij ze langs thuis om dit nieuws met ze te delen.
2: Hoe hoog denk je dat hij binnen is gekomen?
3: Ik ga voor een linkerrijtje.
2: Doe hem gewoon getallen en dan zeg ik wel stop.
3: 20.
2: Hoger.
4: 10.
2: Hoger.
4: Oké. Okay. 3.
2: Hoger.
3: Nee,
5: 2.
2: Hoger.
4: Nee!
2: De nummer 1 van Nederland.
3: Oh, wauw.
2: Echt? Gefeliciteerd.
3: Bizar, dankjewel.
0: Ja, leuke video. Moet je zeker even checken op Qmusic.nl of in de Q-app. Het is het 38ste liedje ooit die je op nummer 1 weet binnen te komen in de Nederlandse top 40. Is dus een bizarre prestatie voor Suzanne en Freek. En dus hoor je vanavond in de update Pijnstiller bovenaan.
6: Hier is de nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Suzanne en Freek met Pijnstiller.

0: zover.
1: Tot hier en niet verder.
0: Je hebt de finishlijn
1: is behaald.
2: Nou, ja, applaus voor Tom.
0: Ja,
2: applaus voor Tom.
0: En gelukkig word je afgewisseld door niemand minder dan Mr. Expeditie Robinson.
1: Joost Winkels.
0: Ja.
1: Onze eilandbewoner.
0: Ja, wat leuk dat je mee gaat doen.
1: Ja.
0: Kijk maar eens aan.
1: Ja, hij heeft de samensmelting gehaald.
0: Ja, dat kan ik zie het ook.
1: Ja, hoor,
0: ik zie
1: ja,
0: het
1: ja,
0: ook.
2: Ja, ik kan er natuurlijk niks
0: dat
2: over
0: kan
2: zeggen,
0: ook.
2: Dat begrijp je.
0: Ah, joh, kom op, man. Heb je, met wie heb je een bondje?
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Ah, joh, kom op, joh.
1: Heb je zitten janken op dat eiland?
2: Daar kan ik niks over zeggen.
0: Ben je veel afgevallen?
2: Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen.
0: Wat is het eerste wat je weer hebt gegeten toen je terug was?
2: Daar kan ik natuurlijk ook niks over zeggen.
1: Weet je überhaupt hoe een vis eruit ziet?
2: Ik heb geen idee hoe een vis eruit ziet.
0: Zat je, ben je op dat eiland gekomen voor afvallers? Afvallerseiland.
2: Wat voor eiland?
0: Afvallerseiland.
2: Ik heb geen idee.
1: Ah, hij gaat niks zeggen.
0: Hij gaat niks zeggen. Nee, maar dit deed hij toen ook bij Wie is de Mol.
2: Oh ja.
0: Toen heeft hij ook zo zitten zagen. Maar we komen erachter, Joost.
2: En jij weet als geen ander hoe het is om je mond te houden.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Moeilijk.
2: Ja, dat is wel moeilijk.
0: Ja. Ja, maar we gaan nog een beetje kietelen en
2: een beetje prikken.
0: Op een gegeven moment weten we wel wanneer.
1: Ja, nou, het zal vast vanavond over het eiland gaan.
0: Hey, maar
2: ja, ik ga er natuurlijk nog wel. Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd dat je meedoet en natuurlijk dat je hebt gewonnen.
2: Die eerste felicitatie kan ik natuurlijk in ontvangst nemen. Maar die tweede, ja, dat is geen idee. Natuurlijk.
1: Wat gaat er nog meer gebeuren, lieve vriend?
2: Ja, misschien ken je het spelletje wel.
0: Oh, die klok.
2: Ja, ja, ja, ja, knok tegen de klok. Ja.
0: Ja, de klok heb je natuurlijk helemaal niet op Expeditie Robinson.
2: Geen idee. Hey, even, kan er wel even een desinfect over die knoppen heen?
0: Ik ben niet ziek.
1: Ik heb alleen geen stem.
0: Ik ben oprecht niet ziek.
2: Ja, jullie waren allebei... Ik werd nog gebeld door de afdeling productie hier. Of ik kon invallen, want nu zijn ze allebei ziek.
0: Ja.
1: Het kaarthuis flikkert in elkaar hier. Veel plezier met Joost. Deze komt eraan.
0: Je gaat toch wel iets zeggen zo? Ah, iets misschien.
1: Oké.

0: terug. Zaterdag 19 juli 2027. Gelredome Arnhem.
1: The Foutse Party. Woehoe!
0: Met onder andere de DJ's van Q-Music.

0: luister deze week en maak kans op de allereerste tickets.
1: Q-Music Foute Party. The big one.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Q-Music Foute Party. The big one is getting bigger.
0: Zaterdag 19 juni, Gelredome, Arnhem. Koop je tickets vanaf vrijdagochtend 10 uur op qmusicfouteparty.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting.

0: Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
5: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: En, al lang last?
14: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
13: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
14: Ik heb geen idee.
15: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
17: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
15: Domino's.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Ga
2: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
2: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.000 euro. Weet jij al wat het is?
18: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
24: 7:07, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Marcel.
25: Goedenavond. Boodschappen doen bij Albert Heijn blijft voorlopig uitdagend. Experts verwachten nog dagen problemen met de bevoorrading. Door IT-problemen worden vooral verse spullen niet aangevuld. Ook kan er niks meer besteld worden. Tadej ziet dat Albert Heijn klanten massaal overstappen naar concurrenten. Het is een miljoenenstrop voor het bedrijf. Meer opleidingsplekken komen er voor gezondheidszorgpsychologen. Jaarlijks komen er 965 bij, minder dan de Tweede Kamer wilde. Maar minister Sterk zegt er niet meer geld voor te hebben. Begin volgend jaar hoopt ze met een andere oplossing te komen. Dan zou alsnog het aantal opleidingsplekken moeten stijgen. Nog steeds problemen met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Dit voorjaar werd een nieuw digitaal systeem ingevoerd. Daardoor hoeven reizigers minder lang te wachten. Maar de rijen worden alleen maar langer. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. En in en rond Terneuzen is je auto niet zeker van een volle benzinetank. Want daar wordt brandstof gestolen uit geparkeerde auto's, weet Omroep Zeeland. Dieven boren daarvoor gaatjes in de brandstoftank. De politie heeft in korte tijd al 10 aangiftes binnen. Dan het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
24: Eén lange vertraging nog gemeld door Flitsmeister. Staat op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum 15 kilometer 23 minuten. De stem van dit programma mocht vandaag eindelijk een groot geheim openbaren. Ja. Daar moeten we het zeker zo meteen even over hebben. Hey, en welk cijfer krijgt jouw weekend? Kom maar door via de Q-Music app. Q-Music.

0: Jason Derulo en Meet Chico bij Q, daarvoor Miley Cyrus. Oh nee, sorry, Miley. En End of the World maakt het 10 minuten over 7. Op deze maandagavond zo, welk cijfer krijgt jouw weekend? Welk cijfer krijgt jouw weekend? Nou, Kimberly geeft het weekend een dikke vette 8. Jonathan, die geeft een 9,5, veel geslapen, kaasfondue en lekker met de hond gewandeld. Kijk, dat nou is nog eens een goed weekend. En Merel is daar.
1: Mijn weekend was wel niet zo geweldig. Ik ben met mijn beste vriendin een weekendje weg geweest. We zijn eigenlijk alleen maar stoned of stronken eigenlijk geweest. We hebben lekker spelletjes gespeeld, stad in geweest, dierentuin bezocht. Ja, gewoon precies net wat je doet als je met je beste vriendin een weekendje weg bent, dacht ik zo.
0: Nou, as you do. Ik hoor nog een beetje de naweeën in de spraak nemen van Merel als ik het zo hoor. Ja, ik denk dat mijn weekend gewoon een dikke vette 9 krijgt. Mijn oom uit Amerika, die was over de vloer. Hartstikke leuk. Hij woont zo lang als ik me kan herinneren al in San Francisco. En ik heb hem denk ik nu een jaar of twee niet gezien. En we hebben zo doorgaans natuurlijk wel contact. Maar als iemand dan fysiek aanwezig is in Nederland, dan vind ik dat altijd toch een stuk leuker. Dus er was een soort kleine family gathering gisteravond. En dan hebben we goed gegeten en wijn gedronken. Maar ik keek natuurlijk vooral ook heel erg uit naar vandaag. Het was een dag die al heel lang rood omcirkeld stond in mijn agenda. Ik ben heel blij dat ik het eindelijk kan zeggen. Maar ik ben dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. En daar wil ik je natuurlijk zometeen wat meer over vertellen. Van wat ik daarover kan zeggen natuurlijk, zo is het ook.

Want ja, hoe ik nou hoorde hoe ik mee mocht doen, ga ik je zo vertellen. Ook Teddy Swims komt eraan naar Adam Lambert. What do you want from me? Q Music.

0: that he swims back you. Mr. Know-It-All. Voor Adam Lambert en What Do You Want From Me? 20 minuten over 7. Ja, deze dag stond al heel lang rood op cirkel in mijn agenda. Ja, ik haat dit altijd om te zeggen, maar eindelijk mag ik het dan wel vertellen. Ik ben dus dit jaar een van de kandidaten van Expeditie Robinson. En dat voelt heel lekker om dat uiteindelijk dan nu te kunnen zeggen. Het is nogal een geheim wat op mijn tong heeft gelegen de afgelopen periode. Ja, god ja. En dan komt nu ook meteen het volgende. Ik kan er eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Behalve dan dat het gewoon echt een droom was om een keer aan dat programma mee te doen. Ik bedoel, hoe vaak zit je wel niet op de bank te kijken en denk je dan, goh, hoe vet zou het zijn als ik zelf een keer in die touwen of in die bouwwerken mag klimmen en dat zelf een keer mag gaan ervaren. Nou, ik denk dat ik ergens ook wel iets aan mezelf wilde bewijzen vooraf. Dat ik dacht, oké, ik wil wel eens even weten of ik dat een beetje kan. Nu denk ik dat ik wel een redelijke basisconditie heb. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld nooit echt de vis gefileerd of vuur gemaakt. Dus ik ben lekker op cursus gegaan, knopen leggen, vuur maken. Wat kan je bijvoorbeeld nou eigenlijk maken, bijvoorbeeld van water en bloem? Ik noem maar eens even iets. Ik wil natuurlijk ook een beetje goed beslagen ten ijs komen. En wat misschien nog wel grappig is om te vertellen, de dag dat ik hoorde dat ik mee mocht doen met dit programma was dus 1 april. En het bizarre en ook een beetje het grappige was dat ik dus echt op mijn telefoon aan het kijken was naar Instagram posts van mensen die dus als grap hadden gezegd, haha, ik doe mee met Expeditie Robinson. En terwijl ik dat aan het kijken ben, gaat dus mijn telefoon, zie ik daar een 06-nummer staan en ik neem op. En er wordt mij verteld van ja, je mag meedoen aan de Expeditie Robinson. Nou, ik was natuurlijk door dolle heen. Ik heb daar dus ook een video van gemaakt. Want ik dacht, ja, ik kan het natuurlijk tegen niemand vertellen.
1: Oké. Ik kan het tegen niemand zeggen, dus ik doe het maar hier. Dus je gaat het zien als het dan allemaal voorbij is. Maar, ik ben net gebeld. En ik ga meedoen aan Expeditie Robinson. En ik vind dat echt waanzinnig. Want ik wil dat al heel lang. En nu gaat het gewoon echt gebeuren. Oh, vet. Echt heel cool.
0: Ja, ik was er heel blij mee. Ik was er echt heel erg blij mee. Ik heb het ook best wel vaak bij mijn vrienden gehad over dit programma. En die zeiden allemaal, joh jongen, wij zien jou echt volgende week wel weer terug. Jij gaat het nog geen dag volhouden. Ja, en hoe lang ik het dan vol heb gehouden is natuurlijk de vraag. Dat ga je dan weer zien vanaf 1 november, zondagavond, 8 uur. Op RTL 4. De Shaboozie, je bars van Tipsy. Back you.

0: Shaboozy by Q. And a bar song tipsy.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Ja, vorige week hadden we iets bijzonders in dit programma. Iets wat eigenlijk helemaal niet zo heel vaak gebeurt. Namelijk, de hele week is er gewonnen in Knok tegen de klok. 4 dagen lang, 4 bedragen uitgekeerd. Dat betekent dat er per dag gemiddeld 140 euro op te halen was in de avondshow. Nou, daarvoor hoef je eigenlijk iets heel simpels te doen. Namelijk dit.
2: Stop, stop, stop, stop.
0: Ja, makkie toch? Je hoeft alleen maar stop te roepen, te luisteren en op het juiste moment te denken, oké, nu is het mooi geweest. Als je denkt, oké, die klok die kan ik echt temmen, dan mag je nu melden via de Q-Music app. Stuur het woord klok deze kant op en roep zo meteen.
2: Stop, stop, stop, stop.
0: En ook sorry papi, hoor je zo? Topic Becky G.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Get ready for the OG. All y'all
8: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant.
12: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Joost Winkels.
12: Oh, hallo. Q-Music. Ja, als je nog mee wil doen, stuur dan even klok via de Q-Music app. Spreek

0: Players bij Q en Someone to You. De aanmeldingen voor Knok tegen de Klok staan nog wagenwijd open. Dat wil gezegd hebben, als je mee wilt doen. En mee wilt dingen om een paar honderd euro, dan mag je nu het woord Klok sturen via de Q Music app. Eerst even naar een nieuweling hier op Q Music, namelijk Sven Seliers. Het is een jonge gast van 24 uit Zuid-Afrika die tegenwoordig gewoon lekker in Nederland woont. En de vraag is en blijft dan toch ook een beetje: wat ga je dan voor muziek maken? Waar ga je vooral muziek over maken? En het is een beetje cru, maar uiteindelijk, daar is hij dan weer. De break-up.
1: Somebody knew, ik was dus in een relatie. Het was, denk ik, de heftigste relatie wat ik ooit ben geweest. En wel een van de meer serieuze relaties. Ik denk, het was 2 jaar lange relatie. En dan word je ook terug in het nummer. En dat was gewoon, het ging heel goed en heel, het was like, op een gegeven moment gewoon, het was een hele goede relatie. Maar op een gegeven moment ging het gewoon niet meer goed. En dingen viel uit elkaar. En dat was het voor mij, deze nummer ging gewoon daarover. Of eigenlijk de grootste heartbreak die ik toen heb gehad.
0: Ja, kijk, als artiesten uit elkaar gaan, dan kun je best wel in je handjes klappen en knijpen. Want dan weet je, er komen gewoon goede songs aan. Nieuwe Sven Seliers, dit is Somebody New bij Q.

0: this time. Calvin Harris, bij Q-Music and Blessings.
1: Knok. Tegen de klok.
0: Kwart voor acht, dan spelen we iedere dag natuurlijk Knok tegen de klok met Fleur vanavond. Goedenavond, Fleur.
2: Goedenavond, Joost.
0: Wat is er toch allemaal aan de hand met uw wagen? Vertel eens.
2: Ja, nou, ik moest 's ochtends nog even naar de benzinepomp. En ik rij hem iets te enthousiast daar bij de pomp op het stoephandje. En toen zat er een behoorlijk gat in de band.
0: Ach, Fleur, dat meen je niet. En toen meteen liep hij leeg, of hoe ging het?
2: Ja, nou, voordat ik de auto uit was, was hij al wel leeggelopen, ja.
0: Ach, jezus, en toen? Want je ging voor benzine. Nou, dat is eigenlijk al een hele nare kostenpost tegenwoordig.
2: Ja, toen werd hij iets hoger dan verwacht. Dus heb ik mijn vriend maar gebeld. Nou, die wist eigenlijk ook niet hoe dat we die reserveband erop moesten zetten. En uiteindelijk heeft een hele lieve meneer heeft mij geholpen en die heeft de band erop gezet.
0: Het thuisbrengertje?
2: Ja, het thuisbrengertje. Dus woensdag mag het echte werk beginnen.
0: Oh ja, dan wordt de band vervangen dan, denk ik, als ik het zo hoor.
2: Klopt, ja.
0: Oké. Ja, dure kostenpost, ik hoor het alweer. Ik hoor het al.
2: Ja, klopt.
0: Fleur, we gaan de klok starten. Jou de taak om de klok te stoppen. Ik wil je nog even attenderen op het feit dat er vorige week iedere dag in Knok tegen de klok een bedrag is gewonnen. Dat was gemiddeld 140 euro. Dat heb ik net ook verteld. Maar ja, ontleen daar verder niks aan, zou ik willen zeggen. Het is iedere dag weer opnieuw koffiedik kijken met die klok. Je weet het niet. Je weet niet wat die gaat doen.
2: Ja, dat is zo. Ik hoop dat ik de winststreek voor kan zetten.
0: Ik hoop het ook voor jou, Fleur. Veel plezier, succes. Daar ga je.
2: Dankjewel.
3: 44 euro. 71 euro. 81 euro. 117 euro.
2: Stop.
0: Ja, stop de klok.
2: Oh mijn god, yes.
0: Stop de klok voor Fleur.
2: Oh, wat fijn.
0: 117 euro is voor jou.
2: Lekker. Nou, gratis band.
0: Oh, wat moet een band kosten? Weet je het al ongeveer?
2: Ja, de band zelf is sowieso 84 euro. En dan komen de servicekosten daar nog bij. Dus ik denk dat ik er echt heel goed vanaf kom zo.
0: Jij komt er zeker goed vanaf. Je zet die winnende streak door en Knok tegen de klok. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee. Ja.
3: 137 euro.
2: 37 euro.
0: Nou, dat heb jij hartstikke goed gedaan. 137 ja. euro in totaal in de klok. 117 daarvan is voor jou. Gefeliciteerd en succes woensdag bij de garage.
2: Ja, super. Hartstikke bedankt.
0: Ik hoor een hele blij Fleur. Daar ben ik heel blij mee. Het is een soort van opluchting. Oh, ben weer uit de kosten.
2: Ja, maar echt. Het is het echt.
0: Ja, it was a blue Monday for you, Fleur. Nou, tot de volgende. En vanavond om 10:15 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de klok.

0: Lost Frequencies en Live It All bij Q. Het was vandaag een feestdag met veel nieuws. Voor mij persoonlijk dat ik mag zeggen dat ik dit jaar een van de kandidaten ben van Expeditie Robinson. Maar er was nog een keer groot nieuws. En dat had alles te maken met de foute party. En mocht je dat nou vandaag helemaal gemist hebben, onder een steen hebben geleefd, geeft helemaal niet. Ik praat je zometeen helemaal bij. En ik wil daarbij van zeggen, je kunt kans maken binnen nu en 20 minuten op 2 tickets voor de komende foute party. Voor de foute party van volgend jaar. Hoe precies? Zometeen. En oh, Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Hey, Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Nou, wat blijkt nu? Er gaan heel veel vervalsingen rond als het gaat om tekeningen en kunstwerken van kinderen.
3: Ik ging zelfs zo ver, zouden ze bij de kinderopvang stempels hebben van kleine voetjes.
1: Nee.
2: En als jij nou alles met mij deelt, doen wij dat met jou. Zou je jaloers zijn als je niet in de WhatsApp-gesprekken van je partner mag kijken? Kiki?
4: Ja?
2: Mag ik even kijken?
4: Ja, jawel.
2: Lars, die ken ik niet. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
5: Hey Mattie.
6: Elke ochtend bij Q Music.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
1: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
0: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de gamma voor.

0: 31.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Marcel.
3: Goedenavond. De politie heeft nog niets strafbaars gezien bij de IT-problemen van Albert Heijn. Boodschappen worden vandaag niet bezorgd en in de winkel doen zelfs scans het niet. Doordat distributiecentra stil liggen, worden lege schappen niet aangevuld. Of aangifte gedaan is van cybercrime is niet bekend. De politie wil er niks over zeggen. De familie van Jan G. in Overasselt voelt zich weinig gesteund na bedreigingen. Bij het huis van de man was begin vorige maand veel geweld. Vooral is er kritiek op gemeente en politie, vertelt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Daar zijn ze heel teleurgesteld over. Zeggen, al komt de wijkagent even langs om te vragen hoe het nu met ons gaat, of belt de gemeente van kunnen we jullie helpen. We horen helemaal niks. Ze missen wel heel erg die steun.
3: De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. Kritiek op meer macht voor inlichtingendiensten. Een nieuwe wet is in de maak, zodat ze meer informatie kunnen verzamelen. Belangenclubs vinden het veel te ver gaan. Ze vrezen dat er geëxperimenteerd wordt met AI. Ook mag er straks onder voorwaarden data verzameld worden over iemands seksuele leven. En op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered. Hij was gistermiddag een grot binnengegaan, maar raakte opgesloten. Kwam door een aardverschuiving. Een team specialisten wist hem na uren puin weghalen naar boven te krijgen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
0: En alles rustig op de weg, geen vertragingen.
2: Music. Joost Swinkels.
0: We gaan een hele grote foute party organiseren. En jij kunt daarbij zijn. Alle details ga ik je zo meteen geven.
5: Ken Joost niet?
6: Nee. Heb je, had je nooit van gehoord?
5: Nee, nooit van gehoord. Nee, ik had wel vanochtend op Facebook gezien, maar voor de rest niet. Nooit, nee, ik ken hem niet.
0: Ah, Joey,

10 minuten over 8 op deze maandagavond. Ja, het was me een dagje wel. Het was me gewoon een dagje wel, dat kunnen we prima zeggen. Persoonlijk, groot nieuws. Mag gaan meedoen aan Expeditie Robinson dit jaar. In ieder geval, dat heb ik eigenlijk al gedaan. Het is al achter de rug. En vandaag nog meer groot nieuws. Namelijk aangekondigd dat we hem weer gaan doen. De Foute Party, the big one. Dit keer strijken wij neer niet in Brabant, maar in Arnhem. We gaan gewoon de Foute Party organiseren in Gelredam. En ik zie dat we de line-up ook een upgrade hebben gegeven. Ik zie prachtige namen staan. Snollebollekes, jawel. Paul Elstak, Cascada, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yes Air, de Q-DJ's zijn erbij. Flinke mondvol. En omdat die voorpret misschien ook wel de leukste pret is, kan je nu 250 dagen voor de daadwerkelijke Foute Party al tickets bemachtigen. Hoe fijn is dat? Hoef je komende vrijdag niet in de rij te staan voor tickets, heb je ze gewoon nu al binnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een artiest in de gaten te houden die je hoort voorbij komen op de line-up. En als je die dan hoort, nou, dan zou ik als de wiedeweerga Foute Party sturen via de Q-Music app. En dan ontvang jij 2 tickets. Dus nogmaals, denk goed aan die line-up.

hoor jij bijvoorbeeld Snollebollekes, Paul Elstak, Cascada Chips, Robert van Hemer Teaspoon. Dit is de avond met Joost. Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Yes Air en of een van die anderen. Stuur een foute party via de Q-app.

0: Vibes bij Q. Vandaag aangekondigd. Als een van de artiesten op de Foute Party, The Big One, volgend jaar Gelredome Arnhem. En jij kunt daarbij zijn, hoorde je vanavond een van de optredende artiesten, in ieder geval dus Chips. Dan mocht je Foute Party sturen via de Q Music App. 19 juni, jongens. Het duurt nog echt even, maar 250 dagen voordat we van start gaan met die Foute Party, kun je jezelf al verzekeren van tickets. Kimmy is een goede avond met Joost, met wie spreek ik?
1: Hoi, met Sietke.
0: Sietke, goede avond.
1: Hoi, goede avond.
0: Sietke, jij zit in de verzekeringen.
1: Ja, klopt.
0: Wat verzeker jij?
1: Ja, overlijdens. Dus als mensen overlijden, dan geef ik ze geld. Tenminste, de nabestaanden. Want ja, de overledene kan natuurlijk niet echt iets ontvangen.
0: Nee. Goh, en Sietke, even voor mijn beeld. Hoe werkt het dan? Dan krijg je gewoon de telefoon en dan zegt iemand, goh, mijn puntje is overleden. En dan, hoe werkt dat dan?
1: Ja, 9 van de 10 keer krijg je gewoon een uitvaartondernemer aan de lijn. Dus dat is eigenlijk gewoon heel zakelijk, hoor.
0: Ja.
1: Maar eens in de zoveel tijd inderdaad is van, ja, mijn moeder is overleden of mijn vader. En dan is het gesprek wel even iets minder zakelijk en wat persoonlijker. Maar meestal kan je ze ook wel blij maken dat je in ieder geval kan zeggen, wij betalen de uitvaart, daar is voor gespaard, komt goed.
0: Ja. Hey, en heb je ook wel eens dat je denkt, nou, ik vertrouw deze, dit is nep, probeer mij op te lichten. Dat moet je ook wel eens hebben, toch?
1: Ja, maar ze moeten een akte van overlijden aanleveren. Dus dat kan me redelijk snel achter als het niet klopt.
0: Nee. Goh, Sietke, dan voelt het van, ja, uitvaartondernemingen dan ineens heel gek naar een groot leuk feest wat we gaan doen in Gelredome Arnhem volgend jaar?
1: Ja, dat is net wat anders, hè?
0: Ja, dat is net wat anders. Sietke, maar ik mag jou feliciteren. Jij bent erbij. Nog 250 dagen te gaan, maar jij gaat naar de Foute Party, de Big One!
1: Dankjewel! Dat vind ik echt heel leuk! Dankje.
0: Graag gedaan. Dankjewel voor het sturen van Foute Party via de Q-Music App. Sietke, 2 tickets komen jouw kant op. Wil ik wel even voor de volledigheid weten, wie wil je graag meenemen?
1: Ik denk mijn zusje.
0: Oké.
1: Ik zou het helemaal leuk vinden.
0: Nou, fantastisch. Zien we je volgend jaar.
1: Ja, super. Dankjewel.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Jamie Miller. Baby Doll.

0: Afrojack bij Action Music en Never Forget You.
1: Hoger,
0: lager. Gaan we zo meteen natuurlijk weer spelen. Vandaag de categorie, een ieders categorie, een ieders favoriete categorie, calorieën. We gaan spelen met calorieën. Zometeen de volgende vraag eigenlijk in de reeks van... goh, heeft dat dan meer of minder calorieën dan het vorige product? Mocht je nou niet zo'n calorieënteller zijn? Excellent spelletje om een keer mee te doen, zou ik willen zeggen. Meld je maar aan, hoger, lager. We moeten richting de 10. Ik ben benieuwd of je zometeen aan de start durft te verschijnen. Kijk, het is leuk natuurlijk om thuis mee te spelen in de auto... maar nog veel leuker op de radio. Dus kom maar door via de Kimmies. Ik heb hoger, lager. Samber komt eraan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Wie was hier aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die 2

0: Bewust 18 plus.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders...

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Yes. Woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
11: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Even bollen met z'n lijf.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
17: En van voordeel.
16: Aldi.
19: Pas je eindelijk het perfecte

0: sportje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Joost Winkels.
4: Hallo. Zometeen hoger, lager. Ook Bente komt eraan. Parachute naar Sambar. Maar

0: replay.
1: Blue Eyes and replay. Bij Q, we gaan spelen hoger lager. En dat gaan we vandaag spelen met calorieën. Ja, calorieën. Amber, goedavond.
2: Goedenavond.
1: Ben jij iemand die een beetje de calorieën telt of valt het mee?
2: Ja, ik tel ze wel.
1: Ja, oh ja, wanneer tel je ze dan?
2: Ik probeer altijd wel een beetje te weten als ik iets ga eten, dan schat ik wel in hoeveel calorieën in zit en hoeveel heb ik dan gehad vandaag.
1: Oh ja. Hey, en kan je dan zo'n schatting maken over de calorieën wat betreft een gekookt ei?
2: Ja, dat zit denk ik rond 90 calorieën.
1: Jij zegt het. We gaan in ieder geval beginnen met een gekookt ei. Dat is de basis van hoger lager van vandaag. Dan is de vraag, zitten er in een avocado meer of minder calorieën?
2: Meer.
1: Meer, zeg jij. Dat is goed. Dan gaan we naar een handje gezouten pinda's op 3. Zitten daar meer of minder calorieën in dan een avocado?
2: Meer.
1: Meer, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Dan ga ik verder spelen met Anisha. Goedenavond.
3: Hallo.
1: We zijn bij nummer 4 van een handje gezouten pinda's naar een Snickers. Zitten daar meer of minder calorieën in?
3: Meer.
1: Meer, zeg jij. Ja, dat is goed. Zijn we bij 5 een blikje cola. Zitten daar meer of minder calorieën in dan een Snickers?
3: Dan meer.
1: Meer, zeg jij, is niet het goede antwoord. Gaan we door met Jacqueline. Goedenavond.
4: Hallo.
1: Hey Jacqueline, we zijn bij nummer 6. Een roomboter croissant. Zitten daar meer of minder calorieën in dan een blikje cola?
4: Meer.
1: Meer, zeg jij, is het goede antwoord. Gaan we naar een kop zwarte koffie. Zitten daar meer of minder calorieën in dan een roomboter croissant?
4: Minder.
1: Minder, dat is goed inderdaad. Gaan wij door naar nummer 8. Een heleboel mozzarella. Zitten daar meer of minder calorieën in?
4: Meer.
1: Meer, zeg jij. Ja, natuurlijk. Oh, een lekkere bol mozzarella. We zijn aangekomen bij de Big Mac. Zitten daar meer of minder calorieën in dan een hele bol mozzarella?
4: Meer.
1: Een twijfelachtige keuze, hoor ik, Jacqueline.
4: Ja.
1: Ja, als het fout is, dan moet ik naar Rick gaan. Die zit in jouw nek te hijgen.
4: Ja.
1: Maar Jacqueline, voorlopig is dat niet het geval, want het is goed.
4: Oké.
1: Jacqueline, je bent nog 1 antwoord verwijderd van het Q-Music prijzenpakket.
4: Ja.
1: Maar ja, dan moet je wel de volgende goed antwoorden. Want de grote vraag is, zitten er meer of minder calorieën in 3 frikandellen dan een Big Mac?
4: Minder.
1: Minder, zeg jij. Nou, het goede nieuws is, we hebben sowieso een winnaar. Dus of ja. Jacqueline, jij bent dat. Ja. Of Rick is het, die in de wacht hangt. Rick, goedenavond.
5: Ja, goedenavond.
1: Ja, jij zit natuurlijk mee te luisteren in de hoop dat iemand een fout maakt.
5: Ja, nee, goed, ik vind het wel lastig. Dus goed, stel dat ik verder kom, dan ben ik in elk geval maar 1 vraag tot het einde te wijzen.
1: Nou, sterker nog, als het zo zou zijn dat het fout is, dan win jij gewoon het Q-Music prijspakket. Hoef je niks voor te doen, want ze zijn namelijk al bij nummer 10.
5: Oh, nou, dat is nog beter.
1: De grote vraag is, wie gaat er naar huis met het Q-Music prijspakket? Het goede antwoord, Jacqueline, moet zijn niet minder, maar meer. En dat betekent dat jij het fout hebt, maar dat Rick het Q-Music prijspakket wint.
4: Gefeliciteerd.
5: Nou, dankjewel.
1: Nou, dat is heel sympathiek. Rick, stonden er vanavond toevallig bij jou 3 frikandellen op het menu, of niet?
5: Nee.
1: Nee, wat dan wel?
5: Wat hebben wij gehad? Vis met boontjes en aardappels.
1: Oh ja, keurig, die calorieën. Hey, Rick, gefeliciteerd. Hij komt jouw kant op.
5: Nou, dankjewel.

Het allergrootste muzikale talent van dit moment, Bente en Parachute by Q. Daarvoor speelden we een nieuwe ronde hoger, lager. Ditmaal met de calorieën, als je ze veel telt. Nou, een kop zwarte koffie, 2 calorieën. Dus doe daar vooral je voordeel mee. 3 frikandellen, 543 calorieën. Ja, ja, ja, ja. En dat je toch denkt, nou oké, okay, die Snickers, 245. Ach, treat yourself, hè? Treat yourself. Morgenavond spelen we uiteraard nieuwe ronde hoger, lager met een nieuw onderwerp. Als je denkt, oké, okay, ik wil aan de start verschijnen. Stuur maar hoger, lager via de Q-up. Spreek je morgen.

en Break My Heart. Ja, ik kom er gewoon eerlijk vooruit. Ik begin langzamerhand een Swiftie te worden. Dat was heel lang niet het geval. Maar Taylor Swift begint mij toch ook langzamerhand toch wel te pakken met haar muziek. Dat heeft 20 jaar geduurd. Ik ben gewoon niet de allergrootste Swiftie, maar die Patient Zero. Ja, die zit hier bij iemand in de studio aan te kijken en nee te knikken. Ja, dat is.

0: kpn.com/mobiel-ai. KPN, voor een beter werken Nederland.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
3: Hey joh, hij is weer terug.
4: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
3: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Denk met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis denken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker, Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kansi-appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go.
11: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
11: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
16: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer voor minder. Simpel.
18: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
19: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
20: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
21: Later en altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches sound a lookin' like me.
27: Zo, dat klinkt.

0: Klinkt lekker fris? Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: van een bedrag €31.000.
5: Weet jij al wat het is?
4: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Marcel.
7: Goedenavond. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Dat komt door computerproblemen, hoort vakbond FNV van medewerkers. Die moeten nu prijzen met stickers op de schappen plakken. De digitale prijspotjes zijn uitgevallen. FNV hoorde dat de problemen nog zeker tot morgenmiddag duren. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt. Na volgend jaar wil minister Hermans stoppen met een onderzoek ernaar. De echo na 13 weken blijkt niet altijd even betrouwbaar. In een onderzoek waren eerst afwijkingen in de foetus gevonden, maar in veel gevallen bleek dat later weer niet te kloppen. Twee Turken zijn er gepakt voor het saboteren van een Starlink-station in Polen. Daar werd brand gesticht bij een systeem dat satellieten voor internet aanstuurt. Polen denkt dat de verdachte voor de Russen het internet wilde verstoren. Het Oekraïense leger gebruikt dat voor de oorlog tegen Rusland. En een spookhuis kan al eng zijn. Nog erger is het als je daar iets over komt. Dat ervoer een meisje in pretpark Walibi in Biddinghuizen, weet Omroep Flevoland. Ze kreeg opeens een verticale schuifdeur op haar hoofd. Het meisje schrok vooral en raakte licht gewond. Dan het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht meer bewolking en het gaat regenen. Temperatuur daalt tot 10 graden. Morgen periode met regen en maximaal 20 graden.
6: En alles rustig op de weg, lekker doorrijden. Hey, Taylor Swift komt eraan. Ook Avril Lavigne, Skater Boy, Classic Time. Na Temper City.

0: David Guetta is weer gekozen tot beste DJ van de wereld.
1: Ja, terecht. Want hij is een van de allerbeste DJ's die we hebben. David Guetta is natuurlijk wel een klasse apart.
0: Ja.
1: Als je zo'n compositie hoort, ja, dan
0: wat
1: moet je
0: maakt hem zo goed?
1: Toch de samenstelling. Op tijd op die knoppen drukken. Die pomp-up muziek. Er zit ook een boodschap in. Jazeker. Als je daar heel lang naar luistert, dan denk je van ja, er is geen escape meer mogelijk. Deze muziek neemt mijn gedachtenwereld over. Ik wil kleuren zien. Ik wil doorstampen. Het maakt me niet uit hoe laat het is. Je hebt geen gevoel voor tijd meer. Je hebt geen gevoel meer van waar je bent. Je hebt geen gevoel meer voor het weer. Echt meegenomen. Zeker met de juiste hoeveelheid pilletjes op. Ga je echt mee in die stroom, in die beat. Ja, dan kom je eruit en heb je een hele gekke reis gemaakt met z'n allen. En David Guetta, die draait een heel festival als een malle boer.

0: David Guetta back to music, and I don't want to wait.
1: Taylor Swift.
0: Kijk, er gaat natuurlijk geen dag voorbij of er is nieuws over Taylor Swift. Dat lijkt me soms ook wel vermoeiend als je Taylor Swift bent. Dat je gewoon iedere stap die je zet in je leven is gewoon breaking news. Nou, vandaag is er weer breaking news. Zij heeft een volgende stap gezet in de hitlijsten. Je hebt in Amerika de Billboard 200. Een soort van extended versie van de top 40, zeg maar. En daarmee heeft zij nu voor de 15e week op nummer 1 gestaan met haar album Life of a Showgirl. En daarmee komt zij dus in totaal op 100 weken op nummer 1. En daarmee is zij dan weer de tweede artiest ooit die dat lukt. En daarmee evenaart zij dan weer het record van de Beatles. Zou zij zelf op haar koelkast een lijstje hebben staan met records die ik heb verbroken? Zou zij dat zelf nog een beetje bijhouden? Of zou ze daar fulltime iemand in dienst voor hebben die dat dan weer voor haar bij? Ik denk dat laatste was. Misschien nog wel meer breaking news. Is dat ik een liedje van Taylor Swift gewoon echt goed vind? Dit is Patient Zero.

0: Avril Lavigne bij Q-Music en Skater Boy. Bericht van Yazira via de Q-Music app. Ja, Yazira, attentie, Yazira. Zit die radio om mijn hart? Ze stuurt een bericht. Ze beweren hier dat het niet op de radio komt. Dus Joost, bewijs even het tegendeel. Kijk, het leuke is, je kunt natuurlijk gewoon altijd de berichten sturen in de Q-Music app. En dan nemen we dat bericht zo waar wel eens even mee. Hè? Ik bedoel, je bent natuurlijk gewoon onderdeel van het radioprogramma. Dus vooral als er iets is wat je bezighoudt, nou, je mag altijd alles delen in de Q-Music app. Yazira stuurt mij dit bericht.
1: Hey Joost, kun je even een shout-out geven aan de Nachtuwke, Carnavalvereniging? We zijn druk bezig met het maken van de pruiken. Woe!
0: Ja, het leuke is, we hebben hier een systeem. En als ik dit dan afspeel, dit bericht, dan is daar AI die een ondertiteling geeft. Wil je een shout-out geven naar de Nachtuwke? Scannersvalvereniging. Nou, ik denk dat het moet zijn carnavalsvereniging. Maar dat zover kwam ik. Maar wat hier nou toch nog meer wordt gezegd?
1: We zijn druk bezig met het maken van de pruiken. Woe!
0: Ja, de pruiken, ja. Maar wat wordt hier voor nou gezegd?
1: Even een shout-out geven aan de Nachtuwke.
0: Nachtuwke? Nachtuwke. Nou, als je nog ter verduidelijking even zou willen laten weten wat Nachtuwke is, dan kan ik de shout-out bij deze compleet maken. Wel goed om te weten dat er nu al wordt geknutseld voor carnaval. Het is immers al bijna.

0: En Callum Scott en Whistleback Music. Is dit er een voor de puristen? Voor de puristen van Coldplay? Of is dit eentje die eigenlijk wel algemeen bekend zou moeten zijn? Vraag ik hier gewoon even hardop in de studio. Ja, ik vind het een lastige kwalificatie, Toon. Kijk, er zit de hele redactie, hè, de redactie van Toonaangevend, die selecteert met heel veel liefde, tijd en aandacht de opgaves. Het is niet een gemakkelijke oefenopgave, maar ook niet ondoenbaar. Wat is dit? Nou, ik zal jou heel eerlijk zeggen. Ik vind het heel knap als je weet wat dit is. Nog knapper zou ik het vinden als je zometeen 5 weet te raden. Titel en artiesten, maar goed, het begint bij deze. Hoor of je de Q Music hebt, spreek je zo voor een nieuwe ronde Toonaangevend. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
5: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
6: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
5: Oei, ik voel de bui al hangen.
6: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
5: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
7: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
8: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
15: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
16: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl. Joost Swinkels.
0: Hallo.

0: Ezra, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, Ezra, waar sta je op dit moment?
1: In de kantine.
0: Van?
1: Van de manege.
0: Ja, dat was. En welke manege is het? Waar staat hij?
1: De Kapelse manege in Kapelle aan de IJssel.
0: Natuurlijk staat de Kapelse manege in Kapelle aan de IJssel.
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Is het een verplichte dienst die je vanavond moet draaien of is het gewoon vrijwillig?
1: Nee, dit is, er was iemand ziek, dus het is een inval.
0: Och, invaller, en dan kunnen ze altijd Ezra bellen.
1: Ja hoor, ja.
0: Want ondertussen speelt zij gewoon een spelletje terwijl zijn bardienst aan het draaien is. Ik hoor het.
1: Ja.
0: Hey Ezra, ik heb 5 tonen voor je. Ik vond het knap dat je de kwalificatietonen in ieder geval wist. Dat ging om deze. Oh, sorry, dan verklap ik het al. Sorry, de verkeerde volger. Nou, dan mag jij zeggen om welke het ging.
1: This Higher Love van Coldplay.
0: Ja, precies. Ja, heel goed. Nou, we maken er voor de gemak even Higher Power van. Geeft helemaal niet.
1: Oh, sorry. Ja,
0: nee, helemaal goed.
1: Kan het net wel goed.
0: Ja,
1: hoor.
0: Je had het goed ingestuurd. Je zei het alleen net even verkeerd. Dat geeft helemaal niet. Titel en artiest, allebei 1 punt waard. Je kunt met een 10 naar huis gaan met vlag en wimpel slagen vanavond. Maar dan moet je wel weten wat dit is.
1: Dit is Door de Wind van Miss Montreal.
0: Ja, heel goed. Door de wind. Gaan we snel door met de volgende, wat is dit?
1: Nee, deze weet ik niet.
0: Nee, dit is ook wel moeilijk, hoor.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, het was Eiffel 65, I'm Blue.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, dat zit daar aan het begin, ja. Oké, okay, wij gaan een beetje richting de country opschuiven. Wat is dit?
1: Kom er even niet op. Nee, deze weet ik ook niet.
0: Jawel, zeg eens wat nu in je opkomt. Want ik voel dat je het weet.
1: Nee, ik weet het even niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, okay. Als je nog iets moet noemen, 1 artiest, noem het.
1: Nee, ik heb het niet.
0: John Mayer.
1: Ja.
0: Was dat wat op je tong
1: lag? Nee, dat lag niets. Nee, een beetje achterin nog.
0: Oké, een beetje achterin nog. Dat geeft helemaal niet. Hé, hey, 2 punten gescoord. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit?
1: Dit is Stiekem van Maan en Goldman.
0: Ja hoor, keurig. Hey, je gaat als een trein, 4 punten gescoord. Je bent er bijna voor het Q Music prijzenpakket. Moet je wel weten wat dit is. Dit is een absolute classic.
1: Nou,
0: ja.
1: Niet echt classic in mijn straatje, denk ik.
0: Nee, nou nog 1 keer dan.
1: Nee, kom je niet op.
0: Ah, jawel. Als je het dadelijk hoort, denk je, oh ja.
1: Ja, vast wel.
0: Of je zegt, ik heb er nog nooit van gehoord. Kan natuurlijk ook. Oké, laat ik Michael Jackson zeggen. Zeg je dan nu, oh ja, of nog nooit van gehoord?
1: Ik ken Michael Jackson op zich wel,
0: ja.
1: Maar...
0: En dan als je nog een keer luistert naar dit liedje? Nee, geen lampje.
1: Nee.
0: Nee. Het was Beat It.
1: Oh, ja.
0: Ja, oh ja. Ja. zal je net altijd zien. Hey, 4 punten gescoord, ja. Helaas net niet voldoende voor het Q-Music prijzenpakket. Maar
1: jammer.
0: Ik wil wel een applausje voor de invalbeurt op de manege. En heel erg bedankt voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Volgende week maandag spelen we uiteraard nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Ja, het is de muziek regelrecht van de USB-stick van Lars Boele, Samuel Welter, Russo, Boom. Ik denk dat we dit kunnen categoriseren in de categorie feest-dj-muziek. Dit is dan weer meer party-dj. En ik ben benieuwd welke jas hij zo meteen weer gaat aantrekken. Collega Lars Boele, ik bespreek altijd met hem het draaiweekend. Hij is afgelopen weekend weer op pad geweest. Goed gedraaid. Maar ja, is het dan feest-dj of party-dj? Wat mij betreft is Lars natuurlijk gewoon party-dj. One!

0: ik weet niet zo goed welk het wordt vandaag.
1: Oh, ik dacht, we gaan het even over jouw reis hebben.
0: Oh!
1: Ik denk, we kunnen het wel even over hebben. Ja, het was groot nieuws vandaag voor de mensen die het gemist hebben. Kan bijna niet, maar jij doet mee.
0: Ik doe mee.
1: Met aan Expeditie
0: Robinson.
1: Ja, het is waanzinnig.
0: Hoe vaak heb je dat programma gezien?
1: Ja, nou, ja, ik heb het niet zo heel vaak gezien, maar ik denk dat ik nu al ga kijken.
0: Ik mag hopen dat je
1: Ik ken het concept natuurlijk wel, dus ik weet wel, maar ik heb het niet zo heel vaak gezien. Maar ik ga nu wel kijken, denk ik. Want ik ben wel benieuwd hoe jij dit gaat doen.
0: Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het ga doen.
1: Nee, kan je er iets over zeggen? Nee, natuurlijk, dit is een domme vraag.
0: Kan ik er iets over zeggen? Nee.
1: Vond je het leuk?
0: Het is geweldig.

0: Adriaan nog, want we hebben ook in het programma gestaan van K3 op de Pride Boat.
1: Ja, ik kende ze nog wel, maar ik denk dat ze mij niet meer kenden.
0: Nee.
1: Nou, Klaasje, die was op de Pride Boat erbij, maar die was dan nu weer niet.
0: Want?
1: Nee, ik ken ze niet helemaal vandaan, maar die ene die...
0: Zegt hij 2 seconden geleden. Nee, ik kende ze echt nog wel.
1: Nou ja, ik van gezicht. Maar die ene die zeg maar een kind heeft gehad, die is weer terug.
0: Ah.
1: Maar nu is er eentje weer hoogzwanger. Dus ik denk dat die binnenkort weer wordt vervangen door Klaasje. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik begrijp het denk ik.
1: Dus de andere is weer zwanger en die krijgt binnenkort een kind. Ja. En dan heb je ook nog Julia. En Julia is niet zwanger.
0: Nee,
1: is
0: het ook niet nog, dat je het nog niet.
1: Nee, dat weet je niet.
0: Je weet het niet.
1: Nee.
0: Hey, zo meteen de avondshow met Lars Boer. En on my soul. Ik vind toch 4 van de 5 en 5 van de 5.
1: Ja,
0: dat was gewoon een goed weekend.
1: Lekker weekend.
0: Goed verdiend ook weer.
1: Yes.
2: Gillian, gewoon.
3: Jullie gaan naar mij.
2: Blik witte monster met 2 shotjes espresso erin. Hoi, mams.
4: Niet meer doen.
5: Hey, Matty. Elke ochtend bij Q-Music.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: zin in?
1: Ik ben Isa en thuis lag ik elke nacht wakker. Op een oud matras, op de grond. Overdag was ik zo moe dat opletten op school niet lukte. Tot ik een echt bed kreeg van Kinderhulp. En nu kom ik weer uitgerust aan op school.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Chocomel. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Ontdek de nieuwe VT-wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard €31.000. En het klinkt zo. Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Marcel van Beest.
7: Goedenavond, stopdrukte bij andere supermarkten door de IT-problemen bij Albert Heijn. Jumbo en Picnic zeggen tegen de NOS dat er meer bij ze online wordt besteld. Vakbond FNV hoorde dat de problemen bij Albert Heijn nog tot zeker morgenmiddag duren. Het ministerie van Voedselzekerheid is bezorgd. Het onderstreept het belang van een beter voedselsysteem. Zeehondencentrum Piet de Buren dreigt failliet te gaan. Al langer zijn er financiële problemen. Sinds vorige week zijn die erger geworden. Gehoopt nog werd op steun van de gemeente en de provincie, maar gesprekken hebben niets opgeleverd. Als Piet de Buren failliet gaat, worden er geen zeehonden meer opgevangen. In Duitsland is een vrouw verongelukt tijdens het bungee-jumpen. Een zelfgebouwde constructie begaf het opeens. Eerst sprong een man en dat ging goed. Maar toen de vrouw ging, klapte ze tegen een rotswand. Geprobeerd werd nog de vrouw te reanimeren, maar dat hielp niet meer. En dan blijven we even in Duitsland, want in Keulen is een meisje van 16 aangerand door een robot. Die raakte de billen aan en maakte er stootbewegingen tegen. Twee jongens zonden beelden ervan live uit via de socials en zijn opgepakt. Een van hen bleek de eigenaar van de robot en die is in beslag genomen. Dan het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Het koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen met maximaal 20 graden is het erg zacht.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Je krijgt wel de meest gemelde flitser. Die staat langs de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.7. En wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
5: Music. Lars Boelen.
6: Ik ga je door de laatste uurtjes van de maandag heen trekken. Maar ik heb wel iets van je nodig. Namelijk je ongezouten mening over nieuwe muziek. Eerst Bruno Mars. Q.

Avicii en Ello Black en Wake Me Up at Your Music. Luister nog even goed. Luister nog even goed naar het nummer. Ja. Probeer een beetje te onthouden hoe die klinkt. Het is een beetje country dance uit 2013 komt dit nummer. Dat nummer is dus 13 jaar oud. Ik kan me zo voorstellen dat Ray Dalton dit nummer als inspiratie heeft gebruikt voor zijn nieuwe track. Ik hoor namelijk veel gelijkenissen. Wake Me Up stond 11 weken op nummer 1 in de top 40. De vraag is, gaat het ook met de nieuwe van Ray Dalton gebeuren? De vraag is, wat vind je van Go That High? Spreek je ongezouten mening in en doe het met een berichtje in de Q Music app. De vraag is... Repeat.

0: Nieuwe muziek van Ray Dalton, Go Dead High. En de vraag is...
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Mag hij door naar de volgende ronde? Dat is ronde nummer 8. Repeat of niet. Even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-app. Repeatje van mij zegt Julian. Sander zegt repeat. Nienke zegt ook een repeat. Dik repeat hoor, zegt Bas. Repeatje voor Wies ook. Esther van de Scheur, die zegt ook een repeatje. Jonathan, ook een repeat. Kijken, wat hebben we nog meer? Oh, dat was het. Even kijken, audioberichtjes.
3: Hey Lars, je hebt gelijk. Maar het doet me ook een beetje aan de Nights van Avicii denken. En ook wel een beetje aan Miles Smith. Maar ik hou er wel van. Dus van mij een hele dikke repeat.
4: Ik hoor het nu voor de derde. Voor de vierde keer, Lars.
0: Ja?
4: En voor mijn gevoel wordt het steeds beter en beter. Ja. Voor mij wordt het dus een... voor de vierde keer een repeatje.
0: Alright.
5: Goed, voor mij zeker een repeatje. Wat een goede stem.
6: Ja, dit is een lekker nummertje. Dus ik kan echt maar één ding zeggen.
0: Ja?
6: Repeat!
0: Repeat! Oké, nou ja, dat is eigenlijk... klopt het nou dat er geen enkel nietje is binnengekomen? Is dat nou echt zo? Kan toch bijna niet? Nee. Nou, geen enkel nietje. Dat betekent dat hij met vlag en wimpel door is. Ronde nummer 8, morgenmiddag. 4:15. Mijn grote vriend en collega Bas van Inwegen.

Shanna Spyro en Great Expectation bij Q Music. Ja, vanochtend bekend geworden. Ja, kan bijna niet zo zijn dat je dit gemist hebt, toch? De foute party volgend jaar. The big one. Wordt nog een klein stukje bigger. We gaan naar Gelredome, Arnhem. Zet hem in je agenda. Zaterdag 19 juni 2027 gaat het gebeuren. Onder andere Snollebollekes is erbij. DJ Paul Elstak, Cascada, Jan Smit, Chips, Robert van Hemert, Teaspoon, Justin de Wild, Rutger van Barneveld en Jesser is er ook bij. Het wordt waanzinnig. En de allereerste tickets zijn deze week al te winnen. Alleen hier bij Q Music natuurlijk. Donderdag gaan ze in de verkoop, maar je kan ze nu al winnen. Vanavond ook nog. Sterker nog, ik ga zo meteen 2 tickets weggeven. Daarvoor moet je een bepaalde artiest uit de line-up in de gaten houden. Ja, geloof me, hier wil je bij zijn. Welke artiest dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Ja. Over 2,5 minuut.

0: Alesso en Nate Smith en I Like It By Q.
1: Lars, ik wil naar de foute party!
0: Ja, dat wil ik ook.
2: Q Music, foute party. The big one.
0: In principe is het ook wel de bedoeling dat ik ga natuurlijk volgend jaar. Tenzij ik eruit wordt geflikkerd voor 19 juni volgend jaar. Dan ben ik er niet bij. Dat kan ook. Volgend jaar is het zover, hè. Gelredome, Arnhem, Foute Party, the big one van Q Music. Het wordt waanzinnig. Deze week geven we de allereerste tickets weg. Donderdag gaan ze in de verkoop, maar je kan ze nu al winnen. Sterker nog, over ongeveer 10 minuten ga ik ze al weggeven. Ongeveer 10 minuten. Pak een beet. Welke artiest moet je in de gaten houden daarvoor? Deze man. Rutger van Barneveld. Ook hij komt optreden. En als ik hem ga draaien zometeen, dan stuur je Foute Party met een berichtje in de Q-Music app.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
4: Huh?

0: echt, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Nu bij Dirk. Duca gyoza's en snacks. €2,49. Lekker anders.
7: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
9: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speelbewust.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Lars Boelen.
21: Hi.
20: Q-Music. Hey, ik ga zo meteen Rutger van Barneveld draaien.

0: Wat een beuken blijft het toch. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. En ook hij is erbij.
1: Q-Music. Foute Party.
2: The big one.
0: Volgend jaar, 19 juni 2027. Zet hem vast in je agenda. Zet er een rode cirkel omheen. Dan gaat het gebeuren in Gelredome in Arnhem. Q-Music, Foute Party, The Big One. Optredens van onder andere dus Rutger van Barneveld. Maar ook Jesser, Snollebollekes, Cascade, Jan Smit. En vele anderen. Deze week geven we de allereerste tickets weg. De ticketverkoop begint aanstaande vrijdag trouwens. Vanaf 10 uur 's ochtends. Maar de allereerste tickets, die win je nu al. We gaan nu iemand terugbellen. Die ook net de woorden Foute Party heeft gestuurd in de Q-app. Dus als je telefoon nu overgaat, dan zou ik jouw zak even opnemen.
3: Hi, Dagmar.
0: Dagmar!
3: Hi!
0: Hi, je spreekt met Lars van Q-Music.
3: Wat gaaf!
0: Hoezo?
3: Ja, dat kan maar één ding betekenen met een appje. Dat is een appje over Foute Party natuurlijk.
0: Wat betekent het dan, Dagmar?
3: Ja, dat ik juni volgend jaar een super tof feestje heb, denk ik.
0: Absoluut, jij bent erbij! Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor Q-Music Foute Party The Big One. Zaterdag 19 juni dus in Gelredome Arnhem.
3: Helemaal top.
0: Hey, even kijken, jij komt denk ik met de Space Shuttle?
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dan moeten we daar even plek voor maken en dan komt dat helemaal goed. Dag maar, fijne reis naar de maan, hè? En ik hoop dat je op tijd terug bent. Jezus, het lijkt wel of ik een meteor hoor op de achtergrond.
3: Ja, je staat op de luidspreker in de auto.
0: God, dan rij ik met ramen open, Dagmar, of niet?
3: Nee, niet eens.
0: God, Harry. Oké, Dagmar, ik wens je een fijne avond. Hè. Tot dan, tot volgend jaar.
3: Yo, dankjewel.
0: Dagmar.
3: Doei.
0: Doei. Wat zei ze dat? Zijn ze dat? Nou, maakt niet uit. Dagmar is er in ieder geval bij, althans als op tijd terug is. Goed, vanaf nu maak je ook gewoon weer kans. Dat wou ik nog even gezegd hebben. Van nu maak je gewoon weer kans. Hoor je een van ons artiesten uit de line-up noemen. En hoor je die dan vervolgens ook, stuur je Foute Party. En doe je dat met een berichtje in de Q-Music app. Dat is hoe het werkt. We gaan beginnen.

zometeen de gloedje nieuwe muziek van Martin Garrix, This Dream of You. En eerst Stella Lefty. I want your man.

Wat een goede track weer. De nieuwe van Martin Garrix. This Dream of You bij Q Music. Hey, zometeen rond 10 over 11 spelen we een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans bij Lekker Zakcentje. Als je wil meespelen, hou alvast de Q-app bij de hand. Aanmelden kan zometeen over 5 minuten. Naar Miley en eerst direct. Dit is Soldier On.

0: Miley en Bass Persuades bij Q-Music. Het is bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Marcel. Marcel, wat zit erin?
1: Daarin hebben we het over een bijzondere vangst in Brabant.
0: Je hebt lekker zitten vissen vanmiddag? Of,
1: nou, het is een andere vangst. Wat anders.
0: Geen vis, oké. Okay. En zometeen een nieuwe ronde, Knok tegen de Klok. Daarin maak je kans op een lekker zakcentje. Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen, roept dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag, maar ben je te laat. Dan win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Als je wil meespelen en je kan een extra zakcentje wel gebruiken, stuur dan nu het woord klok. Gewoon het woord klok. 4 letters. K-L-O-K. Klok. Met een berichtje in de Q-Music.

0: komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
14: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Het geluid.
22: Het geluid van Q-Music is nu waard
23: €31.000. Lekker bedrag.
22: Weet jij al wat het is?
24: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
23: Q. Het is 11 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Marcel van Beest.
25: Goedenavond. In Pieterburen worden geen zeehonden meer opgevangen. Het zeehondencentrum dreigt failliet te gaan. Geldproblemen zijn groter geworden door nieuwbouw. Hoop was er nog op extra hulp van lokale overheden. Maar gesprekken hebben niets opgeleverd. Gehoopt wordt nog op een klein wonder. Als die uitblijft, verliezen 40 mensen hun baan. Normaal je boodschappen doen bij Albert Heijn zit er voorlopig niet in. Vakbond FNV hoorde dat de IT-problemen op zijn vroegst morgenmiddag zijn opgelost. Concurrenten Jumbo en Picnic profiteren. Bij de NOS zeggen ze meer online bestellingen.

0: te zien. De oorzaak van de IT-problemen bij Albert Heijn is niet bekend. Opnieuw een aanval op de luchthaven van de Soedische hoofdstad Riyadh. Houthi-rebellen uit Jemen vuurden er een raket op af. Zaterdag gebeurde dat ook en toen vielen er 13 doden. Ook was er nu een drone-aanval op een militaire basis. Over slachtoffers is nog niets bekend. En een bijzondere vangst van een visser in Sint-Willebrord bij Breda. Die heeft 16 horloges uit het water gehengeld. Ook viste die een paar oorbellen, een bril en een ketting op. De visser waarschuwde de politie en die denkt dat de spullen eerder zijn gestolen. Het weer van Buienradar. Komende nacht lichte regen of motregen. Het koelt af tot 6 graden in het noordoosten. Morgen van tijd tot tijd regen of motregen. Met maximaal 20 graden is het erg zacht.
1: Flitsmeister meldt nog één korte vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen de Maasbrug en Kuik. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar 6 minuten. En de meest gemelde flitser die staat langs de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.7. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
2: Lars Boelen.
1: Nou, we zijn onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Als je wil meespelen en kans wil maken op een lekker zakcentje, stuur dan nu het woord Klok met een berichtje in de Q-app.

0: Maria, 22 jaar, ja, uit Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond, Lars.
0: Ik hoorde dat je een klein beetje zenuwachtig bent.
1: Een beetje, heel erg. Ik sta te zweten, maar mij niet uit.
0: Is niet nodig, is niet nodig, is echt niet nodig. Even goed inademen, goed uitademen. Je gaat zometeen meespelen met de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Dat is wel leuk, hè?
1: Zeker, ik ben echt benieuwd.
0: Ja, ik ook. Je hebt het gered. Tussen al die aanmeldingen ben jij de geluksvogel die mag meespelen. Maria, ik ben wel benieuwd, als jij straks een lekker geldbedrag wint, wat ga je ermee doen dan?
1: Mag ik eerlijk met je zijn?
0: Altijd.
1: Ik ga een nieuwe kledingkast kopen, want die van mij is nou 3 keer in elkaar gezakt en ik heb hem de deur uitgegooid.
0: maar hoe kan dat dan? Heb je te veel kleding?
1: Misschien.
0: Je ging toch eerlijk met me zijn?
1: Ja, oké, sorry Lars. Ik ben eerlijk met je. Ja, ik heb echt veel kleding.
0: Oké, dus er moet een nieuwe stevige kledingkast moeten komen.
1: Yes, sir.
0: Oké, en wat kost dat nog?
1: Ik ben bang dat dat echt wel 7 meier gaat kosten.
0: 7 meier? Jemig!
1: Ja, als je het op maat wilt laten maken.
0: Oh, je wil helemaal op maat. Moet dus in een speciaal hoekje of zo?
1: Ja. Schuindak.
0: Schuindak. Ja. Oké, ik snap het. €700. Wat een geld. Nou, oké. We gaan het proberen, Maria. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
2: Knok. Tegen de Klok.
0: We spelen dus een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Het werkt heel eenvoudig. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar, Maria, ik ga je wel even zeggen, ben je te laat, dan win je helemaal niks.
1: Duidelijk. I got it.
0: Oké. Maria, ik wens je veel succes. Geen zenuwen, daar ga je.
1: Dank je.
3: 49 euro. 87 euro. 102 euro. 144 euro.
1: Top.
0: Applausje voor Maria. Woe! Het is geen 7 meier, maar het is een lekker begin.
1: Het is zeker een begin. Ik kan niet sparen, maar dat komt wel goed.
0: Ja, je zal toch wel, als je uiteindelijk 700 euro nodig hebt, je zal toch een beetje moeten sparen. 144 euro is een lekker bedrag, meneer. We gaan even luisteren wat er uiteindelijk in had gezeten. Wat had die 7 meier? Ik vind het zo mooi dat je zegt 7 meier. Dat hoor je bijna niemand meer zeggen. Maar ja, dat vind ik mooi. Of de 7 meier in had gezeten, de ja of de nee? Komt-ie.
1: God.
0: Hoor jij even wat hier gebeurt, Maria?
1: Ja, ik had echt het laatste van het laatste, volgens mij.
0: Klopt. Je had niet langer hoeven te wachten. Je hebt het uiterste uit de klok gehaald van vanavond. 144 euro zat erin. Dat volledige bedrag, 144 euro, dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een hele fijne nieuwe kledingkast.
1: Dankjewel,
0: Lars.
1: Fijne avond.
0: Yo, massa. Doei. 7 Meijer. Dat is mooi, hè? 7 Meijer. Goed. Morgenavond bij Joost en bij mijn nieuwe rondes. Knok tegen de klok. Zometeen Ella Langley, Choosing Texas, komt eraan. En eerst Kensington. Dit is Do I Ever bij Q. Kensington.

0: Ja, er is iemand heel enthousiast hier, die is heel erg blij met de alarmschijf van deze week. Dat is Romy van de redactie.
1: Ja, klopt. Echt mijn lievelingsliedje op dit moment.
0: Ja, maar ook omdat je hem een lekkere gast vindt.
1: Ja, hij is ook wel knap, ja. Ja. Zeker. Ja, is leuk om naar te kijken ook.
0: Jamie Miller hoor je deze week extra vaak. Het is de alarmschijf. Baby Doll bij Q. Your body.

0: Amber en Undressed bij Q-Music.
1: Heb jij nog een lekkere AMR gescoord deze week?
2: Ja, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
4: Geld moet toch ook rollen?
0: Romy van de redactie en ik bespreken iedere week een van onze uitgaven. Want het is allemaal duur genoeg. En daarom houden we dat een klein beetje in de gaten. We doen eigenlijk alles behalve de vaste lasten en de boodschappen. Gaan we al spoilen hoeveel we hebben uitgegeven? Romy?
1: Ja.
0: Maar?
1: Ja. Ik zit even te denken.
0: Wat zou het probleem zijn om het niet te doen?
1: Nee, maakt niet uit. Ik heb €12,99 uitgegeven.
0: Ja.
1: En ik had heel erg veel ongemak toen ik dit ging kopen. Dat is misschien leuk. Ja.
0: €12,99 en heel veel ongemak.
1: Ja.
0: Oké.
1: Hoeveel heb jij uitgegeven?
0: €20 rond.
1: Ah.
0: Waaraan hoor je zo? Oh ja, en dit had zichzelf terug kunnen verdienen trouwens.
1: Hè?
0: Ja. €20 had zichzelf terug kunnen verdienen. Mr. Know-it-all hoor je ook.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Iedere ochtend bij Hey Mattie het spannende spel
13: 4 op 1, 4 op 1.
12: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
14: Nog één woord hebben we nodig en dat is het woord station.
15: Trein.
12: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Hey Mattie op Q-Music. Speelbewust 18+.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
18: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
19: Let's go for more, some extra, Max.
18: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: En altijd.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
25: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: en Rockabye. Accumulated.
1: Wat een geld.
2: Ja, ik heb weer wat besteld.
1: Ik zou daar nooit zoveel aan uitgeven.
2: Heb jij nog een lekkere aanbieding gescoord deze week?
1: Nou, dat vind ik echt niet normaal duur.
3: Poenpraat.
2: Geld moet toch ook rollen?
0: Ja, het geld vliegt uit je zak deze tijden. Alles is ongelooflijk duur geworden. En daarom bespreken Robin van de redactie en ik allebei een uitgave die we afgelopen week hebben gedaan. Dat doen we behalve de boodschappen en de vaste lasten. Zal ik beginnen?
2: Ja, is goed.
0: Mijn uitgave is redelijk klein deze week. 20 euro.
2: Wat heb je daarvoor gekocht?
0: 20 euro rond. Dat is iets wat ik al heel lang niet heb gekocht. En dat zichzelf ruimschoots had kunnen terugverdienen.
2: Ik snap dat dus niet. Had kunnen terugverdienen?
0: Het is eigenlijk een investering.
2: Okay, voor 20 euro?
0: Ja, ja, ja. Een hele goede investering.
2: Wat dan?
0: Nou, of niet. Dat weet ik eigenlijk nog niet.
2: Nou?
0: Het zou zichzelf terug kunnen verdienen. Ik heb namelijk vorige week heb ik een staatslot gekocht.
2: Hè? Ja. Dat is niet alleen met de oudejaarstrekking.
0: Nee, dat is elke maand.
2: Doe je dat ook elke maand?
0: Nee, ik doe het wel eens met oudejaar. Mm. Maar in één keer dacht ik, ik had een soort gevoel. Ik had in één keer het gevoel, ja,
2: Moet het nu kopen?
0: Ja, ik moet nu kopen. Ik voel het alles.
2: Had je een droom gehad of zo?
0: Nee, maar raar. Ik had ineens een soort gevoel van, dit is mijn trekking ineens.
2: Oké, en toen heb je een lot gekocht?
0: Ik naar de Primera lot gekocht. En in het zakje, ik heb nog
2: eindcijfer?
0: 4.
2: Hoezo 4?
0: Nee, dat heb ik gehad. Ik denk, ik laat het lot helemaal bepalen natuurlijk. Ik wil een lot.
2: Ja.
0: Dus hij vroeg ook niet welke cijfer. Maar het hoeft ook niet, want ik denk, ik wil gewoon wat ik krijg.
2: Ja.
0: Het lot bepaalt, letterlijk. Maar ik heb dat niet gekeken. Dus ik heb dat niet bij me trouwens. Ik weet het
2: je hebt
0: niet.
2: Nog niet gekeken.
0: Maar het zou zomaar kunnen zijn dat er een multimiljonair nu hier zit, terwijl ik het niet weet.
2: Wordt dat elke week getrokken dan of zo?
0: Nee, elke maand geloof ik. Ja,
2: de tiende.
0: Dus nee, dat is al wel.
2: Oh, de tiende. Maar je hebt nog niet gekeken?
0: Nee, ik heb niet gekeken nog.
2: Hoezo niet?
0: Nee, omdat ik.
2: Ken je dat nou weer? Ik kan dan toch niet wachten?
0: Ja, ik ben een beetje druk.
2: Hè?
0: Ja, ik ben gewoon een beetje druk geweest.
2: Oké, maar wacht, neem hem dan morgen mee.
0: Ja, ik kan morgen wel even meenemen.
2: Maar niet eerder kijken dan?
0: Nee.
2: Leuk, dan ga ik de reveal doen.
0: Ja, maar ik vind het ook spannend. Stel dat ik echt 20,1 miljoen heb gewonnen.
2: Ja, nou, boeien.
0: Of de helft. Ja, nee, sorry, ik wil niet dat heel Nederland dat weet. Ja, natuurlijk, blijf
2: wel
0: werken.
2: Dan zeg ik wel gewoon 20 euro en dan doen we de microfoons dicht en dan ga ik daarna helemaal uit mijn plaat.
0: Ja, en daarna bel ik de baas op en dan zeg ik, ik neem even een maand vakantie. Ik kom wel terug, een maand vakantie even.
2: Ik wou zeggen, je gaat toch niet weg dan?
0: Nee, ik zou niet weg. Ik vind het veel te leuk hier.
2: Goed zo.
0: Oké, dat is een staatslot. Wat heb jij gekocht? Wat was het? 12,99.
2: Ja, mag ik nog één ding vragen over je staatslot? Sorry,
0: ja,
2: maar koop je er altijd eentje met oude jaar?
0: Ja, niet elk jaar, soms.
2: Koop je dan, kies je dan een eindcijfer?
0: Ja.
2: Welk eindcijfer?
0: 7, maar ik weet niet waarom.
2: Ah ja, oké.
0: Hoezo?
2: Ja, gewoon was gewoon benieuwd. Ik dacht, leuk. Gewoon wil ik even weten.
0: Nee, je gaat hier nu wat ik wil het mee doen.
2: Nou ja, ik dacht misschien een leuk kleinigheidje. Ik doe namelijk altijd eindjaarsloten geven aan familie.
0: Echt?
2: Ja, vind ik leuk. Voor mijn ouders altijd eentje.
0: Maar dat vind ik altijd gevaarlijk. Het is gevaarlijk als je loten geeft als cadeau.
2: Nee hoor, ik maak altijd de deal. Als we wat winnen, moeten ze delen.
0: Nou ja, oké. Okay. Dus. Ja, oké. Okay. Ja, ik sta ervoor open.
2: Ja, misschien. Even kijken.
0: Oh. Hoezo even kijken?
2: Ja, nee, gewoon even kijken. Ja, ik weet niet. Ik kan nu iets gaan beloven. En dan kom je inderdaad. En dan denk ik, ja, dan heb ik dat helemaal niet gekocht.
0: Eindcijfer 7. Leuk.
2: Ik kijk nog even.
0: Oké.
2: Okay. Dan weet ik het.
0: Goed, 12,99.
2: Ja, goed. Ja, ja. Ik heb iets gekocht voor 12,99. Ik had heel veel ongemak toen ik dit ging afrekenen.
0: Ja, wat was dit?
2: Het is eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt, maar op de middelbare school. Dat je dan condooms ging kopen.
0: Hè?
2: Althans, dat heb ik toen een keer gedaan met vriendinnen.
0: Ja.
2: En toen liepen wij door die kruidvat heen. En het enige wat wij de hele tijd zeiden is, nee, maar die zijn voor Lieke. Nee, die kopen we voor Lieke, hoor. Die zijn voor Lieke. Nou, een beetje dat ongemak had ik weer toen ik dit ging halen. Ik stond bij de Primera, was het volgens mij, af te rekenen.
0: Ja.
2: Namelijk een
0: zwangerschapstest.
2: Nee, een knuffeltje.
0: Een knuffeltje?
2: Heel schattig, een beertje met zo'n doekje eraan. Zo lief. En toen zei ik tegen die vrouw, zij zei, wat een schattig beertje. Toen zei ik, ja, zo lief. Een vriendinnetje van mij is laatst bevallen. En die doet helemaal met thema beertjes. En ja, heel schattig. Dus deze doe ik erbij met het cadeautje.
0: Ja, dat was voor jezelf.
2: Toen liep ik weg. En toen dacht ik, zo, dit heb ik heel goed verzonnen. Het is inderdaad een vriendinnetje van mij bevallen. Maar ik heb het knuffeltje hartstikke zeker voor mezelf gekocht.
0: Sorry,
2: maar
0: jij koopt zoveel zooi, jongen.
2: Hoezo? Ja. Ik hou zo van knuffeltjes. En ik had laatste fase dat ik al mijn knuffels weg heb gedaan. Tenminste, uit de slaapkamer. Ja. Niet meer dat ze op mijn bedrand stonden. Want ik dacht toch, ik ben iets ouder.
0: Want hoe oud ben je nu?
2: 26.
0: Ja, je 26 en je hebt knuffels op je bedrand staan.
2: Niet meer. Eentje in bed nog. En nu twee, want het beertje mag er ook even bij.
0: Ik vind het echt bijzonder. Dat je op
2: maar ik zal toch niet de enige zijn?
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik denk het wel.
2: Ja, ik weet niet. Ik vind gewoon vind ik zo fijn of zo. Ja,
0: er zijn geen volwassen mensen meer boven de 20 in Nederland te vinden met knuffels in of op het bed. Sorry, je bent toch geen kind meer?
2: Ja, toch wel, denk ik.
0: Nou.
2: Want, ja, ik vind dat gewoon chill.
0: Waarom? Ga je ermee knuffelen dan? Kan je anders niet slapen?
2: Ik lig daar gewoon lekker mee. Voel dan gewoon rustig, een beetje veilig of zo. Ja, ik weet niet, heel raar.
0: Nou, gelukkig was hij maar €12,99.
2: Ja, maar als hij €30 was, had ik hem misschien ook wel gekocht. Want ik vond hem heel lief. Okay. Een beertje.
0: Ja, een beertje. Ja. En die ligt nu bij jou. Heeft hij een naam ook?
2: Nee, nog niet. Als je suggesties hebt, mag
0: Nee, ik heb absoluut geen suggesties. Goed, dan de totale van die we tot nu toe hebben.
2: Ja, je hebt 2847 uitgegeven.
0: Ja.
2: Nou, het lijkt heel veel, valt nog mee tegenover van mij. Want ik heb €4526 uitgegeven. Jezus.
0: Wat een geld. En dan nog €13 aan zo'n stom biertje.
2: Nou, het is helemaal niet stom, het is heel fijn.
0: Je bent toch geen kind meer?
2: Wel, nee, niet. Nee, maar het is gewoon fijn.

0: Alex Warren en Fever Dream Back Your Music. Er blijkt heel veel mensen te zijn die toch wel boven de 20 zijn en met knuffels slapen. Romy van de redactie, jij vertelde net dat jij een knuffel had gekocht.
1: Ja.
0: Jij bent 26. Een knuffel voor in bed.
1: Ja, zo'n lekker kroeldoekje. Een beertje met zo'n doekje eraan. Dat is echt heel schattig en leuk.
0: Ja, ik krijg er helemaal de ik van. Ik krijg hier zo van de rillingen van op mijn rug. Ik vind het ook iets engs hebben.
1: Hoezo? Maar,
0: ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon dat... ik denk dat dezelfde mensen die nu met knuffels slapen... dat die ook hele rare fetishen hebben of zo. Ik weet het niet.
1: Ah, dat heb ik niet, hoor. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een beetje het kind in mij. Ik vind dat gewoon fijn.
0: Ach,
1: of
0: ja,
1: lekker.
0: Het is ook...
1: Ook soms als je dan gewoon niet chill voelt... en dan lekker met zo'n knuffeltje. Dat is gewoon heel chill, ja.
0: Nou ja, je bent niet de enige, want het stroomt helemaal vol met mensen boven de 20 die wel degelijk ook met een knuffel in bed liggen nog.
1: Klopt, Mitchell stuurt een appje. Mijn vriendin is 28 en heeft ook gewoon een knuffel in bed, hoor.
0: Ja.
1: Melanie die zegt, ik heb ook nog 2 knuffels in bed en ben 56 jaar.
0: Oh.
1: Dian die zegt ook, nou Romy, er zijn gewoon mensen die boven de 20 zijn met knuffels in bed, hoor. Helene die zegt, ik ben 45 en ik heb ook knuffels op de rand van mijn hoofdbord staan. En Elise zegt, ik ben 30 en ik ga nu slapen met mijn knuffel.
0: Ja. Ja, nou goed, het ligt denk ik aan mij. Het ligt denk ik aan mij. Even nog één iemand polsen. Bianca?
1: Ja, Bianca, ja.
0: Ja, Bianca.
2: Hoi! Oh.
1: Hi.
0: Bianca, ben jij psychopaat of niet?
1: Nou...
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, denk even checken of het mensen gewoon...
1: Ja,
0: nee,
1: okay. Ja, ik snap het.
0: Nee, zo. Nee, oké. Okay. Je bent gewoon een normaal persoon.
2: Ja, gewoon doodnormaal.
0: Ja, want vertel, jij hebt ook knuffels in... En, nou, Leen, hoe oud ben je? Laten we daar eens mee beginnen.
2: 36.
0: En jij hebt knuffels in bed?
2: Ja, ik heb mijn eigen favoriete knuffel. En tussen de kussens van mij en mijn man liggen zijn favoriete Villains knuffels nog.
0: Wacht even, jouw man heeft ook...
2: Ja, we hebben ons allebei onze favoriete slaapknuffel. En dat tussen onze kussens in, er liggen sowieso op het moment gewoon 2 Disney Villains knuffels.
1: Oh, die liggen zo lekker in. Ingestopt tussen jullie in.
2: Ze zijn het hoofdbord afgevallen. Maar ja, weet je, ja, nu leggen ze tussen ons in.
1: Ach, heerlijk toch?
0: Ja, ja, ja. En oké. Okay. Nou, goh.
2: En op het hoofdbord staan er ook nog wel een aantal.
0: Oh
2: dus
0: ja.
2: Weet je, knuffels genoeg.
0: Ja. Nee, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen, maar ik laat het gewoon... Nee, ja, ik vraag het ook
2: al... Even stil.
0: Nou oké, okay, Bianca, als er zeg maar intieme momenten zijn in de slaapkamer... Zeg maar, gebeurt dat überhaupt nog? En als er zijn, heb je dat niet het gevoel, we liggen tussen de knuffels?
2: Nee hoor, helemaal. Want die
0: houden
2: zich dan wel
0: gedijst. Ja, nee, oh, jij denkt ook nog dat het een soort Toy Story is. Dat is
2: nee, we hebben geen Toy Story in bed.
1: Nee, nou, nu het hier toch over hebt, Lars. Ja. Heb jij dan ook niet wel eens, Bianca, kijk, bij ons liggen die knuffels wel eens een beetje dan verspreid in bed. Dat je dan eentje even onder je rug uittrekt. Dat je denkt, ja, even nu niet, zeg maar.
0: Ja.
1: Dadelijk
2: nee,
1: weer.
2: Daarvoor heb ik dan maar weer een kussen, wat ik weer lekker vind om tegen mijn buik aan te houden.
0: Jongens, oké, we gaan...
2: Ja, nee, dat is gewoon mijn lekker mijn kokonnetje.
1: Ja, nee,
0: ja, ja, heerlijk kokonnetje. Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja,
0: ja, oké. Okay.
2: Knuffel onder mijn hoofd en dan slapen.
0: Ja.
1: Oh ja, ja.
0: Goh. Nou, slaap lekker zo meteen, Bianca, met je favoriete knuffels.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, ja, ik ga ze nog groeten doen voor jullie.
1: Ja, ja, leuk.
0: Ja, ja.
1: Hoe heten ze?
2: Nou, ik heb Poes. Dus,
0: ja, nou is het genoeg, nou is het genoeg. Poes en... Ja. Dag, Bianca, dag!
2: Dag!

0: Internet en Hello. Wat je nieuws. Ik zo meteen starten we de dag niet goed, maar fout. Met een liedje uit het foute uur. Nou is vandaag bekend geworden dat de foute party, The Big One, volgend jaar naar Gelredome in Arnhem gaat. Ja, ja, dat, het wordt waanzinnig. 19 juni 2027, zet hem in je agenda. Ik dacht, dan doen we eventjes één van de artiesten uit de line-up. Snollebollekes. Zometeen. Links-rechts, hoor je zo.
1: Jillian van.
2: Jullie gaan naar mij. Ja!
3: Blik witte monster met twee shotjes espresso erin.
4: Hoi mams.
5: Niet meer doen.
6: Hey Matty, elke ochtend bij Q-Music.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Het zijn de wisselweken bij Van Mossel. Profiteer deze herfst van extra inruilvoordeel op nieuwe en gebruikte auto's. Laat dit voordeel niet aan je voorbij waaien. Kom langs of bekijk ons aanbod op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Extra voordeel op nieuwe of gebruikte auto's? Kijk snel op vanmossel.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
18: Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een Kanzi-appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go.
19: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen. Al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard 31.000 euro.

0: middernacht geweest. Het Q Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenacht. Het zeehondencentrum in Pieterburen dreigt failliet te gaan. Volgens het bestuur houden ze het nog geen 2 weken vol als ze geen geld krijgen van de provincie Groningen of de gemeente. De geldproblemen begonnen voor het centrum bij het openen van een nieuwe locatie vorig jaar. Dat was onverwacht duur. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten het drukker, schrijft de NOS. Jumbo krijgt meer online bestellingen en is al aan het opschalen. Ook Picnic verwacht een paar duizend extra bestellingen als het zo doorgaat. Volgens de brancheorganisatie kan het gat worden opgevangen en is er geen reden voor paniek. Meta is niet van plan om zijn AI-brillen met camera van de markt te halen, ondanks de ophef over deze gluurbrillen. Bij het filmen knippert een lampje, maar sommige mensen schakelen dat stiekem uit. Nederlandse organisaties willen dat de verkoop stopt en dreigen met een rechtszaak. In Den Haag zijn de Polivinario's uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Ruud Smulders won in de categorie Entertainment voor het eerst. De Nederlands Hoopprijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linsen. Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer vielen ook in de prijzen. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt en hier en daar kan nog een bui vallen. Koud is het niet, het wordt een graad of 11. Morgen verloopt een lange tijd bewolkt met kans op een bui. Toch is het zeer zacht met 15 tot 20 graden.
0: En er zijn geen files. Flitsmeister meldt wel controles. De meest gemelde die staat langs de A28 Amersfoort richting Zwolle. Staan ze bij 59.7. Een volledig overzicht vind je in de Flitsmeister-app.
2: Het is 12 uur.
0: Geweest, ja.
2: Een later. Dag begint. Dus dat betekent...
3: een foute start.
4: Lars Boelen.
0: Ja, de maandag is officieel voorbij. Het is dinsdag 13 oktober. En nu beginnen we lekker fout met zwolle bolletjes. Links, rechts. Yeah.

0: Staat er of niet, want god man, een ju.
1: De foute start van deze 13 oktober 2026. Snollebollekes. Links, rechts en Snollebollekes staat op de line-up van de foute party, de Big One. Volgend jaar, zaterdag 19 juni 2027. En de kaartverkoop start aanstaande vrijdag.

0: do what it takes. Imagine Dragons en Whatever It Takes Music. Rome van de redactie.
1: Ja.
0: Ik heb iets voor jou.
1: Oh.
0: Ja. Dat jij niet weet.
1: Nee, ik weet helemaal niet wat jij nu gaat doen. En ik kan daar niet zo goed tegen. Want dat heb je één keer eerder bij mij gedaan.
0: En toen heb ik je behoorlijk in de maling genomen.
1: Oh, ja, toen had je mij een echo gegeven. Toen zei je dat je een hondje kreeg.
0: Ja. Ja,
1: ik dacht als eerst een baby.
0: Nee, maar was het
1: een hondje.
0: Hondenvader.
1: Ook heel leuk.
0: Gaat heel
1: ik heb dus nu elke keer als jij zoiets doet, dan denk ik, ja, je gaat weer iets heel groots vertellen.
0: Ja, nee, dat is, het is niet per se groot. Nou, misschien voor mij wel.
1: Huh?
0: Ja. Oh. Het ding is alleen, het ligt niet hier.
1: Waar dan?
0: Het ligt ergens anders. Dus ik ga dat nu even halen.
1: Oh. Hè? Huh? Ja, oké, ga pakken dan.
0: Maar draai ik even één liedje?
1: Ja, ga het dan nu halen.
0: Je bent zo ongeduldig.
1: Ja, ik kan daar niet tegen. Ik hou niet van verrassingen. Ik wil het nu weten.
0: Ja, maar die gaat het wel leuk vinden, denk ik.
1: Ik weet het niet.
0: Het is helemaal opgefokt.
1: Ja.
0: Oké, nou, even één liedje. Ik ga even lopen snel. Draai ik ondertussen even nieuwe van Suzanne Vreek.
1: Ja, is goed.
0: Pijnstiller. Mooi liedje.
1: Ja, heel mooi.
0: Prachtig. Nou.

0: Suzanne Freek en pijnstiller bij Q-Music. Romy.
1: Ja.
0: Ja, ik heb dus wat voor je.
1: Ja, ik ben zo
0: benieuwd. Ik heb het net gehaald. Het is iets dat ik je eigenlijk al veel eerder had willen geven. En, nou, zal ik maar gewoon zeggen, want het heeft ook een reden dat ik het je geef.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik kan
0: denk het
1: niet.
0: Je, nou, doe even, heb je gok?
1: Nou, ik weet het niet. Ja, ik zat net op te vissen. Jij hebt echt iets gehaald. Maar ja, ik weet echt niet wat dat is.
0: Nee.
1: Maar ik mocht ook even niet in de computer kijken. We hebben allemaal computers staan. En jij zei, daar mag je ook even niet in
0: even
1: kijken.
0: Even niet kijken.
1: En toen zei ik, is het een audioboodschap van iemand?
0: Nou, en wat denk je?
1: Ja, dat denk ik dus.
0: Ja, van wie?
1: Ja? Nee, dat word ik echt niet goed. Ja, zeg maar. Van Lucas. Van Lucas en Steve.
0: Ja, dat is niet goed.
1: Oh, gelukkig. Nee. Oh, daar was ik heel bang voor even.
0: Nee, daar ben je een beetje verliefd op.
1: Nou, nee. Ja, ik heb een keer flirt met hem gehad.
0: Ja, dag! Dat zeg je heel de tijd.
1: Ja, nee, daarom ben ik dus bang dat je daar me dan een keer bent geconfronteerd. Dat dan mijn droom helemaal, zeg maar, niet waar is.
0: Nee, maar dat komt de andere keer wel.
1: Oh.
0: Nee, ik heb nu iets dat te maken heeft waar we het vorige week over hebben gehad. Namelijk?
1: Mijn verjaardag.

0: 2 weken geleden.
1: Ja, en dan was je een klein beetje... Nou, je zei, ik wil niet boos doen en ik wil niet ondankbaar doen en niet hebberig doen. Oh ja, 27.
0: Nee, ik ben er tegen jou ben ik er nooit over begonnen.
1: Nee.
0: Want ik dacht, nee, het is oké.
1: Okay. Ja, het is oké okay om geen cadeau te hebben.
0: Ja, en ik weet je, ik dacht ook van, het is prima.
1: Ja, maar wij zijn dan toch ook vrienden? Wij zijn toch ook...
0: Ja, nou ja, zijn wij vrienden?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb een cadeau!
0: Oh, leuk.
1: Ja, een cadeau!
0: Eindelijk!
1: Ja, kijk eens, alsjeblieft.
0: Oh, het is helemaal in de vorm van een huis.
1: Ja, ik heb het even leuk ingepakt. Vind je dat...
0: Oh. Vind je dat je het best wel knap hebt ingepakt?
1: Ja, het is moeilijk, want het is inderdaad de vorm van een huis. Dus heel moeilijk inpakken.
0: De meeste mensen kunnen het niet goed inpakken. Helemaal leuk blauwe, witte stippeltjes...
1: Ja, papier, ja. Jij had alleen maar kerst of Sinterklaaspapier.
0: Er is geen openingetje meer.
1: Nee, ik heb het heel goed geplakt.
0: Jij bent zo iemand die dan op alle randjes een plakketje doet. Oh ja,
1: voor duidelijkheid, I'm late to the party, want Rome was inderdaad dus 2 weken geleden jarig. En, nou ja, je hebt eigenlijk niet... Zie je al een beetje wat het is?
0: Ja!
1: Ja, ik dacht, hier word jij echt helemaal wild van.
0: Ja, adventkalender! Mijn eerste! Heel leuk, van Kinder. Oh, dat vind ik ook zo lekker. Dat is zo'n chocolademerk. Oh.
1: Ja, ik dacht, jij bent zo fan van
0: adventskalender.
1: Dat vind jij leuk. Dat vind jij helemaal een ding. Jij regelt ook adventskalenders voor je hele familie.
0: Ja, het zit ook al helemaal weer in mijn TikTok-algoritme nu. Ik zit alweer helemaal adventskalenders te zoeken en te kijken.
1: Ik vond het wat vroeg dat ze er nu... Want ik zag er nu eentje liggen. Ik denk, ja, die ga ik dan mee. Dat vind ik het geweldig.
0: Nu is de tijd.
1: Dit is de tijd voor adventskalenders.
0: Nu moet je op zoek gaan. Als je in december ben je al te laat.
1: Veel te laat.
0: Ja, dat is het ook al tijd. Maar echt, ja, nu is een beetje de tijd.
1: Ja, maar oktober, je hebt ook nog, zeg maar, november. Dus, maar nu begint een beetje die adventskalender.
0: En nu moet je beginnen met zoeken. Nu gaan al die bedrijven gaan ze ook uitbrengen en zo.
1: Oh ja. Ja, jij bent een beetje de expert. Nou, vind je het leuk?
0: Heel leuk.
1: Nou, fijn zo.
0: Hey, er zit zelfs 1 surprise ei in.
1: Zo, hou op hoor.
0: Zo,
1: hey, kunnen we al 1 vakje openmaken of niet? Of werkt dat niet zo?
0: Nou, dat is eigenlijk pas in december.
1: Nee, laten we het dan niet doen.
0: Weet je, ik ken mezelf ook als ik dan nu 1 vakje open.
1: Nee, dan gaan alle vakjes open.
0: Heel lekker.
1: Ja, nee, laten we het niet doen. Okay,
0: nou, vind ik heel leuk. Nou, goed cadeau.
1: Krijg ik dan nu ook weer een cadeautje voor dit jaar nog?
0: Nou, misschien. Even kijken. Misschien 4 weken later, maar...

0: Oliver Dean en So Easy bij Q Music. Weet jij al wat het is? Dat is eigenlijk de vraag die heel Nederland bezighoudt. Romy van de redactie, weet jij al wat het is?
1: Nee, ik heb echt geen idee. Ik vind dit altijd zo moeilijk. Jij?
2: Het geluid.
0: Ik dacht een idee te hebben.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat dan?
0: Ja, ik dacht nog van, hé, maar dit... Nou, weet je, nee, ik moet anders zeggen. Ik had geen idee, totdat ik iemand het antwoord hoorde geven. En toen dacht ik, maar dit is het. Snap je wat ik bedoel?
1: Dat logisch klinkt.
0: Hoezo ben ik hier niet op gekomen? Want als ik inderdaad dat geluid hoor, dan dit moet het zijn. Dat was vorige week donderdag.
1: Ja.
0: Het was om 6:30. En daar was, volgens mij, was dat Kirsten. Nee?
1: Kathleen
0: uit Boskoop.
1: Ja.
0: En Kathleen uit Boskoop gaf het antwoord... de folie van een bakje yoghurt trekken.
1: Oh.
0: Maar snap je wat, dat je zo...
1: Ja.
0: Want dat is het geluid een beetje, hè?
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, hoe jij dat nadoet. Maar inderdaad, alsof hij dan zeg maar een beetje...
0: Ik ga even laten horen, je luistert. Het is dit. Nou, dit is toch...
1: Ja, alsof het dan een beetje blijft hangen, inderdaad.
0: Snap je dat je... Je hebt nooit dat je hem in één keer zo aftrekt, maar het is echt... Ja.
1: Ja, nee, ik weet...
0: Ik denk dus
1: aan een
0: niet.
1: Papiersnijmachine of zo.
0: Ja, dat dacht ik ook, maar dat is het ook niet. Nee, dat is het ook niet.
1: Ja, ik heb wel echt een voorgevoel dat het morgen geraden gaat worden.
0: Wat zeg jij nu?
1: Ja.
0: Jij denkt dat het geluid morgen geraden gaat worden?
1: Een beetje net zoals jij voelde dat je zeg maar, de loterij ging winnen met je staatslot, wat je laatst hebt gekocht.
0: Ik heb nog niet gecheckt.
1: Nee, we gaan morgen checken. Dat voorgevoel heb ik nu met het geluid. Ik heb helemaal het gevoel dat het morgen geraden gaat worden.
0: Morgen, omdat natuurlijk afgelopen vrijdag dan die tweede hint. Ja, als je zit te luisteren, die tweede hint, die vind je op Instagram en qmusic.nl.
1: Ja, er zijn al zoveel foute antwoorden gegeven. Moet toch wel een keer.
0: Ja. Jij denkt morgen?
1: Ja.
0: Ja, waar we ook nog, en dan houden we erover op, maar waar we aan voorbij gingen, is dat het geluid, de antwoord van het geluid, natuurlijk ergens in het land hangt.
1: Ja, bizar, in die bushokjes.
0: In de bushokjes hangen posters met het geluid en dan op de achtergrond heel, heel dunnetjes, heel, heel licht, zeg maar, staan allemaal mogelijke antwoorden. Ergens in het land hangt dus een poster met het juiste antwoord erop.
1: Ja, dat vind ik zo bizar.
0: Ja, maar dus, je moet wel even moeite doen om dat te kunnen lezen, maar het hangt er wel echt. Oké, jij denkt dus morgen dat het gaat gebeuren. Dat het geluid wordt geraden. Waarde van het geluid op dit moment €31.000. Ja, het zou lekker zijn. Als je nu zit te luisteren, denk je, maar ik weet het antwoord. Ik weet wel wat het is. En je wil morgen dat bedrag even binnenslepen. Je wil Romy's visioen waarmaken.
1: Ja.
0: Dan is het belangrijk dat je jezelf even aanmeldt. Dat doe je via qmusic.nl of de Q-app. Dan kan je jezelf even aanmelden. Word je teruggebeld, geef je antwoord. En dan pak jij gewoon even die pot. Wat is het geluid van...

0: Dit is het nichtje van Henk Wijngaard, hè? Het is echt serieus waar. Mensen denken dat ik... Het is vaak een leuk dingetje wat je kan zeggen op feestjes en partijen. Ik heb een leuk weetje. Sanaya Twain is het nichtje van Henk Wijngaard. Gaat me googlen, het is echt waar. Goed, that don't impress me much. Dat op zich impress je daar wel mensen mee op een feestje, hoor. Als je dat zegt. Goed, hey, iedere ochtend back your music. Ja, en vanochtend vertelde Annemarie een grappig verhaal over haar zoon Jules. Want ze ging met hem naar een housewarming van een vriendin. En die vriendin die had wel een idee voor een leuk cadeautje.
1: Weet je wat ik wel leuk zou vinden? Een leuke tekening die Jules heeft gemaakt. Dan plak ik die als eerste op in mijn nieuwe huis.
0: Wat lief.
1: Dus wij vrijdagochtend zouden naar haar woning gaan. En we gaan met de tram. Maar ik had een beetje haast. En je weet, met een peuter van anderhalf gaat alles twee keer zo traag. En niks gaat zoals het moet. Dus hij had eigenlijk geen zin om weg te gaan. En ik wilde dat hij die tekening zou maken. Dus ik zet hem met alle pijn en moeite in zijn stoel. En ik leg een wit vel voor hem neer. Met zijn dikke wasco-krijten, weet je wel. Die hebben kinderen van anderhalf. Want dan stoppen ze die niet in de mond.
0: Ik voel tot nu toe heel veel dwang.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou goed, hij weigerde. En ik dacht, ja, god, dan moet ik die tram halen. En ik moet die tekening hebben natuurlijk. Maar met een overstuur jongetje wil ik ook niet naar buiten. Ik dacht, nou, doe het zelf wel. Dus wat doe ik? Ik doe zo hard. Ook gek hoor. Doe een hand voor mijn ogen. En ik zet zo blind een paar krassen op die tekening. En ik zet erboven. Jules. Oktober 2026.
0: Nou, mooi verhaal. Morgenochtend weer een nieuwe Hey Matty hier bij Q Music. En dit is direct een nieuwe My Friend.

Goeienacht. Het zou kunnen zijn dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Deskundigen zeggen tegen de NOS dat het logisch is dat je

de systemen uitzet als er iemand in heeft gezeten. En dat een organisatie niet zomaar dit soort maatregelen neemt. Albert Heijn wil niet zeggen of de supermarkt gehackt is. In een park in Haarlem is vanavond door de politie gezocht naar een vuurwapen. Dat meldt NH Nieuws. Iemand had mogelijk een wapen gezien op een parkeerplaats bij het park. Toen agenten op de melding afkwamen, renden meerdere mensen het park in. Er werd gezocht met een drone en honden, maar er is niets gevonden en er is niemand opgepakt. Alkmaar gaat geen uitsupporters toelaten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. De club had graag willen komen, maar overleg kon er niks aan veranderen. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. En de Duitse schlagerzanger Heino krijgt 7500 euro van de radicaal-rechtse partij AfD. Een kandidaat van de partij had op sociale media gezet dat Heino op hem zou stemmen. Maar de zanger heeft nooit een stemadvies gegeven. Eerst eiste hij een kwart miljoen euro, maar hij ging akkoord met een schikking. En dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. Het koelt langzaam af naar 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. En dat was het ANP-nieuws.

Goedenacht. Er dreigt een einde te komen aan zeehondencentrum Pieter Buren. De gemeente en provincie willen het centrum niet meer financieel steunen en dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat de nieuwe locatie die vorig jaar openging onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. In Marokko gaat de grootste partij met drie andere partijen een regering vormen. Winnaar van de verkiezing was de partij van El Mansouri, nu de eerste vrouwelijke premier van het land. De koers van het land verandert waarschijnlijk weinig. In Marokko heeft de koning veel macht. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Hermans zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Hermans wordt gekeken naar alternatieven. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White.